Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. De looneis is gebaseerd op de verwachte inflatie en een stijging van de arbeidsproductiviteit. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt van Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. De Amerikaanse presentator Jimmy Kimmel mag een gesprek dat hij had met een democratische politicus niet uitzenden in zijn tv-show. Dat heeft de presentator bekendgemaakt in zijn eigen programma. Volgens Kimmel is er zware druk uitgeoefend door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen. Het gaat om een interview met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas. Het gesprek zal nu alleen live op YouTube te zien zijn. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit zijn Verschuren met het NOS-journaal. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden die wordt verdacht van de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De partij drugs waarmee hij in verband wordt gebracht werd maandag gevonden in de haven van de Franse kustplaats Duinkerke. De cocaïne zat verborgen tussen plastic afval in een container uit Ghana. De waarde wordt geschat op ongeveer 225 miljoen euro. De Telegraaf schreef eerder dat Nederlandse en Franse opsporingsdiensten informatie hebben dat de cocaïne mede toebehoort aan de organisatie van Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Een bus van rijorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gistermiddag een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn bij dat ongeluk meerdere doden en gewonden gevallen. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Meer details zijn nog niet bekend. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro per jaar meer dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag droog en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: September is iedere dag jouw kans op tickets.
2: September is 3FM Ticketmaand.
1: Vandaag jouw kans op tickets voor
2: Niall Horan.
1: 3FM.
2: BNN Vara.
1: Jasper Schrijvers.
3: Goedemorgen. Samen worden we wakker met de muziek van 3FM.

I'm Yugal Jamaican. Vergeet Italië, vergeet Spanje. Je volgende vakantie gaat naar Slowakije. Ja, ik weet het, oké. Slowakije klinkt misschien als dat land waar vriendenweekend compleet ontsporten. Je begint je dag met goedkoop bier en eindigt om 6:15 in een foute stripclub. Maar je hebt er meer, hè. Je hebt er bergen, kastelen, Bratislava. Ja, en eerlijk ook, 2 euro voor de halve liter is gewoon top, toch? Maar Slowakije heeft nog meer, namelijk een goed exportproduct. Adela. Ze groeide op in Bratislava en haar nieuwe nummer gaat precies daarover. Je hoeft echt niet uit Londen, New York, LA te komen om internationaal een succes te worden. Je kan ook uit Slowakije komen. De koningin van de Slovaakse popmuziek hoor je nu op.

sorry, I'm here for someone else. Goedemorgen. Welkom op 3FM. Mijn naam is Jasper. Lekker dat we samen wakker worden. En je bent echt niet de enige die nu zo wakker is om 4:15. De NPO Luister app zat vol met vroege vogels. Ben je ook wakker? En wat ben je aan het doen? Laat het even weten via NPO Luister. Zo stuurt Bert dat hij lekker croissantjes aan het afbakken is in zijn bakkerij. Hilde, die is elke nacht rond deze tijd, moet ze even naar de wc. En dan zet ze vaak even de radio aan. Dus Hilde, goedemorgen. Slaap lekker nog even. En Emma die vraagt, Jasper, heb je zo meteen nog muziek van Zara Larsson? Zeker, komt er zo aan. Hey, deze uitzending had heel anders kunnen klinken deze ochtend. Namelijk zo. Ja, ik werd namelijk onderweg van 3FM aangehouden. Ik ben vanochtend aangehouden door de politie. En toen die agent vroeg om mijn papieren, besefte ik van oei, oei, oei. Dit kan nog wel eens heel anders aflopen. Vertel je zo meteen meer naar de Beastie Boys. Hey ladies bij 3FM. Hey.

zo had het vandaag kunnen klinken op 3FM. Want bijna was ik te laat voor mijn uitzending en dat is de schuld van de politie. Ik rijd door Hilversum en ineens rijdt er een politieauto achter me. En ken je dat? Dat als er een politieauto achter je rijdt, dat je gelijk denkt dat er allemaal dingen mis zijn, hè? Dat je iets gedaan hebt. Weet je wel, heb je te hard gereden? Is die tweedehands auto die ik gekocht heb, is die van een oude Utrechtse drugsbaas geweest? En ineens denk ik van, kut, shit. Er ligt nog een verdwaalde vitaminepil van Lowlands in mijn dashboardkastje. Hè? Vitaminepil. Als ze me maar nu niet gaan aanhouden. En ja hoor, zwaailichten, stop politie. Dus die agent komt naar mijn raam en die zegt, ja, rijbewijs en kentekenbewijs alsjeblieft. Nou, mijn rijbewijs die geef ik, maar mijn kentekenbewijs die zit dus in dat dashboardkastje waar ook die vitaminepil in ligt. En ja, ik open zo mijn dashboardkastje op zoek naar mijn kentekenbewijs. Terwijl ik dus met één vinger zo die vitaminepil zo onder een stapel bonnetjes probeer te schuiven. Die agent die kijkt mee, het zweet gutst over mijn voorhoofd. En uiteindelijk zegt hij van oké, laat maar, weet je wel, het is oké, ga maar verder. Er was ook helemaal niks aan de hand. Hij wilde gewoon even checken van of alles goed was, of ik naar mijn werk ga. Ik weet niet zeker of die agent nu ook naar 3FM luistert, maar meneer de agent, die vitaminepil was echt de vitaminepil. Shout-out naar de politie, deze is voor jou, Duke de Mol.

Ik heb goed en ik heb slecht nieuws voor je als je van Adele houdt. Slechte nieuws, er is geen teken dat Adele met nieuwe muziek komt. Maar dus ook goed nieuws. We zijn bij 3FM een talent tegengekomen en haar stem die heeft iets weg van Adele. Ze heet Shanna Spyro, ze maakt hele rustige en gevoelige muziek om even tot rust te komen in je drukke leven. Het is het nieuwste Shanna Spyro en die hoor je bij 3FM. Great Expectation is dit.

0: The Scripts, Break Even bij 3FM.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Hey, soms moet je dingen leren waarderen in het leven. Hè? Bijvoorbeeld koffie of een biertje. De eerste keer dat je bier dronk, dacht je echt niet van... ach, dit is lekker, dit ga ik de rest van mijn leven drinken. Maar ondertussen, een lekker biertje, nou, best wel lekker. Hetzelfde geldt een beetje met Milo, laat het lukken. De eerste keer dat je dit hoort, denk je waarschijnlijk van... ja, Jappie, wat is dit? Maar dan hoor je hem nog een keer en nog een keer en nog een keer. En op een gegeven moment denk je van... ja, dit is lekker. Milo, laat het lukken, nu bij 3FM.

0: jaar is 3FM Ticketmaand.
1: Vergeet kerst, vergeet Sinterklaas. Want 3FM geeft in september al cadeautjes weg. Het is 3FM Ticketmaand. Heel de maand lang maak je kans op kaarten voor de dikste concerten. Bijvoorbeeld aankomende zondag maak je kans op kaarten voor de Opposites. Zaterdag Chef Special. En vandaag maak je kans op kaarten voor Niall Horan. Hoor jij vandaag een ticketalarm? Dan moet je zo snel mogelijk naar de NPO Luister app appen waarom jij naar dat concert moet gaan. Vandaag dus kans op kaarten voor Niall Horan. Zet alvast even al je plannen opzij. Blijf heel de dag luisteren naar 3FM. En als jij een ticketalarm hebt, hoort app waarom jij erbij moet zijn. Dit is Billie Eilish.

word echt oprecht al moe van het idee. Ik ben best wel een beetje een newbie in het hardlopen. Ik ben na 5 kilometer ben ik al best wel moe. En na 10 kilometer kun je me echt van de straat afvegen. Ik doe het niet graag, ik vind hardlopen heel stom. Kun je nagaan dat je een marathon loopt? Nou, dat vind ik al moeilijk voor te stellen. Best veel mensen doen dat. Maar goed, dat is echt bizar al. Maar kun je nagaan dat je dat 3 keer achter elkaar doet? 127 kilometer op 1 dag. Zometeen gaan we even bellen met Amin. Die gaat namelijk 127 kilometer achter elkaar rennen. En daar heeft hij een goede reden voor. Ik vertel je zo meteen waarom. I'm not sure.

0: Oké, misschien open jij niet elke dag 10 keer de NOS-app?
1: Totaal niet, nee.
0: En het nieuws kijken op tv?
2: Ja, dat gaat heel ver terug.
0: Maar wil je wel weten wat er speelt?
3: Mensen zijn verzwakt, het is allemaal heel gevaarlijk, van alles is verwoest.
0: Precies, daar hebben we een podcast voor. Lang verhaal kort, met elke werkdag 5 minuten uitleg bij het nieuws.
4: Check de podcast Lang Verhaal Kort via de gratis NPO Luister-app en 3fm.nl/podcast. 3FM.
5: Zometeen Shakira, Burna Boy, Declan McKenna en ook Direct. Eerst het nieuws.
6: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Een bus van reisorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gisteren een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. De komende 5 jaar stijgt de energierekening met zo'n 10%. Vooral mensen met een warmtepomp gaan meer betalen, al blijven zij wel het goedkoopst uit. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu. Dat de energierekening stijgt, komt vooral doordat er veel meer geïnvesteerd wordt in het elektriciteitsnet. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
7: September is iedere dag jouw kans op tickets.
8: September is 3FM Ticketmaand.
7: Vandaag jouw kans op tickets voor
8: Niall Horan.
7: 3FM.
8: BNN Vara.
7: Jasper Schrijvers.
5: Zo 127 kilometer hardlopen. Dat is gewoon van Utrecht naar

0: Brazil. Ik heb zo'n legend aan de telefoon. Ja, moet je je voorstellen, een marathon rennen. Ik heb het nog nooit gedaan. Het lijkt me super zwaar. Misschien heb je het wel een keer gedaan. Hè? Het zijn dingen die mensen doen. Maar ik heb nu toch een legende aan de telefoon. Amin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zo, jij bent bezig met een actie. Mensen kunnen jou volgen op TikTok. Ik zal even een kort fragmentje van laten horen.
2: 127 kilometer. Niet voor een PR, niet voor een medaille, maar voor mijn oma. Alzheimer neemt herinneringen af. Ik wil juist herinneringen maken. Vandaar dat ik 127 kilometer ga hardlopen voor Alzheimer Nederland.
0: Je gaat gewoon 127 kilometer hardlopen?
1: Klopt, ja.
0: Ik kan me daar helemaal niks bij voorstellen, weet je dat?
1: Ja, ik ben niet de enigste.
0: Dat is, dat zijn 3 marathons. Het is de afstand van Utrecht naar Groningen. Hoe kan dat? Hoe kun je zo ver lopen?
1: Ja, het is heel veel trainen. Hè. Ik moet het nog doen.
0: Ja.
1: Maar ik ben gewoon op en top aan het trainen. Ik doe gewoon mijn ding.
0: Ja, je bent er heel cool onder en doet alsof het de normaalste zaak is van de wereld. Even voor de context, als je nu zit te luisteren. Je bent 18 jaar oud.
1: Klopt.
0: Het is crazy, ouwe. Hoe bereid je je daar een beetje op voor?
1: Ja, het is niet het makkelijkste wat er is, inderdaad.
0: Mm-hmm.
1: Ik zit er zelf nog steeds aan te wennen. Ja. Vooral omdat ik nu aan het einde van mijn trainingsfase zit.
0: Ja.
1: De kilometers die bouwen wel meer en meer op.
0: Maar even in praktijk, zeg maar. Hoe ziet dat zo'n trainingsdag er van jou uit dan?
1: Ja, meestal hoe ik het heb ingepland door de week is gewoon de iets rustigere trainingen.
0: Mm-hmm.
1: Dus in het begin was dat dan een 10 kilometer en dan een 5e. En dan 2-3 dagen rust en dan een 20.
0: Ja.
1: En die 20 was dus het langste dan.
0: Ja.
1: En nu zit ik eigenlijk gewoon op een normale training is 20. En op de zaterdagen doe ik nu een afstand van 60 kilometer.
0: Zo, ja, je moet ook wel, want je gaat ook uiteindelijk echt aan de bak. Maar je hebt er ook wel een goede reden voor, want je gaat geld inzamelen voor je oma, toch?
1: Ja, klopt. Ik ga geld inzamelen voor Alzheimer Nederland.
0: Ja.
1: Ik doe dat naar aanleiding omdat mijn oma Alzheimer heeft.
0: Ja.
1: En ik wilde niet stilzitten, ik wilde daar iets voor doen.
0: Wat?
1: En het is eigenlijk mijn manier van verwerken, om het zo maar te noemen.
0: Ja, want is het moeilijk om een oma met Alzheimer te hebben?
1: Ja, het is niet makkelijk.
0: Nee, hoe is dat dan?
1: Het is gewoon, zodra je krijgt te horen dat iemand Alzheimer heeft,
0: mm-hmm.
1: dan zie je die persoon gewoon vroegtijdig weggaan eigenlijk.
0: Ja.
1: Die persoon verandert gewoon helemaal. De herinneringen gaan verloren. Heel veel dingen die gaan gewoon verloren. En je neemt eigenlijk gewoon vroegtijdig afscheid van iemand.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat het moeilijk is. Weet je oma waar je mee bezig bent op dit moment? Of is het, vind je er iets van?
1: Nee, ze weet op het moment niet van de actie af. En hier hebben wij gewoon bewust voor gekozen.
0: Ja.
1: Omdat zij op het moment, het is niet makkelijk voor haar.
0: Mm-hmm.
1: Ook al heeft ze het niet altijd door. Hebben we er bewust voor gekozen dat we haar niks gaan vertellen.
0: Ja.
1: Dat ze zich geen zorgen gaat maken of dergelijke.
0: Ja. Nee, dat kan ik me voorstellen, ja. Oké, even concreet, want je gaat dus 127 kilometer lopen. Wanneer gaat het gebeuren?
1: Ik start op 20 september om 10:00 s'avonds.
0: Oké, en het allerbelangrijkste is eigenlijk even van waar kunnen mensen geld doneren? Want je bent geld aan het inzamelen dus voor Alzheimer Nederland. Waar kunnen mensen jou vinden?
1: Ik heb inderdaad op TikTok en Insta, staat in de bio, staat de link.
0: Oké.
1: Staat in actievooralzheimer.nl/Emmy.
0: Ja.
1: Dus mochten mensen willen doneren, kunnen ze altijd via die link.
0: Of even misschien. Of even via jouw Instagram ook. Run with Amin.
1: Ja, klopt, ja.
0: Helemaal goed. Dus @runwithamin. Ga even naar die Instagram of even naar die TikTok toe, want dan kun je even geld doneren. Hey, heel veel succes. Je bent een strijder en het gaat helemaal goed komen, vriend.
1: Dankjewel.
0: Komt goed. Echt een topper. Dankjewel.
1: Ja, geen probleem.
0: 3FM, maar nu direct. And my friend.

favoriete woord is goedemorgen. Het klinkt lekker, het geeft energie, je kan je gevoel er echt in kwijt. Want in één woord zit zoveel emotie. Weet je wel, als je vrolijk bent, zeg je goedemorgen. Als je brak bent, zeg je goedemorgen. Of als je geil bent, dan zeg je hey, goedemorgen. En omdat ik goedemorgen zo'n fijn woord vind, gaan we er een competitie van maken. Die zijn we al begonnen, we zijn er al een week mee bezig. We zijn op zoek naar de allerlekkerste goedemorgen van Nederland. Zometeen maak ik de winnaar bekend. Jij kan nog winnen en het enige wat je daarvoor hoeft te doen is even de NPO Luister-app pakken en op een opname maken met goedemorgen.

0: Messi bij 3FM. Zometeen hoor je de lekkerste goedemorgen van Nederland. Je kan namelijk aan het ene woord horen hoe het met iemands ochtend gaat. Want je kan er zoveel gevoel in kwijt. Heb je slecht geslapen, dan is het... Goedemorgen. Ben je verliefd? Schijnt het zonnetje? Heb je je salaris binnen? Is het goedemorgen? Maar wie heeft de allerlekkerste goedemorgen van Nederland? Een week geleden zijn we de competitie begonnen en het is nu tijd om de winnaar bekend te maken. Dit zijn de allerlekkerste goedemorgens van Nederland.
1: 5.
2: Hey Jasper! Goedemorgen, godverdomme! Hey, werkzee!
1: 4.
3: Goedemorgen!
1: 3.
4: Hey, goedemorgen!
1: 2.
5: Goedemorgen!
0: En dan is het nu tijd om de winnaar bekend te maken. Wie heeft de allerlekkerste goedemorgen van Nederland? Gefeliciteerd, Floor.
1: 1.
3: Goedemorgen, Jasper. Goedemorgen, Jasper.
0: Goedemorgen. Oh, goedemorgen, Jasper. De allerlekkerste.

weet niet of dit verstandig van me is. Maar ik ga het toch doen. Ik ga iets met je delen. Want vandaag om 10 uur start de verkoop van Stevie Wonder. Woensdag 28 oktober komt hij namelijk naar de Ziggo Dome. Ja, daar wil ik wel heen, maar... Ik weet niet of er een wachtrij gaat komen.

Artemas, I like the way you kiss me. Zometeen op 3FM het iconische duo Wijnand en Barend. Je maakt vandaag kans op een airfryer en misschien ook wel een ticketalarm. Kaarten voor Niall Horan. Veel plezier zo.

0: Zometeen misschien, win jij misschien wel een airfryer. Eerst het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus gisteren in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm lag. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. In Hongkong hebben 3 activisten 5 tot ruim 7 jaar cel gekregen voor het organiseren van een jaarlijkse herdenking van het bloedbad op het Tiananmenplein in 1989. Dat studentenprotest op het plein van de Hemelse Vrede in Peking werd hard neergeslagen en er vielen duizenden doden. China pakt politieke oppositie en vreedzaam protest in Hongkong de laatste jaren steeds strenger aan. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding, vanwege de hoge brandstofprijzen, in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
4: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
5: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
7: Start je dag zonder barst.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Don Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
10: Zeg het!
9: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
11: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
12: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar.
10: Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
15: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
16: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
17: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
18: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008, of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008, of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint, op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
17: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op VAG.nl.
19: September is iedere dag jouw kans op tickets.
20: September is 3FM ticketmaand.
19: Vandaag jouw kans op tickets voor
20: Niall Horan.
19: 3FM.
20: NCRV.
19: Wijnand en Jamie.
21: En goed nieuws. Dat ticketalarm gaat gegarandeerd nog deze ochtendshow vallen. Wees scherp, wees erbij. Goedemorgen.

0: over 6. Goedemorgen, de ochtendshow van 3FM, Jonas Blue. En Edge of Desire. Met een hoop luisteraars die zich al melden. Voorhoedelid Eline laat weten. Ik luister altijd naar jullie op weg naar werk. Maar vandaag ziek thuis even op de bank hangen. Dus een klein theetje, kleedje en lekker luisteren naar de ochtendshow van 3FM. Kasti is ook vroeg opgestaan. Nog even alles doornemen voor een vrachtwagen theorie-examen straks. Hopelijk haalt hij hem in één keer. Fingers crossed. Ik vraag me af, is dat nou... Hoeveel moeilijker is dat dan je auto-examen halen? Je theorie. Is dat nog... Jongens van de road en dames van de road, laat even weten. Is het gewoon echt een maand of twee studeren en dan kom je er wel? Of is het een kleine aanvulling en ben je er na een paar dagen ook wel? Kijk, het rijden, het praktijk, daarvan snap ik dat het een stuk moeilijker is. Maar hoe zit dat met theorie? Laat maar even weten, ik ben wel benieuwd. En, ja, het is een beetje stil natuurlijk.
1: De voorhoedevraag van vandaag.
0: Kom ik ook gelijk bij de voorhoedevraag van vandaag. Olivier, wat zijn jouw weekendplannen? Nou, normaal op deze plek Barend en Wijnand op de vrijdag als Jamie er niet is. Maar Barend is er vandaag niet. Heeft ook alles te maken met mijn weekendplannen. Lievertje naar vraagt, Olivier. Het is vandaag namelijk de start van het grootste, goedkoopste festival van Nederland. Appelpop. Waalkade in Tiel met een line-up van Heb ik jou daar. Susanna Freek, de jeugd van tegenwoordig, Bente, Hanna Mee, Fleming. We hebben Bluff daar staan, onze vriend Def, Milo Laat Het Lukken, Thijs Boontjes, de Wodan Boys en vele anderen. En Barend, die presenteert daar. Dus die is eigenlijk een beetje de grote host daar van de mainstage. Staat daar de hele dag, avond. Ik denk misschien wel tot in de kleine uurtjes, zolang als het daar duurt. En dat stond al zo lang dat dat onmogelijk nog uit de agenda te halen was. We hebben het nuttige wel met het aangename gecombineerd. Want, en dan heb je het over mijn weekendplannen. Ik heb daar weer zoveel zin in. Pommelien Thijs die staat ook op de line-up. En laat ik nou fan zijn van Pommelien Thijs, maar laten mijn dochters van 6 en 7 ook fan zijn van Pommelien Thijs. Ze zijn 6 en 7. Om 8:45 vanavond kondigt Barend Pommelien Thijs daar aan op Appelpop. Maar ik kan natuurlijk niet tegen mijn dochter zeggen, Pommelien is in het land en wij gaan er niet heen. Zeker niet als mijn maatje daar staat en ik de mogelijkheid heb om er ook naartoe te gaan. Dus vanuit Utrecht rijdt na het avondeten een pizzaatje, denk ik, de wagen gewoon richting de Waalkade en ga ik met de meiden nog even kijken. En ik weet niet of je dat herkent, maar ik kan... Kijk, ik vind het leuk om Pommelien te zien. Natuurlijk, dus fantastisch qua optreden. Maar ik vind het nog leuker om te zien hoe mijn dochters vanavond Pommelien Thijs gaan zien. En hoe zij daar al de hele week mee bezig zijn. Hoe ze daarnaar uitkijken. Dus dat wordt echt mega gezellig. Een mooie dag.

0: vandaag.
1: Er is nieuwe muziek uit.
0: Van mijn favoriete band aller tijden. Ja, Pommelien vind ik te gek, maar dit is voor mij het summum. En daar gaat eigenlijk nooit iets of iemand overheen komen, vrees ik. Het is The War on Drugs, een band uit Amerika die al jaren furoren maakt. 5 jaar gewacht heeft op nieuw werk. En nu ineens was het daar. Een nieuwe single. Wanneer de rest van het album uitkomt of ze nog naar Nederland komen, ik weet het niet. Maar dit is wat we nu hebben en daar zijn we blij mee. Who's That?

Het is net als rode wijn. Ik vond dat vroeger, en ik weet niet hoe het met jou zat, misschien drink je het nog steeds niet, maar ik vond het vroeger nooit lekker. En mijn vader zei, rode wijn moet je leren drinken. En dat is het ook met de war on drugs. Op het eerste oor denk je, wat is dit nou, jongen? Sommigen zeggen, het is een beetje saai, want het is zo repeterend. Weet je wat, het herhaalt zichzelf telkens. Maar als je het vaker luistert, dat heb ik nu ook al met deze single Who's That, de nieuwe van de War on Drugs, dan ga je het anders proeven. Dan gaat het anders smaken en dan voel je het op een gegeven moment helemaal. De nieuwe van de War on Drugs, die ga ik nog heel veel draaien in de ochtendshow. Heet Who's

Mouth op 3FM. Goedemorgen, ochtendshow. Weinand en Jamie zonder Jamie. Ook niet met Barend vandaag. Maar gewoon moedersiel alleen. Samen met jou heerlijke dag doorkomen op Air Friday. Met ook nieuwe muziek. Van een gozer die ik al best wel vaak op mijn timeline voorbij zag komen. H is zijn naam. Die H, dat is letterlijk een vertaling van de letter H. H, zijn naam Harrison James Armstrong. Hij is een rapper, vertelt een verhaal. En vertelt buiten zijn muziek ook het verhaal. Over zijn zusje Gracie. Zij heeft het syndroom van Down. En hij doet er alles aan om aandacht te vragen en geld in te zamelen voor de Down Syndroom Association in Engeland. Zo dacht hij op een gegeven moment, wat kan ik nog doen om hier aandacht voor te gaan vragen? Ik ga de Kilimanjaro beklimmen, een berg van 5895 meter hoog. Dat is niet zomaar iets wat je doet, hij wel. Hij heeft er geld voor ingezameld, dik 170.000 pond. Als je zoekt op H-A-I-T-C-H op Netflix, dan vind je ook nog eens de documentaire die daarover gemaakt is. Echt heel erg indrukwekkend. Nieuwe muziek, Ring My Bell, R&B.

0: Levels hoor je op 3FM. Het is 1 over half 7. Zometeen het laatste nieuws met Jasper. Jasper, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Je valt weer met je neus in de boten, jongen. Je doet het erom, hè?
1: Wat dan?
0: Het is vandaag Air Friday.
1: Ja, dat is ook zo, ja.
0: En om dat vandaag te vieren, komt er zo ook weer bittergarnituur.
1: Dat meen je niet.
0: Nog steeds kijken mensen me altijd raar aan. Dan zeggen ze, hoe kan jij nou zo vroeg genieten van bittergarnituur op vrijdag? Zeggen en schrijven, bijna 7:15. Rond 7:15 komt Dennis, onze vriend, en die heeft een lekker schaaltje bruin fruit.
1: Ja, of zijn broer Dusty, hè? Dat kan
0: ja,
1: ook.
0: Ja, ja, maar jij bent daar net zo fan van als ik.
1: Wij zitten samen wel het dichtst bij die schaal altijd. Mini kaassouffleetjes, de kleine delletjes.
0: Jij bent het koekoeksjong van de NOS. Jij gaat in een ander nest zitten en laat je daar voeden. Laat je in ons nest, laat jij je de witte garnituur groot maken.
1: Zo laat ik me graag neerzetten. Dat vind ik helemaal niet erg.
0: En natuurlijk ook gewoon kennis van het laatste nieuws. Daarom ben je hier hoofdzakelijk. NOS op 3. Het nieuws, wat heb je meegenomen, Jasper?
1: Hoofdzakelijk voor die mini-lumpia's. Maar ik doe ook even het nieuws inderdaad. Goedemorgen, in Zwitserland zijn meerdere mensen omgekomen bij een ongeluk met een Nederlandse touringcar. Het ging gisteren eindemiddag mis in het oosten van Zwitserland, toen de bus van reisbureau OAT door de vangrail schoot en op zijn kant terecht kwam.
2: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, en ik krijg die geluiden terug van de reisorganisatie, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen, mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
1: Ja, dat zegt reisbureau Club ANVR. In totaal zaten 49 Nederlandse toeristen in de bus. Ze waren op dagtripje.
0: Ach.
1: Hoeveel mensen precies zijn omgekomen bij het ongeluk weten we nog niet.
0: Wat verdrietig zeg.
1: Een bizarre politieachtervolging vannacht in Limburg. Nadat rond 2:30 werd ingebroken bij een tankstation in het dorpje Kessel, sloegen de boeven op de vlucht. De politie spotte even later de vluchtauto bij Blerik en zette de achtervolging in. De auto met de drie verdachten erin vloog tijdens die achtervolging van de weg bij de afrit Venlo-Zuid. Alle drie de verdachten raakten gewond. Hoe ze er precies aan toe zijn, is nog niet.

0: En een pijnlijke start voor PSV in de Champions League. De ploeg van Peter Bos speelde thuis tegen Shakhtar Donetsk en kwam vlak voor rust op een 1-0 achterstand tegen de verwachtingen in. Na rust leek het allemaal goed te komen.
1: Van Bommel, het is druk. Goed balletje dit. Obispo, Dest, ja! En dat is nog eens een goedmakertje. De man die aan de basis van de tegengoal staat, repareert de schade hoogstpersoonlijk. Sergiño Dest schiet hem binnen. Orde hersteld. Uitstekende goal van PSV. Dat meteen thuis geeft naar rust.
0: Ja, je hoorde Wietse van Ziggo Sport. Heel veel verder dan die gelijkmaker kwam de ploeg uit Eindhoven niet. Het bleef 1-1. Volgende tegenstander van PSV in de Champions League is Leipzig.
2: Ja. Het wordt allemaal heel lastig op deze manier voor PSV. Want dat zijn alleen nog maar sterke tegenstanders. Porto zie ik staan. Club Brugge, Real Madrid, Atletico Madrid.
0: Ja, deze moest je wel winnen om even 3 punten te pakken. En nou, ik moest wel lachen. Het is ook echt groot aangekondigd. Hè. Gisteren een video van 3 minuten of zo op de Insta van PSV. Wij gaan het doen en wij hebben de regisseur. En wij zijn fantastisch. Ja, dan is het toch wel een beetje jammer dat je dan tegen Shakhtar niet even die 3 punten pakt.
2: Zuur, er zijn al luisteraars van de ochtendshow die er gisteren bij waren. Marco die zegt, goedemorgen, wij dan teleurstelling. Geen 3 punten voor PSV. Aan de supporters heeft het niet gelegen. Met een foto erbij vanuit het stadion. Met ook gewoon een heel mooi doek wat naar beneden kwam zetten. Met een ridder erop. Helemaal klaar voor de strijd. Nou goed, 1 puntje. Ze moeten het ermee doen.
0: Ik heb het weer nog. Het is bewolkt. Af en toe valt er een spatje regen. Later vandaag steeds vaker droog. De zon komt er uiteindelijk ook nog bij. En dan wordt het 1 graad of 19 maximaal vandaag.
2: Jasper, dankjewel.
0: Yo, ik blijf even zitten.
2: Ja, ik blijf even zitten. Hij gaat wachten hoor.
0: Ja hoor.
2: Verkeersinformatie, de A15 Rotterdam richting Europoort voor de havens 5 tot 5700. Een kwartier vertraging na een ongeluk. Sterkte daar.

dag van vandaag. Jij kan een airfryer winnen. Wil je die winnen? Laat even van je horen via de NPO-luisterapp. Stuur airfryer. Heel simpel. Airfryer sturen via de NPO-luisterapp. En misschien ga jij er vandaag nog vandoor met de Wijnand en Jamie airfryer. Dit is Ella Langley, moet ik zeggen.

0: Malou, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ben je nieuw bij de ochtendshow?
1: Maar ik ben er wel eventjes uit geweest, omdat
0: we
1: vakantie waren.
0: Ah, maar je bent weer helemaal terug.
2: Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: Laatste letter. En we spelen laatste letter. Ik vraag het, want je was nog niet helemaal bekend met het spelletje.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Nou, ik ga het nog even uitleggen. Mocht je luisteren, mocht je voor het eerst luisteren naar de ochtendshow van 3FM. Dit spelen we elke dag. En dat kan je een airfryer opleveren. Het principe is eigenlijk heel simpel. Je kiest een beginletter als kandidaat. Dan krijg je een categorie om een woord mee te maken. En is het antwoord goed, ga je naar een volgende categorie. Gebruik je alleen de laatste letter van het eerder gegeven antwoord bij een nieuwe categorie. Heb je 30 seconden om op die manier zoveel mogelijk categorieën weg te janken. En heb je dat aan het eind van deze ochtend rond 8:30 het beste gedaan. Want om 7:15 en om 7:45 spelen we het nog een keertje. Nou goed, dan ben je de winnaar van de dag. En dan ga je er vandoor met de airfryer. Malou, ik ga je vragen om een beginletter voor we de 30 seconden timer instarten. Malou?
1: Ik heb de letter M.
0: De letter M.
1: Hoor je mij weer?
0: Ja, ik hoor je een beetje vaag in de achtergrond. Maar dat mag de pret niet drukken. We gaan er gewoon iets moois van maken. Jij begint met de letter M. Ik ga mijn 30 seconden starten bij de eerste categorie. Dat is namelijk een beroep.
1: Een beroep. Metselaar.
0: Fruit. Met de R.
1: Oh jee. Raspberry.
0: Ik keur hem goed. Een muziekinstrument. Met de Y.
1: Oh jee. Oh jee. Nee, dat
0: is heel lastig.

0: Ik kan ook zo snel niet op een muziekinstrument met de Y komen. Twee punten. Dat is de basis die jij neergelegd hebt voor een volgende kandidaat. Maar niet getreurd. Jij krijgt sowieso nog, om thuis te oefenen, het laatste letter kaartspel.
1: Oh, dat is leuk.
0: Dat is leuk, hè?
2: Wil jij ook kans maken op een airfryer? App dan nu Airfryer via de NPO Luister-app. En speel zometeen mee vanaf 8 uur.

ze deze ochtend dus niet bij. Wie er gelukkig wel bij is, is Ane, vaste luisteraar, meldde zich vanmorgen al. Sam, van de week nog op kantoor gezeten tijdens de OV-staking, maar krijg al een fotootje binnen via de NPO-luisterapp dat hij de bus klaar aan het maken is voor vertrek. De ruggengraat van de samenleving, oftewel de voorhoede ook. Exclusief informatie die je hier krijgt over wat er ook allemaal speelt, omdat jij voor 7 uur wakker bent. Wat er speelt op 3FM bedoel ik dan, dat is deze maand vooral de 3FM-ticketmaand. Je krijgt de meest fantastische tickets zo in je schoot geworpen. Je hoeft alleen maar te blijven luisteren. Hoor je een ticketalarm, in dit geval vandaag voor Niall Horan, dan moet je zo snel mogelijk appen. En exclusieve informatie, ik zei het al, speciaal voor jou, omdat jij wakker bent. Zometeen als de klok 7 uur slaat, dan stop ik daarmee. Maar voor de elite luisteraars van 3FM een klein beetje meer info. En dat betekent ook dat ik kan melden dat het ticketalarm voor Niall Horan iets over 8:30 vandaag gaat vallen. En daarbij heb ik ook nog iets heel bijzonders wat ik kan melden over het ticketalarm van volgende week. En dan moet je dus ook blijven luisteren naar de ochtendshow. Heeft te maken met Nothing But Thieves. Kijk, veel info die jij nu hoort en de anderen niet. Dat is mooi meegenomen. Dit is Martin Garrix van 3.

0: het is die ene dag waar ook standaard die clichévraag gesteld wordt. En ik ga hem toch zometeen ook aan je stellen. Waar was jij? Dat blijft gek, hè? 25 jaar na dato. Ik weet het nog steeds. Nou, wat er aan de hand is, je hoort het zometeen. Als je het niet al door had.
1: 3FM.
2: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
3: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
6: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
7: NHA.nl.
8: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
9: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
8: Oh, en nu niet?
9: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
8: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
10: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
11: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
12: Yes, hij doet het.
13: Ja hoor, dat kan zeker.
11: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
10: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
14: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Italië lekker designermerken gaan shoppen?
1: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
0: Maar die prachtige kleding dan?
1: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in designer outlet Roermond. Met tot 70% korting.

Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist. Kruidvat.

0: www.bol.com/business.
1: Mindshift. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en Groente Idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
3: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase

0: ochtendshow. Wijnand en Jamie, zonder Barend, maar met Jasper Leegwater. Jasper, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij het busongeluk in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen.
2: NOS op 3.
1: Gistermiddag kwam een bus van een Nederlands busbedrijf in de Berm terecht, in het oosten van Zwitserland. In die bus zaten zeker 48 Nederlandse toeristen, vertelt correspondent Gimbal Duk.
3: Volgens de brancheorganisatie ANVR gaat het om een volledig Nederlands gezelschap dat onderweg was vanuit een vakantiebestemming in Oostenrijk, die op dagtrip waren in Zwitserland. En op het moment van het ongeluk aan het eind van de middag tussen Zoesch en Ternes, helemaal in het oosten van Zwitserland, dat ongeluk te verduren kregen. En volgens de ANVR gaat het dus om 48 mensen en uitsluitend Nederlanders.
1: De lokale politie zou vanochtend met meer informatie komen. De gewonden worden nu opgevangen in een sporthal. Morgen gaan zo'n 14.000 bezoekers feesten in Houten bij Festival Smeerboel. Het dancefestival wordt voor het tweede jaar op rij gehouden bij de Laagravense Pas, Plas Noord. Daar zijn de bewoners van omliggende wijken niet blij mee. Die hadden gedacht dat er maximaal 3500 mensen zouden komen, want dat staat in het beleidsplan van de gemeente. Maar dat aantal is een uitgangspunt waar ze vanaf mogen wijken, zegt de gemeente. En een gelijkspel voor PSV in het eerste groepsduel in de Champions League tegen Shakhtar Donetsk. De ploeg uit Eindhoven is niet tevreden met de gespeelde 1-1. Serginho Dest maakte de gelijkmaker en bepaalt dat ze niet eerder hebben toegeslagen.
4: We hebben de voorgaande eerste wedstrijden van de Champions League niet gewonnen. 0 punten gehad. Dit is 1 punt, dus een vooruitgang. Maar er had gewoon meer in gezeten. Ik denk dat de energie gewoon vooral in de eerste helft wat beter kon.
1: Volgens trainer Peter Bos ging het mis bij het balbezit van zijn team.
5: Ik vond dat wij heel snel de bal kwijt waren. Als we hem veroverden, waren we zenuwachtig. Dat kon ik zien aan een aantal jongens. Het was ook voor een aantal jongens hun Champions League debuut. Daar kunnen wij misschien luchtig over doen. Maar dat is iets heel bijzonders. Als je daar jaren naar uitkijkt en het is zover, dan brengt dat een bepaald gewicht voor die jongens mee. Dat meen ik gezien te hebben bij een aantal jongens.
1: Bos kan wel leven met de uitslag. Hij vond Shakhtar in de eerste helft beter en PSV in de tweede helft. Ik heb het weer nog voor je. Het is bewolkt. Af en toe valt er een spatje regen. Later vandaag is het steeds vaker droog. En de zon komt er uiteindelijk ook nog bij. En het wordt niet warmer dan een graad of 19 vandaag.
0: Jasper, dankjewel. Jojo. Verkeersinformatie. Het is echt heel rustig nog. Eén opvallende file op de A15 Rotterdam richting Europoort voor de havens 4100 tot 4500 afrit Briele. Is een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij na het ongeluk, maar je vertraging nog 15 minuten.
6: 3FM.
7: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
8: Ja, geweldig, hè?
7: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
8: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
7: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Voor iedereen op kanaal 24.
8: Aan tafel!
9: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
10: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
11: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
12: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
13: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: superdeals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja van Jumbo.
16: Nu bij DA. Alle supplementen van Nieuwkerk. Tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
17: De vriendelijke specialist. DA.
18: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
19: September is iedere dag jouw kans op tickets.
20: September is 3FM Ticketmaand.
19: Vandaag jouw kans op tickets voor
20: Niall Horan.
19: 3FM.
20: Hallo NCRV.
19: Wijnand en Jamie.
0: En die tickets voor Niall Horan die gaan er gegarandeerd uit. Er is ook nog nieuws.

Cameron Whitcomb hoorde je op 3FM. Kingdom of Fear. Het is 7:10 op een vrijdag. En je kent dat gevoel, hè? Misschien heb je hem zelf ook wat te pakken al. Het is maar vrijdag. Nog heel even. En dan is het zover. Ja, voor sommigen, voor mij wacht ook gewoon een taak. Morgen om 7:45 verzamelen voor de hockeywedstrijd en de uitwedstrijd van mijn dochter. Misschien heb je nog een hoop was staan die je morgen gaat wegwerken. Maar bovenal duwen we hier bij 3FM heel langzaam en heel ontspannen deze vrijdag door. Want het weekend is aanstaande. Uitzonderingen daar gelaten natuurlijk. Hè. De ruggengraat van de samenleving die werkt gewoon door. Maar je bent erbij. Goed te horen. Het is bijna een Jamie zonder Barend, maar met MGMT. Het is 7:10 inmiddels.

0: Deze vrijdag begint bewolkt met een beetje regen. Maar in de middag klaart het op en zo aan het einde van de dag wordt het hartstikke mooi en zonnig. Temperaturen rond 20 graden. En dat is mooi. Weinig van Jamie in de ochtend. Op vrijdag zonder Jamie met Barend. Maar Barend is er niet. Vandaag namelijk een bijzondere dag. Morgen ook. Appelpop in Tiel. Het grootste en goedkoopste festival van Nederland. Vanavond op de planken onder andere de jeugd van tegenwoordig. En Mariet die stuurt al een appje. Vanavond Pommelien op Appelpop in Tiel. Ik ben zo benieuwd naar haar mooi begin van het weekend. Ja, ik ben daar ook bij. Barend die presenteert dat geheel. Daarom is hij er deze ochtend niet bij. Maar ik ga vanavond ook met mijn dochters van 6 en 7... die helemaal Pommelien gek zijn, om daar even te kijken hoe dat optreden is. Er komen nog veel meer andere appjes binnen van luisteraars. Rita, morgen helpen bij Run to Tap. Georganiseerd door haar broer Anno, een loopevenement. Het begint en eindigt bij bierbrouwerij Artemis in Dronten. Heel veel plezier daar, Rita. Het is een gekke dag vandaag. Of ja, gekke dag. Het is al 25 jaar, die ene dag. Ik zat er net aan te denken, hè. Wanneer, op welke datum is het kerst? Nu gelijk zeggen. Je weet het bijna niet. Dan denk je 3, 4, was het 25 december? 25 december volgens mij. Kijk, je eigen verjaardag, dat weet je. Maar er is een andere datum waarvan een hele generatie nog heel goed weet wat er toen was. Als ik zeg World Trade Center, dan zeg je eigenlijk meteen 11 september. Op deze dag, vandaag, 25 jaar geleden, gebeurde dit.
1: Apparently a plane has crashed into the World Trade Center in New York.
2: Call for a total recall of all officers and firefighters. You should all report to your companies. Again, if you are a New York City firefighter, drop what you're doing, report to your company. A major disaster is occurring in New York City this morning.
0: En inmiddels zeg je, how can I make this about me? Maar eigenlijk is dat in dit geval altijd een soort van, nou, bijna traditie of zo, op de dag van vandaag. Waar was jij op dat moment, omdat het zoiets groots was? Die vliegtuigen die zich in de Twin Towers, het World Trade Center in New York, boorden. Daarna nog een derde vliegtuig bij het Pentagon. En een vierde vliegtuig wat neerstortte bij Shanksville. Daar hoor je eigenlijk niet zo heel veel meer over. Maar in totaal 2977 doden. En een nasleep die nog veel meer slachtoffers maakte. Want natuurlijk, daarna volgde ook nog een hele grote oorlog. Vreselijk. Vandaag staan we er overal, ik denk op het internet, op de radio en op televisie, toch weer een beetje bij stil. Maar het is ook gewoon de maand september dat het ticketmaand is bij 3FM. En dat is vet, joh. Mocht je nieuw zijn bij 3FM, goed dat je erbij bent. Iets wat heel belangrijk is deze maand, is het hebben van een app. De NPO Luister-app. Heb je hem nog niet? Je kan daarmee alles en overal 3FM volgen. En je kan, en dat is het belangrijkste in deze maand, een appje sturen. Volledig gratis allemaal. Je hebt het zo gedownload. Het is heel snel geregeld. Maar deze hele maand elke dag andere kaarten voor de meest te gekke concerten. Later vandaag nog nieuws over het concert van Nothing But Thieves. Of concerten, moet ik concert zeggen? Goed, er gaat iets bijzonders gebeuren met Nothing But Thieves. Daar hoor je later deze ochtendshow meer over. Want aankomende maandag, ook in de ochtendshow, win je kaarten voor Nothing But Thieves. Maar deze dag, vrijdag 11 september, in het teken als het gaat om de ticketmaand van Niall Horan. De man die je natuurlijk kent als een van de leden van One Direction, maar ook een fantastische solo-carrière heeft. Wat moet je doen? Gewoon blijven luisteren. Want hoor je een ticketalarm voorbij komen? Voor Niall Horan, laat dan zo snel mogelijk weten waarom jij daarbij wil zijn.

Heerlijk. Wordt nog even getipt door luisteraar Kelvin. Die stuurt een berichtje. Heb jij deze Reverend Lenné, Love Me Not, in de cover van Olivia Dean gehoord? Niet de koffer, maar de cover. Deze al 11 maanden geleden, maar helemaal gemist.

0: Weet je wat ik zo lekker aan haar vind, aan die Olivia Dean? Als je luistert, de helderheid waarmee zij zingt. Je verstaat echt het Engels wat zij zingt, hè? Olivia Dean's Love Me Not Cover, dus van Raven Lené, gewoon te vinden op YouTube.
1: Rijnald en Jamie in de ochtend.
0: Is het alweer 5:30? De tijd vliegt, zeg. We moeten nog een airfryer weggeven. Dat gaan we vandaag ook doen. De hele week, elke dag een airfryer. En vandaag zeker...
2: Air Friday!
0: Gaat er ook weer eentje uit. Air Friday. We spelen het spelletje Laatste Letter. Het is eigenlijk heel simpel. Je begint met een beginletter. Die mag je zelf kiezen. Krijg van mij een categorie. Dan maak je een woord met die beginletter. Is het antwoord goed, dan ga je door naar de volgende categorie. Maar begin je dus met de laatste letter van je eerste gegeven antwoord. Of eerder gegeven antwoord, moet ik zeggen. Eve, die gaat een poging wagen. Eve, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, Malou was hier vanmorgen en die heeft 2 punten gehaald. In 30 seconden 2 categorieën weggespeeld. Dat moet voor jou toch te doen zijn, Eve.
3: Ja, ik ga niks beloven.
0: Oh? Geen kleine inzet? Gewoon 3?
3: Ja, dan gaan we 3.
0: Heel goed. Oh, dat is namelijk meer dan voldoende. En dan moet je nog even wachten tot de laatste kandidaat iets voor 8:30. Maar dan is het zomaar mogelijk om er met een airfryer vandoor te gaan dit weekend te starten. Wat is je beginletter?
3: De S.
0: De S van Simon.
3: Van Suus.
0: Van Suus of van Simon, ja. Jouw eerste categorie is een stad of een dorp in Nederland met de S.
3: Schiermonnikoog.
0: Een hobby. Met de G.
3: Graffiti spuiten.
0: Graffiti spuiten. Schoolvak met de N.
3: Natuurkunde.
0: Iets wat je meeneemt op vakantie.
3: Epileerset.
0: Een snack. Kut is geen snack.
3: Nee, ja, klopt.
0: Voor sommigen wel, bijna weekend. Maar,
3: Nee, denk
0: het
3: niet.
0: Ja. Taco, een tosti.
3: Ja, klopt.
0: Ja. Maar even, niet getreurd. Je bent uitgekomen op 4 goede categorieën.
1: Wil jij ook kans maken op een airfryer? App dan nu Airfryer via de NPO Luister-app. En speel zometeen mee vanaf 8:00.
0: Kijken of er iemand over jouw 4 punten kan. Eve, dankjewel.
3: Jojo.

0: Midnight Sun, Sarah Larsson hoorde je op 3FM. Jasper, goedemorgen.
1: Zal ik anders even...
0: Het is...
1: Het is Air Friday en dat voel je aan je keelpijp, merk ik.
0: Ik heb net...
1: Een beetje bitter.
0: Een gefrituurd garnaaltje op met chilisaus.
1: Goedemorgen, je luistert Wijnand en Jamie in de ochtend met Wijnand en Jasper. Wijn, wat gaan we doen zo? Oh, het gaat echt even niet goed.
0: Iemand Heimlich gegrepen. Nee, zo'n pepertje is in mijn keel geschoten.
1: Nou, start dat nieuwsmuziekje, dan ga ik het gewoon even overnemen. Ja, sorry.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal.
0: Oké, die vat ik ook niet. Alles gaat met even... Oh, de koffie hier, lekker. Even spoelen, hoor.
3: NOS op 3.
0: Ach, we leven weer. Ja, daar is hij weg. Jasper, het laatste nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Gistermiddag ging het helemaal mis in Zwitserland met een Nederlandse toeristenbus. Dat ding schoot door de vangrail met 48 Nederlanders aan boord die op dagtripje waren in het oosten van Zwitserland. Correspondent Gimbal Duk weet meer.
4: Volgens de politie zijn er geen andere voertuigen bij betrokken geweest en is de bus op de vangrail gebotst en uiteindelijk zo van het taluut gegleden. En dat zien we ook op foto's van het ongeluk. Dan zie je de bus gekanteld langs de weg liggen met gebroken glas. En ook reddingswerkzaamheden die aan de voorkant van de bus hebben opengelast. Om zo misschien ook mensen te helpen en ook onderzoek uit te voeren en sporen veilig te stellen.
1: In Dordrecht is een man opgepakt. Die wordt verdacht van de smokkel van bijna 4000 kilo coke. De partij drugs werd gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerken. De cocaïne zat verstopt in een container uit Ghana. De waarde wordt geschat op dik 200 miljoen euro. Volgens de Telegraaf is er een link met Bolle Jos. En de mega-studentencampus in Amstelveen is jarig. Uilenstede bestaat al 60 jaar. Die campus is nog altijd de grootste van Nederland met 3.500 studentenkamers. Ben trok in 1966 als een van de eerste studenten in zijn nieuwe paleisje onder de rook van Amsterdam. En daar vertelt hij over bij NH.
5: Het cement was nog nat. Nee, het was piksplinternieuw, alles. Ja. En dat alles voor het bedrag, want dat weet ik nog heel goed, 80 gulden... per maand. Ja, het was heel simpel ingericht, ja.
1: Ja, met kamerprijzen van boven de 1000 euro in Amsterdam is dat wel even schrikken. Ja. Die inrichting was toch iets te simpel voor Ben in zijn wilde jaren.
5: Ik had 2 matrassen in mijn kamer. Er altijd ruimte was voor wie dan ook.
1: Ja, en van een stikkie op zijn tijd was Ben ook niet vies.
5: In de jaren daarna werd blowen heel gewoon. En ook dealen in het openbaar, hier. No problem.
0: What a time to be alive.
1: De beruchte jaren 70. Ik ben gewoon op zijn kamertje meegemaakt.
0: Mijn schoonouders die kennen elkaar ook van een flat. Dus in Utrecht heet dat de IBB, Ina Bodie Bakkerlaan. Maar dan heb je ook zo'n flat met 1300 studenten. Stamt ook uit de jaren 60.
1: Ja, ja.
0: En daar hebben zij elkaar ontmoet. En met heel veel vrienden. Zij spreken dus ook nog steeds af met mensen van die flat.
1: Echt
0: gaan
1: waar?
0: Dus uit eten daar. En dat is allemaal daar begonnen. En dat, ja, die staat bij mij in de buurt. Dus ik kom daar nog heel vaak langs. Ik vind die nostalgie die daar aan hangt. Ook dit soort verhalen vind ik echt fantastisch.
1: Heerlijk toch? Ja, ja, en ook leuk dat er zoveel generaties studenten in zo'nzelfde... campus zitten.
0: Mooi hoor.
1: Doe het weer nog even. Het is bewolkt. Af en toe valt er een spatje regen. Later vandaag steeds vaker droog. De zon komt er ook nog bij uiteindelijk. En het wordt een graad of 19.
0: Jasper, dankjewel.
1: Jojo.
0: Verkeersinfo nog. De A16 Rotterdam richting Breda voor Bergse Hoek. Ongeluk gebeurt. 2 rijstroken dicht. Je vertraging is 10 minuten.

zometeen een nieuwe editie van Gezeik of Gelijk, waarbij ik even mijn frustratie bij jou wil verifiëren. Of dat ik echt gewoon aan het janken ben. Of dat ik ergens een punt heb. Ik denk dat vooral de mannen mij in deze gelijk...

0: Lekker zeg, Delilah. Fred again hoor je op 3FM. Goedemorgen. Het is de ochtendshow van 3FM. 8:10. Wijnand en Jamie op vrijdag. Wijnand en Barend, maar vandaag zonder Barend. Hoop luisteraars die vragen ernaar. Lars, je ziet nog een berichtje. Barend, Sjaak afhakt. Nou ja, voor deze ochtend wel. Maar dat zagen we al heel ver in het verleden aankomen. Omdat vandaag de dag is dat ook Appelpop georganiseerd wordt. Het grootste en goedkoopste festival van Nederland. Als je daar vandaag nog naartoe wil, betaal je echt maar iets van €12,50 voor een ticket. En dan krijg je wel de jeugd van tegenwoordig. Pommelien, Thijs, later dit weekend. Bluff nog, joh. Een line-up om je vingers bij af te likken. Er waren al een paar luisteraars die gaan daar vanavond ook heen. Die zeggen, ja, ik ben gewoon aan het werk. En Barend dan? Kijk, Barend die presenteert Appelpop, Mainstage. En dat is een beetje verwarrend, want dat is natuurlijk vanavond pas. Maar Barend die is daar zometeen om 8 uur al aanwezig om de crew welkom te heten. Om de jongens van de techniek die nog ergens de laatste lampen in moeten hangen ook een beetje te begeleiden. Groot transport wat daar nog de Waalkade opkomt bij Tiel. En ja, dat moet allemaal begeleid worden. Dus dat is hij in de ochtend aan het doen. Dan een mentale voorbereiding voordat het vanavond allemaal losgaat. Maar ik beloof je, volgende week vrijdag is hij er gewoon weer bij.
1: Is het gezeik of heb ik gelijk?
0: En ik denk dat Barend mij in deze 100% gelijk had gegeven. Gezeik of gelijk, waarbij we altijd even kijken van een ergernis die bij ons, of misschien wel bij jou speelt, of dat een terechte ergernis is. Of dat eigenlijk, ja, gewoon groot gelijk is. Of dat we toch stiekem aan het zeiken zijn. En dit, ik denk dat het vooral een mannending is, maar ik denk dat misschien vrouwen er ook wel last van hebben. Van de week overkwam het mij weer. En je gaat op werk even naar het toilet. In dit geval bij 3FM toiletten te over, maar die hebben allemaal één en dezelfde instelling. En daar zit het probleem. En je moet niet voor een kort plasje, je gaat even zitten. En heel veel mannen, die gaan dan zitten en die pakken de mobiele telefoon er even bij. Ik heb altijd geleerd, ontlasting, dat mag best wel lang duren. Gewoon rustig aan, je moet het niet pushen. Want dan, hè, allemaal andere dingen die niet lekker zijn om bij je ontbijt te horen. Maar goed, ik zit daar dus en je voelt het misschien al aankomen als je ermee bekend bent. Binnen no time zit ik in het donker. Waar je vroeger die sensoren nog niet had, heb je ze nu echt overal. En die sensoren hangen bij binnenkomst in het halletje waar je ook je handen kan wassen. Maar als je dan gaat zitten op een toiletje, dan hangt daar geen sensor. Dus die wc die denkt, oké, geen beweging voor 3 minuten. Hij zal wel pleiten zijn. Er is niemand meer. En dan gaat dus al het licht uit. Dan zit je daar met je broek tot over je knieën. Weet je wel, je hebt wc-papier heb je nog niet gebruikt. En het is in één keer donker. Dus wat doe ik dan altijd? Dan doe ik eventjes snel de deur van het slot. Niet zonder risico. En dan ga ik met die deur staan wapperen om ervoor te zorgen dat er beweging gecreëerd wordt. Maar op de een of andere manier begrijpt die sensor dat dat gewoon een deur is die open en dicht gaat. En niet dat daar een persoon is. Ik weet niet hoe het zit. Maar die sensor bij de NPO die werkt dan hierop. En niet alleen bij de NPO. Maar dit gebeurt echt overal. Dus lichtsensoren op wc's, die moeten wat mij betreft verboden worden. Want ik zit nu telkens, als ik langer zit dan 3 minuten, in het donker. En dan moet je ook in het donker al het andere doen. En dat is zo zwaar irritant. Ik kan er niks mee. Lichtsensoren op wc's moeten verboden worden. Help me eventjes hier. Is het gezeik of heb ik gewoon gelijk? En ook benieuwd of dat nou echt een mannen- of een vrouwending is. Jason die zegt al, of Justin die zegt al, haha, helemaal gelijk. En dat is man nummer 1. Laat van je horen via de NPO-luisterapp. App gezeik of gelijk. Dit is de nieuws van Teddy Swims, Mr. Know It All, 3FM.

0: bij ons op de wc, hier bij de NPO, dat je een halletje hebt. Als je daar binnenkomt lopen, dan hangt er een sensor aan de muur. En die laat zien, hé, er is iemand binnen of niet. En als je binnenkomt, logischerwijs gaat het licht dan aan. Maar er zit een timer op. En die hangt in dat halletje. Dus als je op de wc gaat zitten en je bent met de nummer 2 bezig, weet je wel. Het doet er iets langer over. Gaat in één keer, ploep, het licht uit. En dan kan je, ik in dit geval, en anderen ook, met de deur gaan zitten wapperen in de hoop dat die sensor dan wat opvangt. Maar ja, er zal maar net een collega binnenkomen, weet je wel. Dat heb ik altijd. Dat ik denk, oké, hoor ik nu iemand of niet? Dan snel die deur open, ga ik wapperen. Maar 9 van de 10 keer reageert die sensor dan niet bij mij. Goed, ik vind dus dat deze shit, grappig, dat die sensoren verboden zouden moeten worden. Gewoon weg. Weet je, ik snap het op gangen, in kantoorpanden en dat soort dingen. Maar ja, gewoon zo'n klein lampje in de wc. Het is allemaal LED tegenwoordig. Dat trekt helemaal geen stroom. Laat gewoon lekker aan. Goed, er zijn een hele hoop mensen die een reactie gedropt hebben in de NPO Luisterapp. Dankjewel daarvoor. Roos die zegt, je hebt helemaal gelijk. Bij ons hebben ze de sensor nu naar de wc binnen verplaatst in plaats van in de hal bij de wastafel. Kijk, dat zou ook nog een oplossing kunnen zijn. Mark die zegt ook, gelijk, ik wil gewoon even rustig betaald poepen. Jasper die zegt, gezeik, gewoon even wapperen. Zit er ook gelijk weer bloed in je armen? Oké, dat vind ik op zich nog wel een voordeeltje. Martijn?
1: 100% mee eens. Geen gezeik, 100.000% gelijk.
0: Juist, dankjewel. Brian die zegt, mijn ouders hebben thuis op het kleine kamertje ook zo'n sensor. En terwijl die in hetzelfde kamertje hangt, reageert die alsnog niet wanneer je lekker zit te duwen. Dus helemaal gelijk. Ja, in thuis wc's, dan denk je echt, je komt wel eens in zo'n toilet toch, bij mensen. En dan ga je de wc en hebben ze ook zo'n sensor hangen. En ik snap dat het allemaal hygiënisch verantwoord is. Maar je hoeft geen kantoorpand te spelen. Hang gewoon zo'n knop op. Aan, uit, aan, uit, aan, uit. Daantje liet ook nog van zich horen.
2: Ja, misschien wel een beetje gelijk, maar je hebt ook je telefoon in je hand. Er zit een lampje op. Zet je die er gewoon even aan.
0: Ja, daar zit een lampje op. Maar ik heb geen zin om telkens mijn telefoon te moeten pakken of dat lampje aan te zetten. Als ik niet op mijn telefoon zit, misschien zit je soms echt heel lekker en heb je geen telefoon bij je. Even kijken. Oh, Jasper, jij wil ook nog wat zeggen?
3: Nou, ik zat net op de wc toen ik jou hoorde vertellen over die sensor. Ja, ik heb hier dus moeite mee. Dat jij die deur dan dus... Dat doe jij echt? Je gaat met die deur wapperen hier?
0: Ik doe de deur, het slot van de deur en ik ga staan wapperen.
3: Ja, ik veeg altijd gewoon in donker.
0: Oh ja?
3: Dat laatste stuk.
0: Oh.
3: Ja. Als ik... Ja.
0: Wil jij
3: ik,
0: niet
3: durf
0: met je...
3: echt, ik durf echt die deur niet open te doen.
0: Wil je niet met je handen aan die microfoon zitten?
3: Ik ben zo bang dat Ivo dan opeens daar staat.
0: Je hebt ze wel gewassen, toch? Of niet?
3: Ja, ik heb net mijn handjes gewassen.
0: Goed, heel goed. Uiteindelijk is even kijken. 88% van de stemmen zegt...

0: Oh, er komt een lekker appje binnen. Ik wist niet dat dit kon, joh. Anne-Marieke, we hadden het net over wc's met zo'n sensor erin, die dan op 3 minuten staan. Dan zit je na 3 minuten zit je in het donker te kakken. Anne-Marieke die zegt, ik heb de technische dienst de sensor laten aanpassen. Ik wist niet dat dat kon. Ik denk dat ze, je hebt gewoon een sensor voor 3 minuten, je hebt een sensor voor 5 minuten en je hebt er eentje voor een uur. Misschien is dat het wel en moet er even een andere sensor op. Of misschien zit er gewoon in die sensor, als je dat klepje eraf... Ik ga de technische dienst bellen. De technische dienst bellen en vragen of ze hem op een 30 minuten willen zetten. Maar het moet wel voldoende zijn, toch? De andere kant een uurtje is ook lekker. Maar goed, zometeen een nieuwe 3FM meegeeft hier.
1: 3FM.
2: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
3: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
2: Ah, check.
4: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
4: Let's GROW. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
7: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
8: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
9: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
12: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed.
11: Wissel eens chicken voor chickpeas. Wissel mee op wisselenswat.nl.
13: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
14: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
13: Nu bij Dirk, Chicken Tonight, €1,99. Dat is lekker voordeel.
14: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
15: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
16: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
15: Vind een WAG groenprofessional bij jou in de buurt op wag.nl.
16: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.

0: Voor het laatste nieuws. Goedemorgen, Jasper.
1: Hey, goedemorgen. Er is nog veel onduidelijk over het busongeluk in Zwitserland.
2: NOS op 3.
1: Meer dan 12 uur na het zware ongeluk met een Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland is nog weinig bekend over de slachtoffers. We weten dat er doden en gewonden zijn, maar dat is dan ook alles. Correspondent Gimbal Duk legt uit waarom er nog geen duidelijke aantallen genoemd worden.
3: De politie houdt nog altijd op doden en gewonden, dus een meervoud, maar verder zonder te specificeren om welke aantallen het gaat. Dat betekent doorgaans niet dat de politie dan niet weet om hoeveel mensen het gaat, maar eerder is het beleid om eerst het thuisfront van de slachtoffers in te lichten en daarna pas de media te informeren. In ieder geval heeft die reddingsorganisatie en de berging uren geduurd. Het ongeluk gebeurde om 16:45 aan het eind van de middag en ging tot diep in de avond door.
1: Aan boord van de bus waren de chauffeur en 48 toeristen. Waarschijnlijk zijn het allemaal Nederlanders. 9/11 is vandaag 25 jaar geleden. Op 11 september 2001 waren de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon in Amerika. Correspondent Sjoerd en Daas sprak met overlevende Stan Lee, die op de 81ste verdieping van het World Trade Center werkte toen de ramp gebeurde.
4: Something says, raise your head, watch straight ahead of you. There was a Statue of Liberty, south. And I'm confronted by a giant airplane.
1: Het vliegtuig kwam recht op hem af en het dook onder zijn bureau.
4: Bam! All the windows are popped. A large chunk of the plane broke out and was stuck in the office doorway.
1: Hij overleefde de aanslag doordat een collega hem redde.
4: He helped me, he lived and I lived.
1: Op meerdere plekken in het land zijn vandaag herdenkingen, zoals in New York. Daar worden de namen van de slachtoffers voorgelezen. Na je VMBO kiezen wat je voor de rest van je leven wil gaan doen. Dat is voor veel 15-jarigen best lastig. Veel scholieren twijfelen nog over hun studiekeuze na de middelbare school. En dus schrijven steeds meer jongeren zich in voor een oriëntatiejaar. Vooral op het MBO, net als Bram.
5: Kan je er gewoon achter komen wat jij leuk vindt en wat je niet leuk vindt. Want je wil niet over 20 jaar ergens zitten en dat je gewoon denkt van, ik heb hier echt geen zin in en ik wil echt niet gaan werken. Dus ja, je moet wel iets vinden wat je leuk vindt.
1: Het afgelopen jaar hebben zo'n 750 leerlingen zich aangemeld voor zo'n tussenjaar. 6 jaar geleden, toen het oriëntatiejaar net bestond, waren dat er bijna 300. Ik heb het weer nog voor je. Het is bewolkt vandaag. Af en toe valt er een spatje regen. Later vandaag wordt het steeds vaker droog. En dan komt de zon er ook steeds vaker bij. Dat is lekker. Het wordt maximaal 19 graden.
0: Jasper, dankjewel. Yo. Verkeersinformatie 25 kilometer. Opvallende meldingen komen van de A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Sint-Joost nu 10 minuten naar bergingswerkzaamheden. A16 Rotterdam richting Breda voor Bergsenhoek, moet ik zeggen. 10 minuten. En de A27 Gorkum richting Breda. Voor Breda Noord is een ongeluk gebeurd. Een kwartier vertraging.
6: 3FM.
7: Ster. Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
8: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
9: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
8: Wissel eens grillworst voor gegrilde groenten. Wissel mee op wisselenswat.nl.
10: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
11: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Volg samen met Mathieu Hintze de aanloop naar Sing & Dance Up. Het jaarlijkse concert voor en door basisschoolleerlingen van Stichting Meer Muziek in de Klas. Volg de repetities op de basisschool en geniet mee van het optreden in Rotterdam Ahoy. Met artiesten als Maan, Glenn Faria en Kim Lian. Sing & Dance Up. Morgen om 18:30 bij Afrotros op NPO Zapp.
13: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
14: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
16: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
14: Fans van Waanzinnig Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster Beter Leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
15: Fans van Voordeel,
14: Aldi.
17: September is iedere dag jouw kans op tickets.
18: September is 3FM Ticketmaand.
17: Vandaag jouw kans op tickets voor
18: Niall Horan.
17: 3FM.
18: NCRV.
17: Wijnand en Jamie.
0: En als je al even aanwezig bent, dan weet je het. Die tickets van Niall Horan, die zijn er nog niet uit. Dat betekent binnen nu en 50 minuten ergens een ticketalarm. Hoor je het al?

0: ook als het muziek aangaat. We hebben zometeen nog een ticketalarm wat gaat vallen. Maar er is ook nieuws over een ticketalarm van maandag. En dat klinkt een beetje gek, moet ik uitleggen. De hele maand september win je de meest te gekke concertkaarten hier op 3FM. En elke dag dus een ticketalarm voor een bepaalde artiest. Vandaag is dat Niall Horan. Hoor je hem? Dat ticketalarm, zo snel mogelijk appen waarom jij naar het concert van Niall Horan wil. Maar er is ook nieuws over het ticketalarm van maandag. Dat heeft namelijk te maken met Nothing But Thieves. Nieuws wat nog niet naar buiten is gebracht, maar dat is bijzonder nieuws. Dus blijf zeker even luisteren naar de ochtendshow. Ook zometeen weer een airfryer die we weg gaan geven. En over prijzen gesproken. Formule 1-coureurs die kunnen ook weer een prijs pakken op de GP of bij de GP van Madrid. Het is nieuw, het nieuwe circuit van Madrid. Dat heet de Mad Ring. Of Mad Ring, zoals je wil. En dat gaat dus fantastisch worden. Max Verstappen die mocht alvast in de simrace een rondje op het circuit rijden. En normaal is hij heel goed in het racen en simracen. Maar nu ging het eerste rondje in Madrid even ietsje anders. Daar is ook een fragmentje van. Ik ga hem er nog heel even bij pakken, want dat had ik niet gedaan. Even checken. Dit is het geluid van Max in de simrace.
1: Wow. I hope that doesn't happen in real life. No, that was not a corner cut.
2: Bruh.
1: It's interesting. Come on. No. Yeah. Challenging. I've hit so many times.
0: Challenging. Oftewel... Dat wordt een beetje lastig nog voor Max. Ook dit weekend als het zo gaat als tijdens het simracen. Gaan we allemaal meemaken dit weekend. Wat we ook mee gaan maken.
3: Vrijdagochtend.
4: De belangrijkste track van de week.
3: De nieuwe 3FM. Mega hit.
0: Ja. Wat is de nieuwe 3FM mega hit? De ochtendshow van 3FM, Wijnand en Jamie. Altijd op vrijdag iets voor 8:30 een nieuwe mega hit. De plaat die we heel veel draaien op 3FM. En deze mega hit heeft alles te maken met een Netflix-serie. Popstar Academy Cat's Eye. En Cat's Eye, dat draaien we natuurlijk ook. Maar daar is dus een hele competitie aan vooraf gegaan, uitgezonden op Netflix. Die Academy, daar waren veel potentiële leden van Cat's Eye te volgen. Had je natuurlijk ook te maken met afvallers. Een van die afvallers komt uit Slowakije. Adela heet ze. In 2023 deed ze mee aan de talentenjacht. Ze werd uitgeschakeld, maar inmiddels gaat ze keihard... met een fantastische solo-carrière. Zo goed dat die 3FM mega-hit is geworden. Eén ding alleen.
3: 3FM. Mega-hit.
4: Adela, Eend in L.A.

0: Of Adela. Nee, het is niet Adela. Iemand zei dat gisteren tegen me. Het is niet Adela. Iedereen denkt dat het is Adela natuurlijk, want Jan Smit.
1: Adela!
0: Nee, dat is het niet. Adela. En Ain't in L.A., dat is de megahit van deze week. De plaat die je heel vaak gaat horen. Een airfryer die gaat er zometeen uit binnen nu en 5 minuten. Wil je die airfryer hebben? Stuur even airfryer via de NPO Luister-app. Speel je zometeen mee een laatste letter. Is die misschien vandaag nog voor jou. Dit is de ochtendshow van 3FM. Weinig en Jamie met Mr. Robbie Williams. Dit is Let.

0: Hell is gone and heaven's here. There's nothing left for you to fear. Robbie Williams.
1: Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: Oh, spannend zeg. Ja, maar dat is zover. Laten we wel wezen.
2: Air Friday!
0: Het is Air Friday. Je wint altijd elke vrijdag sowieso een airfryer. Hier in de ochtendshow van 3FM. En deze week was het elke dag Air Friday. Want maandag tot en met vrijdag gaven we airfryers weg. Vorige week hebben we dat ook gedaan. Een hele hoop mensen gelukkig gemaakt daarmee. En in de ochtendshow van 3FM, Wijnand en Jamie, gaan we gewoon lekker door. En zeker dus op deze vrijdag. Met een spelletje spelen we dan. Laatste letter. Het is heel simpel. Ik heb het zelfs in de auto op vakantie nog gespeeld. Je kiest een beginletter en je krijgt vervolgens een categorie om een woord mee te maken. Is dat antwoord goed? Dan is de laatste letter van het antwoord meteen de beginletter. Voor een nieuw woord bij een andere categorie. Maar je hebt 30 seconden de tijd. Dat is niet zoveel. En je moet echt beuken in die 30 seconden. Om snel te denken en dus zoveel mogelijk categorieën weg te spelen. Nou, heb je dat zometeen? En deze laatste kandidaat gaat eraan beginnen. Als allerbeste gedaan, dan win je de airfryer. Jordi, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Eve, ik weet niet of je Eve gehoord hebt een uur geleden?
3: Nee.
0: Nee, nou, Eve die heeft een score, een hoogste score van 4 neergezet.
3: Oké.
0: Is dat oké? Of is dat oké?
3: We gaan het proberen.
0: Je gaat een poging wagen. Wat is je beginletter?
3: Ja. De S.
0: S, dat was ook de beginletter van Eve. Dus ik hoop dat je geluk hebt. Okay. We beginnen, 30 seconden starten. De S van Simon voor een sport. Geen honkbal maar?
3: Schaatsen.
0: Kan ook. Een film of een serie? Met de N.
3: New Days.
0: En een huisdier?
3: Huisdier.
0: Onder een warmtelamp liggen ze meestal.
3: Schorpioen.
0: Een spel?
3: Magnia.
0: Is Narnia een spel? Ik weet dat Narnia een boek is. Als Narnia een spel
3: is... Op de PlayStation. En verder met een spel volgens mij ook.
0: Hoplakee. Op de PlayStation. De jury controleert dat nog eventjes.
3: Ja.
0: Maar jij weet zeker dat Narnia een spel is, hè?
3: Niet 100% zeker.
0: Oh, niet 100% zeker. Ja, nee, ik moet het even weten van de jury. Wat zegt de jury? Is Narnia een spel, ja of nee?
4: Het heet op de PlayStation The Chronicles of Narnia.
0: Ja, nee, maar dat keur ik dan wel goed. Want je hebt ook het boek The Chronicles of Narnia. Narnia, dat is dan een spel. Dat betekent dat jij 1-op-1 gaat met Eve. Eve, goedemorgen. Eve?
5: Ja?
0: Hey, Eve. Jij had 4 punten. En jouw tegenstander heeft ook 4 punten. Zijn naam is Jordi. Jullie hangen dus nu allebei... eigenlijk aan een zijden draadje voor een kans om die airfryer te winnen. De vraag is, wie gaat er winnen? Het is heel simpel. Ik geef zometeen een categorie en een letter. Ja? Als jij daarmee een woord kan maken, dan zeg je niet het woord zelf... maar dan zeg je je naam en dan mag je een poging wagen.
5: Oké.
0: Klaar, Jordi?
3: Ja.
0: De shootout vraag. Een dier met een P.
5: Eve.
0: Eve, zeg het maar.
5: Paard.
0: Een paard, ja. Eve, van harte gefeliciteerd!
5: Hoppa!

Another. Featuring 54 Ultra. Ochtendshow van 3FM. Wijnand en Jamie zonder Jamie. Zonder Barend op vrijdag. Maar gelukkig volgende week vrijdag is hij er weer. En Jamie is er aankomende maandag weer. In de maand die belangrijk is voor iedereen die van concerten houdt. Want elke dag win je te gekke kaarten. Te gekke concertkaarten hier op 3FM. Vandaag nog voor 9 het ticketalarm van Niall Horan. Dus blijf luisteren. Wil je naar Niall Horan, dan moet je...

Another. Featuring 54 Ultra. Ochtendshow van 3FM. Wijnand en Jamie zonder Jamie. Zonder Barend op vrijdag. Maar gelukkig volgende week vrijdag is hij er weer. En Jamie is er aankomende maandag weer. In de maand die belangrijk is voor iedereen die van concerten houdt. Want elke dag win je te gekke kaarten. Te gekke concertkaarten hier op 3FM. Vandaag nog voor 9:00 het ticketalarm van Niall Horan. Dus blijf luisteren. Wil je naar Niall Horan? Dan moet je hem zo snel mogelijk mij even een berichtje sturen via de

0: 54 Ultra, ochtendshow van 3FM. Wijnand en Jamie zonder Jamie, zonder Barend op vrijdag. Maar gelukkig volgende week vrijdag is hij er weer. En Jamie is er aankomende maandag weer. In de maand die belangrijk is voor iedereen die van concerten houdt. Want elke dag win je te gekke kaarten, te gekke concertkaarten hier op 3FM. Vandaag nog, voor 9:00, het ticketalarm van Niall Horan. Dus blijf luisteren. Wil je naar Niall Horan, dan moet je hem zo snel mogelijk mij even een berichtje sturen via de NPO Luisterapp waarom jij erbij wil zijn als je het ticketalarm hoort. Is het laatste nieuws. Jasper Leegwater, het is precies 8:30.
1: NOS op 3.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Na het tragische ongeluk met een Nederlandse touringcar in het oosten van Zwitserland gistermiddag weten we nog steeds niet hoeveel Nederlandse toeristen zijn omgekomen. Ook het aantal gewonden is nog niet gedeeld door de politie. Eurocross, de organisatie die helpt bij het terughalen van slachtoffers en pechhulp, stuurt 2 hulpverleners naar de plek van het ongeluk.
3: Dus onze hulpverleners die daar nu naartoe gaan, die gaan bijvoorbeeld ook de betrokkenen die, hè, waar eigenlijk niks meer aan de hand is, maar die echt iets vreselijks natuurlijk hebben meegemaakt, die zijn geschrokken, gaan we ook kijken van oké, hoe kunnen we ervoor zorgen dat die zo snel mogelijk naar Nederland terug kunnen keren. En de mensen die wel gewond zijn, geraakt, wat is nog meer nodig? En wanneer kunnen ze terugkeren naar huis? En dan gaan we helpen met de repatriëring.
2: De chauffeur van de bus moest waarschijnlijk uitwijken voor iets wat op de weg lag. Daardoor schoot de bus door de vangrail en kwam hij op zijn kant terecht. Een bizarre politieachtervolging vannacht in Limburg is voor een van de 3 verdachten vreselijk afgelopen. Nadat rond 2:30 werd ingebroken bij een tankstation in het dorpje Kessel, sloegen de boeven op de vlucht. De politie spotte even later de vluchtauto bij Blerik en zette de achtervolging in. De auto met de 3 verdachten erin vloog tijdens die achtervolging van de weg bij de afrit Venlo-Zuid. Een van de verdachten is bij die crash omgekomen. De politie zegt dat het om een man van 48 gaat zonder vaste woon- of verblijfplaats. De 2 andere verdachten raakten gewond. En de Amerikaanse talkshow-host Jimmy Kimmel mag een interview met een Texaanse democratische politicus niet uitzenden in zijn tv-show. Dat maakt hij bekend in zijn eigen programma. Volgens Kimmel is hij onder druk gezet door de regering Trump. Uiteindelijk zou de media-toezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen, vertelde Kimmel zelf dus.
4: For years, we and every other late-night talk show have welcomed numerous candidates, including Donald Trump. But now I guess he doesn't like me anymore.
2: Nou, ook een andere talkshow-presentator die deze democraat uitnodigde kreeg de regering achter zich aan.
0: Kijk, dit is nu wereldnieuws natuurlijk. En dat is wel in het voordeel van James Tallarico, de democratische kandidaat daar voor Texas. Hij neemt het op tegen Ken Paxton. Die gozer is beroemd en berucht vooral. Maar al eerder gebeurde dit, en toen was er ook zoveel opschudding, dat het wel in zijn voordeel gewerkt heeft. Want iedereen gaat nu naar YouTube om toch dat interview te kijken. Ja. En dat interview, ik heb het al gezien, dat begint ook met van... Kimmel vraagt, waarom is dit allemaal aan de hand? En die James Tallarico die zegt gewoon briljant, omdat ze bang zijn. Ja. Omdat ze bang zijn dat er iets bijzonders gaat gebeuren in Texas.
2: En wat dat betreft zou je kunnen zeggen dat het een slechte strategie is. Want op deze manier, ja...
0: Exact, het tegenovergestelde gaat gebeuren, hoor.
2: Ik heb het weer nog, het is bewolkt. Af en toe valt er een spatje regen. Later vandaag wordt het steeds vaker droog. En dan komt de zon er uiteindelijk ook nog bij. Het wordt een graad of 19.
0: Jasper, dankjewel. Verkeersinfo nog van de ANWB, 25 kilometer. Opvallende file op de A20 Gouda richting Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel. Nu een 30 minuten vertraging. En de A27 Gorkum richting Breda voor Breda Noord. 40 minuten na een ongeluk. Linker rijstrook is daar afgesloten.

0: 3FM, het is 9:50. Hij kan zomaar vallen.
1: 3FM, ticket alarm. Stuur nu waarom jij wil winnen in de NPO Luister-app. En ga naar Niall Horan.
0: Daar wil je bij zijn, Niall Horan in de AFAS Dome in Antwerpen.

0: Je weet hoe laat het is. She's on the loose. En jij misschien ook wel.
1: 3FM Ticketmaand.
0: Ticketmaand van 3FM. De hele maand de meest te gekke kaarten voor super vette concerten. Wat dacht je van de AFAS Dome in Antwerpen? 5 november. Niall Horan die daarna staat. Dat is echt een uitje aan zich. Op zich. En echt fantastisch om daar in Antwerpen te zijn. Fantastische zaal. En Niall Horan natuurlijk. Als je hem wilt checken. De hele dag geven we die kaarten weg. Maar dan moet je dus wel eerst het ticketalarm laten horen. En laten weten waarom jij daarbij wil zijn. Ik kreeg een berichtje van Iris. Iris, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Ben jij een groot fan?
2: Echt super groot fan.
0: Oh, super groot fan. En ben je meer Harry of meer Niall fan?
2: Nee, absoluut Niall. Al vanaf One Direction.
0: Oh ja, joh. Maar wat maakt Niall dan beter dan Harry?
2: Ja, zijn muziek is gewoon altijd goed. En het ziet er natuurlijk ook super leuk uit.
0: Ja, speelt ook wel een rol.
2: Onbelangrijk.
0: Nee, heel goed, heel goed, heel goed. En hoe vaak heb je hem al live gezien?
2: Eén keertje tijdens One Direction.
0: Nee, dus je hebt hem eigenlijk nog nooit echt solo gezien?
2: Nee.
0: Nou, daar gaat verandering in komen, want jij gaat samen met jouw zusje naar Nou.
2: Yay! Dit is zo vet.
0: Hoe heet je zusje, Iris?
2: Heet
0: Mai. Mai en Iris die gaan samen naar Niall Horan in Antwerpen. Oh, laat je even weten
2: super.
0: Hoe het geweest is.
2: Ja, zeker weten.
0: Hartstikke
2: super
0: leuk.
2: Gaaf, dank jullie wel.
0: Graag gedaan en een fijn weekend.
2: Jullie ook.

0: Someday Somewhere Jungle hoor je op 3FM. Ik heb vet nieuws over Nothing But Thieves. Het zijn vrienden van 3FM.
1: 3FM Ticketmaand.
0: En dus kunnen ze niet ontbreken tijdens de 3FM Ticketmaand. Denk je, wat hoor ik veel over die Ticketmaand? Gast, ja, dat klopt. Maar ik heb gewoon heel bijzonder nieuws voor de echte fans. En dat wil je niet missen. Het is de vrijdag van 3FM, Wijnald en Jamie met nieuws over Nothing But Thieves. Want ook kaarten voor Nothing But Thieves win je op 3FM. Tijdens de 3FM Ticketmaand. Aankomende maandag gaat dat gebeuren. En ik maak er een speciale mededeling van, omdat het wel bijzonder is. Nieuw album, Stray Dogs. Dat komt uit, dat laten ze dan horen. En dat doen ze op één dag op 3 locaties. In Utrecht, in Brussel en in Londen. Dus ik weet niet hoe ze het doen. Ik denk dat ze dan 's ochtends ergens in Brussel beginnen. In Utrecht beginnen ze. Ze beginnen in Utrecht, dan naar Brussel. En dan einde van de middag weer terugvliegen naar Londen of zo. Echt een lijpe trip. En dan laten ze dus, spelen ze dus dat album exclusief aan 100 fans. Dus speciaal voor 100 mensen maar. In Tivoli Vredenburg is dat. Cloud 9 heet die zaal. Dat is echt een heel mooi zaaltje. Klein. En natuurlijk hadden ze het voor veel meer mensen kunnen doen. Maar dat doen ze niet. Want ze willen het graag exclusief houden. En de kaarten daarvoor, die win je aankomende maandag hier op 3FM. Met het 3FM ticketalarm. En dan denk je, oh, moet ik dan de hele dag gaan wachten? Klopt. Je hoeft alleen maar te wachten op het ticketalarm. Want ik kan nu vertellen dat ticketalarm voor dat exclusieve concert van Nothing But Thieves in Tivoli Vredenburg voor slechts 100 luisteraars van 3FM, dat ticketalarm hoor je elke show. Dus maandag in de ochtendshow. Daarna bij Ivo. Daarna bij Mart. Daarna bij Sophie, de middagshow, Andres, de hele shebang. Elke show win je kaarten voor Nothing But Thieves.

0: Die Die, Shakira en Burna Boy op 3FM. Zometeen tijdloze tracks. Ivo van Breukelen met onder andere... Och, Golden Brown Stranglers. Over tijdloze tracks gesproken. Tracks die je altijd en overal kan horen. Maar ook The Greatest van Sia is voor je onderweg. En natuurlijk, ja... Mr. Sam Fender. Heerlijk, die playlist die jou te wachten staat, zeg. Ook het laatste nieuws met Jasper is voor je onderweg.
1: 3FM.
2: Eerlijk is eerlijk, vroeg opstaan in het weekend is niet waar je zin in hebt. Maar samen valt het best wel mee.
3: Goedemorgen, Obi.
2: Goedemorgen, ik heb koffie, goede platen, de meeste muziek en je wint gratis boodschappen. Dat is lekker, hoef je de deur niet meer uit.
4: Obi, morgenochtend vanaf 7 uur. 3FM.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
6: Simyo.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
8: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
10: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
13: Deze week in de bonus. AHA Witte, Cotton Sweet en Sepeldruiven, 1 per 1 gratis. Bessel bakproducten en Kuipen, ook 1 per 1 gratis. En alle Joma, 2 stuks, 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage... en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
16: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.

0: zodra ik dat op de tafel heb gezet, en dat is nu aan de hand, dan hoor je dat van Jasper Leegwater. Goedemorgen.
1: Ik sta voor de tafel, voor de luisteraar. Ja, dat is ja, een beetje gek
0: op,
1: verhaal.
0: Nee, op de tafel. Je kan allemaal kanaaltjes erop zetten, toch? Nou, nu net stond er, wat stond er net? Omni B, multi nog iets.
1: Ja, maar daar heb je helemaal niks aan als je het nieuws wil uitzenden natuurlijk.
0: Daarom dus vandaag dat er nu staat NOS op 3.
1: Goedemorgen. Het aantal doden en gewonden bij het busongeluk in Zwitserland is nog niet bekend.
2: NOS op 3.
1: Gistermiddag raakte een touringcar van een Nederlandse reisorganisatie van de weg nadat de chauffeur moest uitwijken voor iets dat op de weg lag. In de bus zaten 48 mensen en een chauffeur, waarschijnlijk allemaal Nederlanders. Hulporganisatie Eurocross stuurt 2 hulpverleners naar de plek van het ongeluk. En er is ook een speciaal telefoonnummer geopend.
3: Vannacht kwamen ook al de eerste telefoontjes van zowel bezorgde familieleden als andere betrokkenen die kwamen binnen. En dat helpt allemaal om echt goed te kunnen inventariseren om wie het gaat, welke hulp nodig is en wat we kunnen doen.
1: De politie zegt dat de nabestaanden op de hoogte moeten worden gebracht voordat ze kunnen vertellen om hoeveel slachtoffers het gaat. Hulpdiensten rukten massaal uit en waren de hele avond bezig met het bergen van de lichamen. Het is 11 september, oftewel 9-11. Vandaag is het precies 25 jaar geleden dat terroristen met 2 passagiersvliegtuigen in de Twin Towers en het Pentagon vlogen. De officiële herdenking in New York is volgens correspondent Rudy Bauma dit jaar net even anders.
4: Vanaf vandaag wordt de herdenking ook uitgebreid. Normaal klinkt er 6 keer een bel en daarna een moment stilte voor iedere gebeurtenis tijdens de aanslag 1. Maar vanaf dit jaar worden dat er 7. Speciaal voor alle mensen die zijn overleden als gevolg van ziektes die ontstonden door de giftige stoffen die vrijkwamen bij het instorten van de torens. En dat zijn er inmiddels al meer dan tijdens de aanslag zelf vielen.
1: De burgemeester van New York is bij de herdenking, maar Trump-aanhangers vinden dat hij als moslim weg moet blijven. Trek je portemonnee maar weer, want de komende jaren gaat de energierekening omhoog, blijkt het onderzoek van het kabinet. In 2031 betalen mensen ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. Het is het gevolg van het volle stroomnet en de kosten die worden doorberekend aan klanten. En een PSV-supporter heeft gisteren na de Champions League-wedstrijd tegen Shakhtar de hulpdiensten flink bezig gehouden. Dat meldt Omroep Brabant. De dronken man zou op station Strijp S in Eindhoven op de rand van het perron hebben gezeten terwijl hij op de trein aan het wachten was. Hij wist nog maar net op tijd weg te komen toen de trein aankwam. De machinist kon volgens Omroep Brabant niet goed zien waar de man gebleven was en bracht de trein tot stilstand om 112 te bellen. Na een lange zoektocht van de politie, brandweer en ambulance werd de man op het station gevonden. Met 2 bekeuringen op zak kon hij weer naar huis. Ik heb het weer nog voor je. Het is bewolkt. Af en toe valt er een spatje regen. Later vandaag steeds vaker droog. De zon komt er uiteindelijk ook nog even bij. Dat is wel prettig voor de vrijdag. En het wordt vandaag maximaal 19 graden.
0: Zo, dank Jasper.
1: Ja, dank.
0: 3FM, verkeer door de ANWB. 1 vertraging in Nederland. De A16, Breda, Rotterdam.

0: Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
3: NHA.nl.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Dames en heren, de daluren beginnen.
5: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
6: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
7: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
8: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
9: Ja, hoi.
8: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
9: Ja, dat kan goed kloppen.
8: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
9: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
8: Oké. En waarom juist radio?
9: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
8: Oh, wat goed zeg.
9: En ik ga binnenkort ook op tv.
8: Zo.
10: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.

0: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
1: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl.

0: dat moet vooral zeker gezongen blijven worden.
1: Van Morning as Broken tot Late Night Talking.
2: En van Africa tot Anne Fleur vakantie.
1: CFM, tijdloze tracks.

met 3FM. Een hele goede morgen. Het is 9:15. Tot 12 uur alleen maar tracks die blijven plakken als klim op aan je tuinmuur. Tijdloze tracks met 3FM. Goedemorgen, mijn naam is Ivo. Op deze bijna weekend vrijdag. Zometeen de gasten van The Bausa. Magnetic komt eraan naar 21 Pilots. Dit is Heathens bij 3FM.

0: 3FM.
1: Tijdloze tracks. Ivo van Breukelen.
2: Goedemorgen, je hoorde de Bouwsta, Magnetic. En daarvoor ook 21 Pilots en Heathens.
1: Tijdloze tracks.
2: Aan het begin van een nieuwe Tijdloze tracks. Elke werkdag tussen 9 en 12 hier bij 3FM. Alleen maar tracks met eeuwigheidswaarde. Tijdloze tracks dus bij 3FM. Met nu een tijdloze tweeluik track. Over een nogal, ze zag ze zegt, bijzondere combinatie. Een meisje aan de Mediterraanse Zee. En heroïne.
3: Hey Ivo, goedemorgen. Ja,
2: goedemorgen.
1: Goedemorgen.
3: Gast erop.
2: En die bijzondere combinatie die viel niet zo heel lekker bij de platenmaatschappij. Dus zou de track, zij zijn de baas, eigenlijk niet uitgebracht worden. We hebben te danken aan de drummer, Jet Black. Die heeft er zijn nek voor uitgestoken. Mogen we niet vergeten in het gebed vanavond. The Stranglers en het iconische Golden Brown. Nu in tijdloze tracks bij 3FM.

Sam Vender en Olivia Dean, Jordan Ramy in tijdloze tracks bij 3FM. Goedemorgen. Het is bij muzikale duo's en bands toch wel een bekend fenomeen dat op het moment dat er successen geboekt worden, muzikale successen, dat iedereen eromheen opeens vindt dat er dan een andere koers gevaren moet worden om dat succes een beetje in leven te kunnen houden. En als niemand dan ook maar een centimeter wil toegeven, dan valt het hele feestje vaak in duigen. Neem bijvoorbeeld Junior Senior. Daar zal Jesper, die was junior, waarschijnlijk nog wel eens badend in het zweet wakker worden dat hij destijds niet geluisterd heeft naar Senior. Jeppe. Na 2008 stopte het duo om elk hun eigen pad te bewandelen. Jesper begon in verschillende bandjes. Allemaal geen succes geworden, allemaal jammerlijk gefaald. Maar Jeppe ging verder als songwriter. En onder andere deze is van zijn hand. Gaga inderdaad, uit zijn pennetje gekomen. Heerlijk! En dat begon allemaal met deze. Toen nog samen, Junior Senior, Move Your Feet. Nu in tijd.

het september, 3FM ticketmaand. Elke dag tickets weg voor de vetste liveconcerten. Vandaag de hele dag tickets voor Nile Horan. Binnen is simpel. Hoor je het ticketalarm? Laat dan zo snel mogelijk via de NPO Luisteren weten waarom jij die tickets voor Nile Horan zou moeten winnen.

0: FM. Tik het alarm. Stuur nu waarom jij wil winnen in de NPO Luister-app.
1: En ga naar Niall Horan.

0: Ticket Maand. Daarvoor hoorde je natuurlijk het Ticket Alarm. Hallo, Danique, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je spreekt met Ivo van Breukelen van 3FM.
1: Hallo.
0: Hallo. Hebben wij verbinding?
1: Ja, zeker.
0: Fijn je even te spreken. Je bent al lang aan het luisteren, hè?
1: Ja, nou, ik was vanaf nog wakker, dus toen dacht ik, nou, dan kan ik net zo goed luisteren om het te proberen. Maar toen heb ik het niet gehoord. En nu wel.
0: 0034 zie ik hier staan. Je was om 4:15 was je nog gewoon met Anan Verboom aan het appen.
1: Ja, klopt.
0: Ja, daar heb je er wel heel veel zin in. Daar wil je er wel graag bij zijn.
1: Ja, zeker.
0: Wat betekent Nauwhoorn voor jou?
1: Nou ja, ik luisterde eigenlijk toen ik klein was al naar One Direction. En ja, nu nog steeds naar Nauwhoorn. Dus ja, het lijkt me heel vet om erbij te zijn.
0: Nou, je kan hem niet alleen gaan horen, maar je kunt hem ook gaan zien. Je bent erbij, Nauwhoorn in de Apeldoorn in Antwerpen.
1: Wat leuk, dankjewel.
0: Gefeliciteerd, het gaat om de show van 5 november in, de Apeldoorn in Antwerpen. Heel veel plezier, Danique.
1: Super vet, dankjewel.
0: En laat even weten hoe je het hebt gehad.
1: Ja, dat ga ik zeker doen.
2: Dit is onze nieuwste single.
3: Here is my new single.
4: And this is my new single.
5: Nieuw op 3FM.
6: Miley, Bass Persuades.
7: Met 3FM ontdek je nog. 3FM.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
7: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel is wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
11: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
10: Wissel eens chicken voor chickpeas. Wissel mee op wisselenswat.nl.
11: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
12: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
13: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.

0: Van 10 uur krijg je van Jasper Leegwater. Goedemorgen.
1: Zeker en vast, goedemorgen. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar in Zwitserland zijn 5 doden gevallen. NOS op 3. Dat heeft de Zwitserse politie net bekendgemaakt. 40 mensen zijn gewond geraakt. In totaal zaten er 49 mensen in de bus. Het ging gisteren einde middag mis in het oosten van Zwitserland, toen de bus van reisbureau OAT door de vangrail schoot en op zijn kant terecht kwam. Mogelijk doordat de chauffeur moest uitwijken voor een steen of rots op de weg. De passagiers waren met een Nederlandse reisorganisatie vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Meerdere hulpverleners zijn onderweg naar Zwitserland om de hulpdiensten bij te staan. De identiteit van de 5 doden wordt nog onderzocht. Vandaag veel herdenkingen in de Verenigde Staten voor de aanslagen op 9/11. Dat is precies 25 jaar geleden vandaag. Correspondent Ryan Hermelijn vertelt dat president Trump aanwezig is bij een herdenking in het Pentagon.
2: Dat is best opvallend, omdat de president normaal gesproken ook aanwezig is bij de ceremonie in New York op Ground Zero. Nou, wie er wel bij is op Ground Zero is zijn vicepresident J.D. Vance. En die krijgt gezelschap van de 4 oud-presidenten Biden, Obama, Clinton en George Bush. En dan is er nog een primeur bij deze herdenking. Normaal gesproken klinkt de bel 6 keer tijdens de herdenking om de belangrijkste gebeurtenissen te herdenken. En nu komt daar een 7e bel bij. Dat is een extra moment voor alle mensen die in de jaren na de aanslagen ziek zijn geworden door de giftige stoffen die toen vrijkwamen. En dat blijft ook een uitgebreide herdenking. Dat willen ze ook voortzetten in de jaren hierna.
1: En de leider van de Indiase studentenprotesten vertelde aan de BBC hoe de protesten van vorige maand zijn leven op zijn kop hebben gezet. De kakkerlakkenbeweging eiste dat het onderwijs hervormd zou worden na grootschalige examenfraude. De initiatiefnemer zegt tegen de BBC dat hij wil dat armere gebieden nu betere toegang tot het onderwijs krijgen.
3: What I'm hoping to accomplish is that the students or the kids who are living in the rural India, they should at least give a dignified life, a dignified education.
1: Ja, hij wil kinderen een waardig leven en waardig onderwijs geven dus. Ik heb het weer nog voor je. Het is bewolkt. Af en toe valt er een beetje regen. Later vandaag wordt het steeds vaker droog. En dan komt de zon er ook af en toe bij. Dat is even fijn, zeg. En het wordt een graad of 19.
4: En zo meteen hoor je Ivo.
5: 3FM.
6: Ster. Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
7: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
8: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
9: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1+1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
10: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
11: Super deals bij Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Ice Tea, 2+3 gratis. En conferansperen, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is een ja van Jumbo.
10: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
12: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
13: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
12: Oh, en nu niet?
13: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
12: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
14: 18 plus, speel bewust.
15: Ja?
16: Echt serieus?
15: 7, 7, 7, 7.
16: Oh, wat een geld!
17: 18.000, potverdikke me.
15: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
17: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
16: Ja, werkt wel.
17: Social deal, deals die je niet mag missen.
15: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18+, speel bewust.
17: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
18: September is iedere dag jouw kans op tickets.
19: September is 3FM ticketmaand.
18: Vandaag jouw kans op tickets voor
19: Niall Horan.
18: 3FM. Ivo van Breukelen.
20: Goedemorgen, tijdloze tracks bij 3FM tot 12 uur. Alleen maar tracks die blijven plakken met zometeen Macklemore, Ryan Lewis, Oasis komt eraan. En eerst hier Mr. Belt & Weasel.

feestje, misschien wel het optreden van Oasis. Er gaan geruchten dat ze in 2027 weer gaan toeren. En daarbij ook Amsterdam gaan aandoen. Geruchten over een show in de Johan Cruijff Arena zijn op handen. Er is een video gelekt die volgens de chat hint naar Amsterdam. We gaan het allemaal weer meemaken. Veel meer dan hints op dit moment nog niet bekend. Dus over een eventuele tour van de Oasis. Goedemorgen. You're the Live Forever in tijdloze tracks bij 3FM. Met zometeen nog Martin Garrix en Ed Sheeran. Nu Macklemore en Ryan Lewis. Maar die draaien we al vaker. Thrift Shop bij 3FM. Maar eigenlijk altijd als we die draaien, dan zeggen we alleen Macklemore, Ryan Lewis. En er is iemand die het niet leuk vindt dat hij zo weinig genoemd wordt. Dat is namelijk degene die verantwoordelijk is voor het iconische refrein van deze plaat. Namelijk Once. Dit is

0: Als je ook op zijn eigen socials kijkt, is het ook het eerste wat je in zijn bio ziet. Hey, kennen jullie Thrift Shop? Ik sta op die plaat, dat refrein, that's me, once. Nou, zijn enige succes hoor je nu in Tijdloze Drugs bij 3FM. Dit is Thrift Shop.
1: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
2: What?

NPO Luisterapp. Welke twee tracks zitten hierin? Kom maar door via de gratis NPO Luisterapp. En win een bakje brood. Koffiebonen, gemalen koffie of thee. Zometeen hier B.O.B., Airplanes, Shadow Spyro, Great Expectations.

The Weeknd en Save Your Tears voor die op 3FM. En voor de goede luisteraar die mij net B.O.B. met Airplanes heeft horen aankondigen. We hebben toch besloten dat even niet te doen. Gezien het feit dat het vandaag 25 jaar geleden 9-11 was. Leek ons een beetje, niet zo heel jovel. Dus dat is deze geworden. The Weeknd, Save Your Tears voor die op 3FM.

0: Wat is bijna? Wanneer?
1: Halving.
0: Oh, dat is inderdaad bijna. Lekker zeg.
1: Ja,
0: ik, sterker nog, ik ruik het al.
1: Ja, ik ook.
0: Hey, en ruik je ook koffie?
1: Ja.
0: Dat kan goed kloppen.
1: Zeker.
0: Want volgens mij heb je het helemaal bij het juiste eind. Welke twee tracks waren dit, Barry?
1: Dirty van Christina Aguilera. En Hate It or Love It from The Game.
0: Ja, dat is gewoon in de pocket. Zeg maar, koffie, bonen, gemalen koffie of thee?
1: Gemalen koffie, alsjeblieft.
0: Gaan we dat jouw kant op sturen. Thanks, Barry. En een mooi weekend.
1: En we tellen er.
2: Too dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't

0: Bij EnergieDirect zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
1: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
0: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
1: Let's GROW. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
3: De vriendelijke specialist. DA.
4: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
6: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Je kiest niet voor oor- of neusklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.

0: belangrijkste nieuws van 11 uur. Jasper Leegwater, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het aantal slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland is bekend.
2: NOS op 3.
1: 5 mensen zijn om het leven gekomen bij het ongeluk. Of het Nederlanders zijn, weten we niet zeker. Een Nederlandse bus raakte van de weg in het oosten van Zwitserland. 3 mensen raakten ernstig gewond. En 37 anderen hebben lichtere verwondingen. Ze liggen in verschillende ziekenhuizen. Eerder werd gedacht dat het om 48 passagiers ging. Over de oorzaak is nog niks bekendgemaakt, vertelt mijn collega Liedeke Morsinkhoff, die de zaak volgt.
3: En heel veel meer weten we nog steeds niet. We weten dat de bus daar reed waar wegwerkzaamheden waren. En dat de bus daar dus door de vangrail geschoten is en is omgekiept. Maar of het één verband houdt met het ander, daarover wordt nog niks gezegd.
1: De identiteit van de 5 doden wordt nog onderzocht. De bus moest gisteren waarschijnlijk uitwijken voor een rotsblok, reed door de vangrail en kwam vervolgens op zijn kant terecht. Israël heeft gisteravond meerdere aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Daarbij is volgens het leger 1100 ton aan explosieven gebruikt. Volgens de Israëlische premier Netanyahu is bij de aanval een ondergronds complex van Hezbollah verwoest dat op 15 kilometer van de grens met Israël ligt. Het zou gaan om 2 tunnels van meer dan 2 kilometer lang. Daarin werden volgens het leger onder meer tientallen door Iran gemaakte raketten gevonden. Volgens Al Jazeera zouden in de tunnels tientallen dode Hezbollah-strijders zijn aangetroffen. En de beste golfsters van Europa en de Verenigde Staten strijden de komende dagen tegen elkaar om de Solheim Cup. Het toernooi tussen de twee continenten speelt zich af in het Brabantse Kromvoort. Verslaggever Jan Kees die heeft zijn polo aangetrokken, zijn clubs ingepakt en hij liep wat hols mee.
4: Eén lange straat, dat is Kromvoort eigenlijk, meer niet. Met aan het einde van die lange straat een prachtige golfbaan waar nu ineens om de paar minuten busladingen golfliefhebbers worden afgeleverd. Vindt u ervan als je dit zo ziet?
5: Imposant eigenlijk wel.
4: Ja, dat is het juiste woord.
5: Ja, vind ik wel.
4: Er is een gigantisch extra dorp buiten het dorp neergezet. En Anne van Dam is nu vice-captain, assistentcoach dus, van Europa. Maar speelde in 2019 zelf in de Solheim Cup.
6: Hier maakt niet uit of je goede bal of slechte bal slaat. Het publiek begint te joelen en is alleen maar voor Europa. En dat is zeker het mooiste wat je als Europese speelster kan hebben.
4: En wat denken jullie? Gaat Europa winnen?
7: Zeker.
8: Ja.
7: Kan niet anders.

0: rechterrijstrook is daar dicht door een ongeluk. Dan de A28 Zwolle Amersfoort. Verknoop het Hoevelaken 38 minuten. Rechterrijstrook is daar dicht door een onwelwording. En de laatste wordt inmiddels op de A76 Akergeleen. Voor Geleen 32 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtauto.
1: En zo meteen door je Ivo.
2: 3FM.
3: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
4: Ja, hoi.
3: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
4: Ja, dat kan goed kloppen.
3: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
4: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
3: Oké. En waarom juist radio?
4: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
3: Oh, wat goed zeg.
4: En ik ga binnenkort ook op tv.
3: Zo.
5: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
10: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
11: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
13: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
14: Yes, hij doet het.
15: Ja hoor, dat kan zeker.
13: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
16: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
17: September is iedere dag jouw kans op tickets.
18: September is 3FM Ticketmaand.
17: Vandaag jouw kans op tickets voor
18: Niall Horan.
17: 3FM.
18: Hallo NCRV.
17: Ivo van Breukelen.
0: Goedemorgen, tot 12 uur alleen maar tracks die blijven plakken. Tracks met de eeuwigheidswaarde, tijdloos.

man die toch ook een beetje met een wat uitgekledere versie van de tour onderweg is. Omdat hij nog een kleine schuld heeft af te betalen. Meneer Hernandez, a.k.a. Bruno Mars. Die heeft een gokschuld van 50 miljoen.

0: Disco Machine, You're the Substitution, met 3FM. Mooi op schema hoor, het is precies 11:30. Hoog tijd is om even een balletje op te gooien op ons roulettewiel. Dat hebben we elke dag in de studio staan. Alle handenvakjes zitten erop. En wij hopen binnen no time erachter te komen in welke muzikale categorieën jouw ultieme tijdloze track kan aanvragen. Vanmiddag pas weer op de Nationale Radio. Maar nu al in de vorm van zijn pauken die we elke dag mogen lenen. Daar zijn wij ontzettend dankbaar voor. Dankjewel, Robert Jansma. En Kroepje, take it away.
1: Alright, daar gaan we.
0: Ja.
1: Er is weer te rook.
0: Ja.
1: Het is geworden nummertje 17, tijdloze duo's.
0: Dat meen je. Hartstikke leuk. Wat dacht je bijvoorbeeld van Hall en Oates? Of, eens even kijken, Lange Frans en Baas B.
2: Nick en Simon.
0: Tijdloze duo's. Nou ja, ik ben benieuwd wat je zou willen horen. Ja, goed, we gaan hem straks al draaien, dus even niet zoveel zin om dat aan. Het is 11:30. Hoog tijd is om even een balletje op te gooien op ons roulettewiel. Dat hebben we elke dag in de studio staan. Alle handenvakjes zitten erop. En wij hopen binnen no time erachter te komen in welke muzikale categorieën jouw ultieme tijdloze track kan aanvragen. Vanmiddag pas weer op de Nationale Radio. Maar nu al in de vorm van zijn pauken die we elke dag mogen lenen. Daar zijn wij ontzettend dankbaar voor. Dankjewel, Robert Jansma. En Kroepje, take it away.
1: Alright, daar gaan we.
0: Ja.

0: is witte rook.
1: Ja.
0: Het is geworden nummertje 17 tijdloze duo's.
1: Dat meen je!
0: Hartstikke leuk. Wat dacht je bijvoorbeeld van Hall en Oates? Of, eens even kijken, Lange Frans en Baas Beem.
2: Nick en Simon.
0: Nick en Simon!

0: jij bent binnen.
1: Ach, hey. Nou ja, dankjewel.
2: Ja, hoe lekker. Sebastian Okhuizen zometeen hier met... mag ik zeggen, het voorprogramma van de Vrijdag Vuurwerkshow.
1: Zeker, zeker. Robert Jansma komt er weer aan.
2: Robert Jansma, ja. Vanmiddag vanaf 4 uur. Je bent eigenlijk ook het voorprogramma van jezelf.
1: Dat ook vanavond vanaf 7 uur, de BVO-show. Weet jij waar BVO voor staat, Ivo? Ik ga heel veel vragen over. Waar staat BVO voor?
2: Business.
1: Ja, ik weet het. Het is mijn programma. Maar ja. Heel veel mensen weten het nog niet.
2: Bassie voor onderweg?
1: Nee.
2: Oh, wat dan?
1: Ja, dat ga ik niet zeggen.
2: Ah. Ja, had ik echt gehoopt dat je dat nu zou... Maar het is niet bier van onderweg, toch?
1: Ik ga het niet zeggen.
2: Zouden we niet mogen promoten en zo?
1: Ik ga het niet zeggen.
2: Maar wanneer wel? En waarom niet?
1: Ik ga het ergens een uitzending een keer vertellen.
2: Wel.
1: Dan krijgen we luisteraars binnen.
2: Maar wanneer?
1: Dat ga ik niet zeggen. Misschien vanavond, misschien ook niet.
2: Veel plezier zo meteen met Sebastian Okhuizen.
1: En de lunch.
2: En die gaat dingen niet zeggen, of wel?
1: Helemaal niks.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
2: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
4: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
5: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
6: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex Dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2 jaar.

0: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen. Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant. Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl. Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.

0: laatste nieuws krijg je van Stef Bandsta.
1: Hey Sebastian, goedemiddag. Premier Jette leeft mee met de slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland. NOS op 3. In die bus zaten 45 volwassenen en 5 mensen kwamen om het leven. Het is een afschuwelijk ongeluk, zegt Jette. En ook minister Bierens van Buitenlandse Zaken leeft mee.
2: Het zijn natuurlijk verschrikkelijke berichten. Onze gedachten zijn bij de nabestaanden, natuurlijk ook bij al die familieleden die nu ook zorgen hebben over de mensen die daar zijn. Onze ambassadeur is ter plekke samen met een team, staat in goed contact met de lokale autoriteiten. De informatie ontwikkelt zich nog en proberen mensen daar zo goed mogelijk bij te staan.
1: Deze man gaat nog eventjes door met zijn lange concertreeks.

0: Harry Styles natuurlijk. Eigenlijk zou zijn tournee op 13 december eindigen in Australië. Maar hij gaat nog eventjes door. Styles gaat 25 keer extra optreden. Ja, opvallend is dat hij er nu wel voor kiest om te gaan rondreizen. Terwijl de rest van zijn shows allemaal op vaste plekken waren. De extra shows komen in Phoenix, Los Angeles, Berlijn, Parijs, Rome en Londen. En het is vandaag precies 25 jaar geleden dat in de Verenigde Staten de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon plaatsvonden. Mijn collega's van NOS Stories maakten een video over 25 jaar 9-11 voor jongeren. Een groep die nog niet geboren was toen het gebeurde. Maar wel de verhalen natuurlijk erover hoorde. En ook de complotten.
1: Ik heb ook wel gehoord van dat de piloten het zelf deden. Gewoon niet dat er echt mensen in het vliegtuig zaten die het dan het overnamen.
2: Dat het inside job was om de economische crisis te pitchen. Te verstoppen, zeg maar.
0: Ja, volgens wetenschapper Hanne Nijtmans is het helemaal niet erg dat zulke complottheorieën bestaan, want dat betekent dat dingen kritisch worden bevraagd. Maar ze plaatst wel een kanttekening.
3: Op het moment dat je hier zo erg in verliest, dat je echt je beeld van de realiteit een beetje kwijtraakt en merkt dat je niet goed meer mee kan doen in de maatschappij, dus niet meer naar school durft te gaan of dat soort dingen, of dat je niks meer gelooft wat je op school krijgt, ja, dan wordt het denk ik echt een probleem.
0: En wil je nou die hele video zien over 25 jaar 9-11? Die vind je op het YouTube-kanaal van NOS Stories. Heb ik nog weer voor je. Veel gemiezer vandaag. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen wel heel eventjes op. Maar helemaal droog wordt het niet vandaag. Morgen wel een drogere dag. En ook meer zon bij maximaal 21 graden.
4: Dankjewel, Stef. Dan de ANWB verkeersinformatie op 3FM. Het wordt langzaam drukker op de wegen. Best vroeg over de vrijdagmiddagspits. En de langste of files met een bijzondere oorzaak vind je op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Voor Hoenderloo heb je 10 minuten vertraging door een ongeluk. En de A2 Utrecht Den Bosch voor Beest heb je 20 minuten vertraging. A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens 30 minuten vertraging. En de A76 Aken richting Geleen. Voor Geleen heb je een uur vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Rechterrijstrook is daar dicht en omrijden kan het beste via Maastricht. Over de A79 en de A2. 3FM.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
5: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
7: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
8: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
7: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
8: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
9: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
10: Phew. We kunnen weer.
9: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en Groente Idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
12: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: September is iedere dag jouw kans op tickets.
14: September is 3FM Ticketmaand.
10: Vandaag jouw kans op tickets voor
14: Niall Horan.
10: 3FM.
14: Havotos.
10: Sebastiaan Okhuizen.
4: Met de drie belangrijkste tracks van vandaag. Harry Styles komt er natuurlijk in voor. Maar ook de act die vanavond in Ziggo Dome staat. Nou, op nummer 3, de nieuwe 3FM Mega Hit.

0: denken, hoezo staat die gozer nou weer in de lijst van de belangrijkste tracks van de dag? Hij is toch niet meer in Nederland en heeft toch geen nieuwe muziek uit?
1: 3 over 12.
0: Dat klopt, maar er is wel groot nieuws. Want toen hij de tour aankondigde die hij nu aan het doen is, was het eigenlijk een residency tour. En dat betekent dat hij echt een hele lange tijd heel veel optredens geeft in één stad. En dan naar een ander werelddeel gaat om daar hetzelfde te doen. Dat betekent dus dat hij een hoop fans vanuit heel Europa eigenlijk naar 1 van de 10 avonden in Amsterdam heeft getrokken. Of 1 van de zoveel avonden in Londen. Hij is nu bezig met zijn shows in Madison Square Garden in New York. Maar gisteren kondigde Harry Styles opeens aan dat hij volgend jaar in 2027 gewoon nog naar Dublin, Londen, Rome, Berlijn en heel veel data naar Amerika ook nog gaat. Dus was het dan allemaal voor niks geweest voor al die fans die naar Amsterdam zijn gekomen terwijl ze bijvoorbeeld in Rome of Berlijn woonden? Nou, nee. Want elk deel van de tour doet hij uiteindelijk toch alweer, ja, net wat anders. Net wat anders in de setlist of een ander soort podium. En is het ook wel waarschijnlijk weer een nieuwe show die hij volgend jaar dus gaat geven tijdens het 2027 gedeelte van de Together Together Tour. En verder heeft Harry Styles ook aangegeven dat hij na dat gedeelte van die tour even gaat kijken waar hij zin in heeft. Dus dat kan niet zo goed zijn, maar dat kan misschien ook wel iets minder goed zijn. Goed, we gaan zien volgend jaar wat we kunnen verwachten van Mr. Harry Styles. En vandaag op nummer 1 in de 3 over 12. De act die echt als een, nou, wat is het? Een Rotterdamse wolkenkrabber uit het niets keihard is gegroeid en opeens staat als een huis tussen alle gevestigde namen. Het is een beetje K-pop met een wereldwijd randje. Een van de allergrootste acts ter wereld staat vanavond in Amsterdam in Ziggo Dome. En mocht je er naartoe gaan, heel veel plezier, want dit wordt een megashow. En daarom ook vandaag met recht op nummer 1, Cat's Eye met Animal.

Voor de eerste keer vandaag in Ziggo Dome in Amsterdam. Cat's Eye en Animal hoor je op nummer 1 in de 3 over 12 bij 3FM. Het is de lunch met Sebastiaan hier op de plek van Mart Meijer. Alsnog heel erg fijn dat jij er gewoon lekker bij bent. De allermeeste en allerfijnste muziek om even dat staartje van de werkweek heerlijk mee door te rammen. Met zometeen Yugel, maar ook Ida Lee, Roddy Flex en Frenna naar Nirvana en Smells Like Teen Spirit.

0: 3FM met Moving to the Sun. Kunnen we wel een beetje gebruiken vandaag. Een bijzonder goedemiddag, Sebastian hier op de plek van Mart Meijer. En aan de telefoon Niels. Hallo Niels.
1: Ja, goedemiddag.
0: Je bent een bijzonder weekendachtige activiteit aan het uitvoeren. Heb je al weekend?
1: Ja, helaas heb ik altijd weekend.
0: Oh, is dat heel erg jammer of is het heel erg jammer? Is het heel erg fijn?
1: Post-COVID is niet heel fijn, maar...
0: Nee, dat snap ik wel. Enfin, laten we het daar dan even niet over hebben, maar je bent in ieder geval lekker een tuinbankje aan het schilderen.
1: Ja, dat is wel een ding aan het klusje, dat klopt wel, ja.
0: Dat is wel lekker zen, even lekker uitzonen wat dat betreft. Jij stuurde net een appje toen ik Nirvana draaide met Smells Like Teen Spirit op 3FM naar de NPO Luisteren. Wat was jouw appje?
1: Nou, ik dacht, voor mij is dat wel het meest verkochte bandshirtje ooit.
0: Ja, het is in ieder geval een van de meest voorkomende bandshirts. Of je nou naar Nirvana luistert of niet. Ik denk dat als je gewoon een beetje vaak tussen de mensen bent... dat je misschien wel kans hebt dat je elke dag een Nirvana-shirt tegen kan komen, toch?
1: Ja, dat zijn er wel heel veel in ieder geval.
0: Heb je zelf bandshirts? Heb je zelf shirts of merchandise van artiesten?
1: Ja, maar het is wel een beetje een ander genre.
0: Wat dan? Hey,
1: ik heb op dit moment een grindcore t-shirt aan.
0: Ah ja, dat is wel even wat anders, ja.
1: Ja, er wordt niet zoveel 3FM gedraaid.
0: Nee, nou ja, we kunnen wel altijd nog een keer veranderingen brengen. Maar zou je er even een foto van willen sturen wel in de NPO Luisteren? Dan weet ik een beetje wat voor beeld ik erbij moet hebben.
1: Ja, dat zal ik wel even doen.
0: Dan gaan we verder even kijken of onze theorie van... is Nirvana het meest verkochte bandshirt aller tijden? Zullen we even checken via de NPO Luisterapp of dat waar is dan?
1: Ja, lijkt me leuk.
0: Oké, nou, dan hou het in de gaten. Dus mocht je nu luisteren en denken... hey, ik heb ook een bandshirt. Stuur even je favoriete bandshirt in via de NPO Luisterapp. Kan me de foto op gewoon vertellen welke het is. Gaan we even de statement van Niels checken. Thanks, Niels.
1: Hey, goedemiddag.
0: Doei. Dit is Imagine Dragons op 3FM. It's time.

0: dit programma draaide ik Nirvana en Smells Like Teen Spirit. Daarover stuurde Niels een appje. Zou het Nirvana-shirt misschien wel het meest verkochte band-t-shirt zijn ooit? Ook aan mensen die het überhaupt nooit luisteren of er nooit zijn geweest. Ik dacht, laten we dat even een beetje gaan peilen bij alle 3FM-luisteraars. Want ja, als je van muziek houdt, luister je naar 3FM. Dus dikke kans dat je ook wel wat band-merchandise hebt. Ik heb zelf op dit moment een John Mayer-t-shirt en een Editors-t-shirt. Dat is de enige echte bandmerch die ik heb. Ik zie bijvoorbeeld ook Karin voorbij komen. Die heeft Rammstein, die heeft Rotting Christ. Wick heeft een Fontaine's DC-shirt. Dikke kans dat dat ene shirt is van Bohemian FC. Dat voetbal-t-shirt wat ze ooit hebben uitgebracht. En Frits, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat is jouw favoriete band-t-shirt?
1: Hatebreed.
0: Hoe?
1: Hatebreed, hardcore metal.
0: Oh, wauw. Dat is wel heel specifiek en niet zo heel groot, of wel?
1: Ja, ze zijn groot genoeg in genre.
0: Ja, nee, dat wel natuurlijk. Dat wel. Hey, hoeveel band-t-shirts heb jij? Want jouw appje heeft me echt eventjes naar de andere kant van de studio gestuurd. Dat was niet normaal.
1: Ik ben bij 120 gestopt met

0: bellen.
1: Holy moly, zeg. Maar dat betekent dat je er dus meer dan 120 hebt. Dan 120 bandshirts.
0: Is dit echt,
1: een hobby? Is dit echt iets wat helemaal uit de hand is gelopen?
0: Niet uit de hand gelopen. Het is meer van, ik ben ooit begonnen bij elk concert, bij elk festival, een shirt mee te nemen. En ja, ik ben nooit meer gestopt.
1: Wauw man, meer dan 120 sowieso, is dat al mega veel. Nu zijn er ook mensen met bijvoorbeeld een grote voetbalshirtverzameling en collectie. Ah. Die worden altijd heel mooi uitgestald, weet je, of in een lijst gestopt. Wat doe jij met deze meer dan 120 bandshirts?
0: Ik draag ze nog steeds.
1: Je draagt die aan? Ja,
0: allemaal.
1: Nee, dan moet je wel een grote kledingkast hebben, dat wel.
0: Ja, klopt, ik heb niks anders dan dat.
1: Maar de belangrijke vraag, Frits, heb je een Nirvana t-shirt?
0: Nee.
1: 120 t-shirts, geen Nirvana shirt.
0: Het heeft een hele simpele reden. Ik haal alleen tour-shirts.
1: Ah, dan hebben we natuurlijk nooit Nirvana gezien op tour, denk ik.
0: Nee.
1: Nou, dan is het ook opgelost.
0: Foo Fighters met Dave Grohl, maar geen Nirvana.
1: Dankjewel, hè, Frits.
0: Oké,
1: hoi.

deze is misschien wel speciaal voor Celine. Celine laat namelijk weten via de NPO luisteren. Ik heb voornamelijk shirts van Rowan S. En nou, die hoorde je niet op 3FM zojuist. Daar hebben ze Arctic Monkeys, maar ook Duitse shirts van. En ook van Normaal en van Ed Sheeran. Dus heel veel verschillende bandshirts. Daar hebben we het namelijk over. We zijn op zoek naar of het waar is dat Nirvana het meest verkochte bandshirt is ter wereld. Maar Monique zegt, nee, ik heb geen Nirvana. Wel Muse, dan hebben we Thieves, Editors, Anouk, Golden Earring, Foo Fighters en zo. Thomas kreeg nog Jimi Hendrix door, maar voorlopig niemand die 3FM luistert op dit moment die een Nirvana-t-shirt heeft hangen. Dat is toch wel een beetje de theorie van Niels eerder in het programma ontkracht. En zo kunnen wij met dit afsluitende en ook zeker sluitende wetenschappelijke onderzoek rustig aan het weekend in. En dat is toch ook wel fijn. 3FM Tennet Flair voor je onderweg met Door het Oog van de Nacht naar de nieuwste Last Frequencies. Dit is Live It All bij

de limitaties van het onderzoek bleek dat Rose, die zojuist voorbij kwam in de NPO Luisterapp, toch nog Nirvana merchandise heeft. Toch nog het 3FM luisteren met Nirvana merch. We hadden het hele show over. Ik ga het er nu niet meer over hebben.

0: Nu super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat zie je van Jumbo.
1: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Autotaalglas zit echt overal.
4: Opgelost. Autotaalglas.
1: Fans van Waanzinnig Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster Beter Leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
2: Fans van Voordeel,
1: Aldi.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
6: Simyo.
7: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
9: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
10: Ja, geweldig, hè?
9: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
10: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
9: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Voor iedereen op kanaal 24.
10: Aan tafel!
11: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
12: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
13: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en...
14: Waarom heb je niks aan?
15: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
14: Ja, werkt wel.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op z'n Fries. Ontdek het op friesland.nl.
15: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
16: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.

30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: eerst het laatste nieuws krijg je van Stef Bandstra.
1: Wat was dat, joh?
0: Ja, ring my bell.
1: Oh ja, precies. Ja, goedemiddag. Amsterdam is een bijzondere wereldrijker.
2: Ze heeft allemaal tentakels hier, bekende stippenpatronen zie je.
1: Ja, wat het is, hoor je zo meteen. NOS op 3. Hier is dit. 47 Feyenoord-fans mogen voorlopig niet meer het stadion in. Ze hebben een stadionverbod gekregen voor de Kuip na het vuurwerkincident in de wedstrijd bij Cambuur. Feyenoord-fans gooiden toen met vuurwerk, onder meer naar supporters van Cambuur. 5 mensen raakten gewond.
3: Een enorm geknal nu. Vuurwerk in het vak van de Feyenoord-fans. En dat niet alleen, er wordt geschoten. Waarom nou toch weer?
1: Feyenoord heeft de namen van de hooligans ook doorgegeven aan de KVB. En die kan ze ook nog een landelijk stadionverbod geven. De politie in Limburg heeft 2 agenten op non-actief gezet. Ze worden verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie. Ook zouden ze door politiesystemen hebben zitten struinen. De 2 agenten werkten in Venlo en Brunsum. Trek je portemonnee maar weer, want de komende jaren gaat de energierekening weer omhoog. Dat blijkt uit onderzoek van het kabinet. In 2031 betalen mensen ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. Het is het gevolg van het volle stroomnet en die kosten worden doorberekend aan klanten. En bij het Stedelijk Museum in Amsterdam wordt een stroom aan bezoekers verwacht. Want vanaf vandaag is daar de expositie van de Japanse kunstenares Yayoi Kusama te zien. Het is extra bijzonder omdat ze pas net is overleden. Kusama staat bekend als de stippenkoningin. Maar het hoogtepunt is toch wel een nieuwe Infinity Room, zegt de conservator.
4: Heel typerend voor haar werk. Ruimtes met spiegels waar je tot in het oneindige weerspiegeld wordt. En dat deed ze al in de jaren 60. En het is later eigenlijk haar handelsmerk geworden. En speciaal voor deze tentoonstelling heeft ze een hele nieuwe spiegelruimte gemaakt die de hele bovenetage van de nieuwbouw van het museum beslaat.
1: Ja, de expositie is de grootste tentoonstelling van het werk van Kusama ooit. Het weer, veel gemiezen vandaag, is het vastgemerkt. In de loop van vanmiddag klaart het vanuit het westen heel eventjes op, maar helemaal droog wordt het niet. Morgen wel droger, dan ook meer zon dan vandaag. Bij maximaal 21 graden.
0: Ah, dat is beter. Dankjewel, Stef. Ja, ANWB verkeersinformatie dan op 3FM. Behalve de gebruikelijke files richting de Duitse grens door de controleposten, heb je files van 10 minuten of langer op de A16 Breda-Rotterdam. Voor Dordrecht heb je een kwartiertje vertraging. En de A76 Aken richting Geleen. Voor Geleen heb je 40 minuten door een ongeluk. Weg is wel weer vrij, maar je kan het beste alsnog eventjes omrijden via Maastricht. Dat doe je erover de A79 en de A2. 3FM.
5: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
7: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
8: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
9: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
8: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
9: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
10: Ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
13: NHA.nl.
14: September is iedere dag jouw kans op tickets.
15: September is 3FM ticketmaand.
14: Vandaag jouw kans op tickets voor
15: Niall Horan.
14: 3FM.
15: Avatos.
14: Sebastiaan Ockhuizen.
0: Je weet wat je te doen staat. Ticketalarm horen is ticket scoren in de 3FM ticketmaand. Met vandaag dus tickets voor Niall Horan. Lekker zeg.

0: Age op 3FM en R&B, oftewel Ring My Bell. Nu, Age en Ring My Bell is misschien wel op dit moment een van de meest culturige Britse platen die we eigenlijk door heel Europa ook op de radio draaien. En ook hier bij 3FM natuurlijk. Maar wist jij dat Ring My Bell van Age zo Brits is dat het oorspronkelijk, het is gebaseerd op een oorspronkelijk oud-Victoriaans Engels lied. Dat is echt waar, luister maar.
1: Thou shalt knock on my door, knock on my door.
0: Geloof je toch wel?
2: Met 3FM ontdek je nog.
0: Gelukkig kijken we ook vooral vooruit en niet te veel naar het verleden hier bij 3FM als het gaat om de muziek. Zo heb ik bijvoorbeeld nu de allernieuwste van Direct voor je. En de afgelopen jaren hebben die jongens echt alle kanten van de muzikale kamer gezien. En ook laten horen. Natuurlijk Soldier On, wat veel gevoeliger was. Daarna ook weer wat harder werken up. En dit is de perfecte mix van wat Direct te bieden heeft. De nieuwste heet My Friend. Dit is 3FM.

Beautiful. Hey, wat Bert is voor Ernie en wat Bassie is voor Adriaan. En natuurlijk wat ChatGPT is voor Bob Jetten. Dat is wat Sia is voor David Guetta. Het is echt absurd hoeveel samenwerkingen die twee op het naam hebben staan. En dat heb je vast ook wel in de gaten. Het zijn allemaal ook nog eens gigantische hits geworden. Ik gok zo dat hun gezamenlijke rekening... Misschien dat ze wel samen ook een gemeenschappelijke rekening hebben. Dat zou natuurlijk kunnen. Zo groot is, zo dik is dat je die nieuwe iPhone Duo... die uitklapbare nodig hebt om het hele bedrag te kunnen lezen. En het scheelt ook nog eens...

Somjeu op 3FM en Feels Part 2. Deze is echt voor de OG Somjeu-fans, zoals ik, een hele bijzondere. Want het is dus deel 2, Feels Part 2. En dat betekent dat er ook een deel 1 is. En dat is een waanzinnig liedje uit de allervroegste begindagen van Somjeu. Daar heb ik het echt over. Nou, wat is deze periode? Volgens mij was het 2014, 15. Dat is al meer dan 10 jaar geleden. En toen klonk dit liedje nog zo. Oh.

wel heel erg fijn. Maar als dit betekent dat ze nog meer van die oudere tracks in nieuwe versies gaan maken, dan ben ik echt een heel erg gelukkig man, man. Ik was echt obsessed met Somjeu in de begindagen. En ik begin er nu langzaam een beetje terug te komen. Vind ik lekker.

Ik kan dagenlang praten over waarom ik Olivia Rodrigo zo ongelooflijk vet vind. Maar ik denk dat na deze muziekzomer één reden echt met kop en schouders overal bovenuit steekt. Want de afgelopen jaren, je hebt het vast ook wel gemerkt, is country een enorme groei aan het doorstaan. Met niet alleen maar mannelijke country-artiesten die de charts helemaal aan het toppen zijn, maar eindelijk ook een keer vrouwelijke country-artiesten die in Nederland succes hebben. Denk natuurlijk aan Ella Langley.

Ze gaat niet mee met de kudde, maar ze doet gewoon haar eigen ding. En dat blijft ze ook doen, als een van de grootste. En dat vind ik heerlijk. Je hoorde Olivia Rodrigo net met Good For You op 3FM. Zometeen de nieuwste Chase Status naar Jason Derulo en One To Want Me.

vrijdagmiddag aan het worden langzamerhand. Zo'n dag dat je met je natte haren zo de supermarkt uitloopt. Met volle boodschappentassen. En dan extra tevreden eigenlijk op zo'n bankje ploft, hè, na het werk. Dat het echt even voelt als een verdiend weekend. Jezus. En ik heb een track voor je die je precies door dit moment heen kan slepen. Want je moet waarschijnlijk nog even door voordat het weekend is. Dat borreltje wat je nog gaat doen vanavond is nog iets te ver weg voor je gevoel. En je moet nog een paar dingen regelen voordat het echt allemaal gewoon goed is voor het weekend. En ik heb de track voor je die ervoor kan zorgen dat je even al die verplichtingen en misschien ook alle zorgen die je hebt toch een beetje vergeet. Het is namelijk een nieuwe track van Chase & Status. Die maken normaal hele harde, hele snelle drum en bass. En nu gaan ze een beetje terug naar hun roots en dan doen ze het iets rustiger aan. En ze hebben vocals van Debbie op deze track. Ik kende Debbie nog niet. En misschien moet ik dat ook zo houden, want zij heeft een bijdrage geleverd aan deze track op de vocals. Die is niet te evenaren. Het zorgt er helemaal voor dat je even volledig van je stoelverwarming in je auto wordt getrokken. Dat je even weg wordt geduwd van je bureau of waar je dan ook aan het werk bent. En je even helemaal 4 minuten lang kan wegdromen in een van de allerbeste nieuwe dance tracks van dit moment. Het is Chase & Status samen met Debbie en Gone Too Far.

0: huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
3: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
4: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
5: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
4: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
6: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: 18 plus, speel bewust.
8: Ja. Echt serieus?
9: 7,77.
10: Oh, wat een geld.
9: 18.000, potverdikke
7: me. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iwis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
12: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
13: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
12: Oh, en nu niet?
13: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
12: Bueno, kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
14: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Super deals bij Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Iced Tea. 2 plus 3 gratis. En conferansperen. Pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is een ja van Jumbo.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Hey, goedemiddag. Vrijdag 2 uur zometeen Teddy Swims bij 3FM. En ook Larou ga je horen. Eerst krijg je het laatste nieuws van Stef Wansra. Goedemiddag.
5: Hey Anan, goedemiddag. Er moet een Europese leeftijdsgrens komen voor het gebruik van social media. NOS op 3. Dat is een voorstel van Nederland samen met Spanje. Volgens staatssecretaris Aerts zeggen kinderen en jongeren nu zelf ook dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen. En ook blijven ze veel langer kijken dan ze zouden willen. En het precieze plan wordt nog wel aangewerkt.
6: We willen dat het op een manier gebeurt die niet te makkelijk te omzeilen is en die ook op een privacyvriendelijke manier voor jongeren gebruikt kan worden. En dat die risico gebaseerd is. Dat we echt kijken naar het specifieke platform en de impact die dat kan hebben op jongeren.
5: Welke leeftijdsgrens Nederland en Spanje dan zouden willen is dus nog niet duidelijk. Er is ook meer bekend geworden over de identiteit van de slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland. Bijna alle inzittenden waren waarschijnlijk Nederlands. De chauffeur zou uit Gelderland komen. En hij overleefde de crash, zegt verslaggever Hendrik Willem-Hos.
7: Iemand die het gebied daar kent, die de route kent. En wat er zou zijn gebeurd, is dat hij een wegafzetting zou hebben geraakt. Zo'n blok wat langs de kant van de weg ligt om de weg te markeren. En dat hij toen van de weg af is geraakt. Maar goed, dat moet natuurlijk allemaal nog bevestigd worden door het onderzoek van de politie en van justitie.
5: Het dodental van het busongeluk staat nu op 5. En waar was jij toen het gebeurde? Dat is een vraag die je misschien op het werk wel even aan een collega gaat stellen vandaag. Dat is 25 jaar geleden dat 9-11 was. De terroristische aanslagen natuurlijk op de Twin Towers en het Pentagon in de Verenigde Staten. Onze verslaggever van de NOS dus vroeg mensen op Schiphol ook waar zij waren die bewuste dag.
8: Ik was 11 september in het zwembad. Mijn dochters, die nu inmiddels groot zijn, die zaten op zwemles. En we keken naar de televisie. En ik weet dat moment echt nog heel erg goed dat we tegen elkaar zeiden, de moeders en de vaders die er zaten van, dit wordt oorlog. Ja, ik vond het echt heel indrukwekkend.
9: Is er een wereld voor en na 11
10: september 2001? Ja, wel denk ik in de geopolitieke spanningen, dat denk ik wel, ja. Ja, en daarvoor was het relatief rustig. En de jaren daarna op zich ook nog wel. Behoudens dan die oorlog in Irak en Afghanistan. Maar nu is het, helemaal bingo en kermis.
5: Op de herdenkingsplek van de aanslagen in New York worden rond deze tijd de namen van de bijna 3000 dodelijke slachtoffers voorgelezen. Gaan we naar weer toe tot en met vanavond. Wordt het soms heel even droog, maar vallen er ook nog wat lichte buitjes. Het is 18 tot 21 graden. Ja, morgen toch wat droger dan vandaag. Gaan we de zon ook vaker zien. Het wordt dan maximaal 21 graden.
4: Stef, dankjewel. Yo. Situatie op de weg dan 3 en verkeer van de ANWB. Ik heb de 5 langste files even voor je. Langer dan een kwartier. De A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Nieuwegein-Zuid en Beest. Doe een half uur langer over. A12 Arnhem richting Oberhausen bij de Duitse grens. 20 minuten vertraging door de controle daar. De A15 Ridderkerk richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Sliedrecht-Oost. 15 minuten vertraging. De A58 Breda richting Eindhoven tussen knooppunt Baars en Moergestel. 15 minuten vertraging ook. En de laatste, de A76 Geleen richting Keulen. Ook daar bij de Duitse grens controle. Doe je 15 minuten langer over.
11: 3FM.
12: Ster.
13: Jongens, eten.
14: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
15: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
16: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
13: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
17: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
18: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
19: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
20: Ja, hoi.
19: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
20: Ja, dat kan goed kloppen.
19: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
20: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
19: Oké, en waarom juist radio?
20: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
19: Oh, wat goed zeg.
20: En ik ga binnenkort ook op tv.
19: Zo.
20: Ja.
21: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
18: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
21: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
22: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
23: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijks kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
24: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
25: September is iedere dag jouw kans op tickets.
26: September is 3FM Ticketmaand.
25: Vandaag jouw kans op tickets voor
26: Niall Horan.
25: Anan Verboom.
4: Hey, goedemiddag. Zometeen dan hoor je Larue. Bulletproof komt eraan en ook Bente ga je horen. En de man die jou al heel lang voor de gek houdt, zonder dat je het weet. Oké, hoe en wat? Zometeen naar Teddy Swims.

leven eigenlijk? Dat mensen jou snel geloven als je wat zegt, terwijl het eigenlijk helemaal nergens op slaat. Want ja, ik ben er best wel goed in, vind ik zelf tenminste. Dat bedoel ik dan niet bluffend, hè. Maar ik kwam vroeger op school altijd te laat. En ik weet niet hoe ik het deed, maar ik kreeg het toch elke keer weer voor elkaar om dan met een of ander lulverhaal mezelf eruit te praten. En dan hoefde ik me niet om 8 uur te melden, weet je wel. Nou, blijkbaar heb ik er een soort talent voor, maar de man die je zo meteen hoort, die bluft dus echt al jarenlang alles bij elkaar. Hij kan namelijk niet zingen. En toch klinkt het best wel goed. Hoe hij dit doet, vertel ik je zo meteen naar Bente. Nieuw Parachute.

speelt gewoon in de allergrootste zalen. En dat doet hij hartstikke goed. Hij speelt op grote festivals. Heeft hordes met fans bij elkaar verzameld. En eerlijk is eerlijk, ja, ik weet niet hoe. Maar als hij het doet, dan doet hij het hartstikke goed. Maar zingen kan hij eigenlijk helemaal niet. Zegt hij zelf tenminste. Zangtechnieken heeft hij helemaal nooit geleerd. Dus je zal hem ook niet heel snel hele bijzondere dingen horen doen. Komt dus omdat hij die technieken gewoon helemaal niet beheerst. Heeft hij wel wat op bedacht? Want hij zegt namelijk, het gaat helemaal niet alleen om het zingen. Het gaat helemaal niet alleen om een stem. Nee, ik druk me ook uit met mijn lichaam. Dus je moet ook kijken naar wat ik doe met mijn lichaam. De bewegingen die ik maak, want daar gaat het om. En die zangtechnieken zijn helemaal niet nodig. Nee, ik ben een artiest met het totale plaatje. Ah, dan weet hij toch allemaal weer mooi recht te breien. Want eigenlijk slaat dit natuurlijk helemaal nergens op, toch? Ja, ik bedoel, je bent een zanger of je bent geen zanger. Maar dan moet ik wel zeggen, voor iemand die zelf zegt niet echt te kunnen zingen, klinkt zijn muziek anders behoorlijk goed. Damiano David, daar heb ik het over. En je hoort hem nu bij 3FM. Met zijn zangstem, The First Time.

0: lekker met nieuwe muziek. Je hoorde Bare Minimum. En zometeen dan duiken we in het archief van de megahit.
1: Megahit Memories. Memories.
0: Er zijn ongelooflijk veel megahits geweest de afgelopen jaren bij 3FM. Platen die je extra vaak voorbij hoort komen, omdat we echt zoiets hebben van, nou, dit is zo'n klapper, dit is zo'n goede plaat, die moet je gewoon extra vaak horen. En zometeen duiken we dus samen even in dat archief. Een plaat van 18 jaar geleden, maar die ineens weer overal terugkomt. En ik denk zomaar eens, als jij een beetje hetzelfde algoritme hebt als ik, dan scroll je op TikTok en dan zie je hem al 80 keer voorbij komen. Ik laat je even 1 seconde horen. Misschien heb je er al een klein idee bij. En anders zou ik dus zeggen, check je socials eventjes. Dit is namelijk een heel klein stukje van de megahit Memory die je zometeen gaat horen. Enig idee? Zal ik hem nog even 1 keertje laten horen aan je? Dat is de plaat. Oké, welke het is, hoor je binnen een paar minuten.
2: Yeah, my

Alexia Fateless, New Religion, hoorde je tijdens je werkdag bij 3FM. Ik kijk echt mijn ogen uit. De NPO Luister-app die stroomt best wel vol. Ik liet je namelijk een fragmentje horen van 1 seconde van een plaat. De megahit Memory van vandaag, leg ik je zo meteen allemaal uit. Dat was dit fragmentje. En ik vroeg, welk liedje is dat? Ik had geen idee als ik alleen maar zou luisteren naar het geluid en ik zou het niet weten. Bijna iedereen had het fout, maar 3 mensen hebben het goed geraden. Siree, Boy en Bo, die hebben het gewoon goed.

erop dansen. Iedereen zingt erbij mee. En ze begrijpt het niet. Ze snapt totaal niet waarom het opnieuw een hit is. Maar ze is er ongelooflijk blij mee. En ik eerlijk gezegd ook. Het is zo'n lekker liedje. Je zingt hem lekker mee. Dus mocht je aan het werk zijn of zit je in de auto. De mega hit memory van vandaag. Ilse de Lange. So Incredible.

dit is een talent. Als je nog een verjaardag hebt dit weekend, dan kan je ermee shine. En dan kan je zeggen, ik kan muziek raden. Dit is echt zo moeilijk, maar jullie hebben het goed geraden. De mega hit Memory van vandaag. We gaan even terug naar het archief van jarenlange mega hits. De platen die je extra vaak hoort bij 3FM. Omdat we die gewoon ongelooflijk goed vinden. We hebben zoiets van, nou ja, dit is zo waanzinnig goed. Dit moet je vaker horen. Dat zijn er inmiddels echt flink wat door de jaren heen. En nu een plaat van een vrouw die er werkelijk niks van snapt dat dit opnieuw een hit is geworden. Ilse de Lange. Ze had een grote hit 18 jaar geleden. So Incredible. Deed het supergoed. Veel fans. Nou ja, het is haar grote, echt grote hit. Maar nu, het is ineens weer populair op TikTok. Iedereen gaat er

0: En Dance No More in de mooiste maand van het jaar.
1: September is 3FM Ticketmaand.
0: Ja, wat lekker dat je 3FM aan hebt staan zo tijdens je laatste dag van de werkweek, de vrijdag. En dat in september, Ticketmaand bij 3FM. Elke dag kans op kaarten voor jouw favoriete artiesten. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan dit weekend. Chef Special, The Opposites, kan je ook nog kaarten voor winnen. En vandaag staat in het teken van Niall Horan. Werkt eigenlijk heel simpel. Zorg ervoor dat je de NPO Luister-app alvast gedownload hebt op je telefoon en dat je even een accountje aanmaakt. Is 1 minuut werk, maar kan je heel veel opleveren. Want hoor je het ticketalarm voorbij komen, app dan deze kant op en word je teruggebeld. Dan kan het zomaar eens zijn dat jij naar Niall Horan toe gaat. Dus zorg ervoor dat die NPO Luister-app helemaal klaar staat op je telefoon. Dat jij kan appen waarom je daarbij wil zijn. Hoor je het ticketalarm ergens vandaag afgaan voor Niall Horan, app deze kant op. En wie weet ben jij er wel bij Niall Horan bij zijn concert en krijg je die kaarten helemaal van ons.

0: hoorde Taste op je vrijdagmiddag. Het is 3:04. Mijn naam is Anan op de plek van Sophie. En ja, ik weet niet, misschien heb je wel het plan om dit weekend wat drankjes te doen of zo. Stel nou, hè, je doet dat tijdens je werk, dan kan dat je een hele hoop opleveren. Ja, dat bewijst de artiest die je zometeen gaat horen. Drinken tijdens werk heeft hem een hit opgeleverd. Hoe het zit, hoor je zometeen. BFM.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn Vries. Ontdek het op friesland.nl.
4: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron. Steeds slimmere energie.
3: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
5: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Nu bij Dirk, Maza, 1,69. Weer eens wat anders.
8: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
9: Ja, geweldig, hè?
8: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
9: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
8: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Voor iedereen op kanaal 24.
9: Aan tafel!
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Trulies met Genke.
13: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
12: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
13: Precies wat we nodig hadden.
12: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.

0: zoals bij Bol. Ontdek flexibel leasen op Genke.nl. Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: 3FM. Bijna naar het einde van de werkweek. Bijna weekend. Coldplay hoor je ook zo meteen. Eerst krijg je het laatste nieuws bij NOS op 3. Stef Wanstra.
2: Goedemiddag. In New York is de herdenking van 9/11 begonnen.
3: NOS op 3.
2: Precies 25 jaar geleden kaapten terroristen vliegtuigen en vlogen die vervolgens in de Twin Towers. En ook vlogen destijds een toestel in het Pentagon. En dit jaar is de 11 september herdenking wel iets aangepast, vertelt correspondent Rudy Bauma.
4: Er komt hier een 7e moment stilte. Ieder jaar worden hier 6 momenten stilte gehouden. Daarvoor wordt eerst een bel geluid. Dat is voor alle gebeurtenissen van de aanslag. Nu wordt dat dus 7 keer. En die 7e keer is voor de mensen die ziek zijn geworden na 9/11 door alle giftige dampen uit de torens die ingestort zijn. We hebben daar deze week natuurlijk meer over gehoord. Documenten die daarover zijn vrijgegeven, waaruit blijkt dat de stad dat ook al lang en snel wist.
2: Bijna 3000 mensen kwamen om bij de aanslagen op 11 september 2001. Als het aan het kabinet ligt, komt er een leeftijdsgrens voor social media. En Nederland wil daarin samen gaan optrekken met Spanje. En over welke leeftijd dat precies moet worden, wordt dan wel druk overlegd, zegt politiek verslaggever Ewout Kiefiet.
5: Het kabinet wil het graag voor 15 jaar. Dus dat je vanaf je 15e pas op social media kan. Dat staat ook in het regeerakkoord. Maar er wordt wel verschillend over gedacht in Europa. Er zijn onderzoeken dat vanaf 13 jaar beter is. En we weten dat de voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, dat die binnenkort met een voorstel gaat komen. En zij lijkt wel geneigd naar 13 jaar. Dus ja, daar zijn ze het nog niet helemaal over eens. Maar Nederland wil 15 jaar, maar het zou zomaar eerder kunnen worden.
2: Frankrijk kwam als eerste EU-land met een verbod op social media onder de 15 jaar. En Australië was het eerste land ter wereld dat daarmee kwam. Daar mogen de socials onder de 16 jaar niet. Gaan we nog even naar Roon in de buurt van Rotterdam. Er zijn nu groentedieven actief. Ja, ze nemen onder meer komkommers, aubergines en aardappelen mee uit volkstuinen. Echt complete oogsten verdwijnen nu en de eigenaren zijn er helemaal klaar mee.
6: Het is niet zomaar een beetje een hobby. Het is gewoon ons eten wat je jat. En als je nou echt honger hebt en je vraagt om een kropje sla, er is niemand die dan gaat zeggen, je krijgt geen kropje sla of een paar tomaten of een courgette. Er zijn mensen die hier met eigenlijk grote big shop tassen het hele terrein aflopen en alles eruit halen wat ze kunnen gebruiken. En het gaat echt met tientallen kilo's en auto's vol tegelijkertijd.
2: De tuinders willen nu dat de gemeente gaat ingrijpen en het terrein beter beveiligt. Het weer voor je tot en met vanavond is het soms heel even droog, maar vallen er tussendoor ook wat lichte buitjes. Het is 18 tot 21 graden. Ja, morgen een stuk drogere dag. Veel meer zon ook en maximaal 21 graden wordt het.
1: Stef, dankjewel. Yo. Situatie op de weg dan. 3 van verkeer van de ANWB. De 5 langste files, langer dan 20 minuten. Die neem ik even met je door. De A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Vianen en Beest doe je 25 minuten langer over door de wegwerkzaamheden daar. De A12 Arnhem richting Oberhausen voor de Duitse grens 20 minuten door de controle. A16 Breda richting Rotterdam tussen Dordrecht, Willemsdorp en Hendrikje door Ambacht doe je 25 minuten langer. Komt daar door een defect voertuig. De A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en de Merwedebrug 20 minuten vertraging. En de laatste, de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Nijmegen en de Nijmegen-Dukenburg. 35 minuten vertraging, daar heb ik jouw file niet genoemd. Dan ben je binnen 20 minuten weer onderweg.
3: 3FM.
7: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
8: NHA.nl.
9: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer.
10: Dit voelt als
9: en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
11: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
14: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
8: Fans van voordeel.
11: Aldi.
10: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
12: Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de real deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle real deals op klm.nl.
15: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
16: Volg samen met Mathieu Hintze de aanloop naar Sing & Dance Up. Het jaarlijkse concert voor en door basisschoolleerlingen van Stichting Meer Muziek in de Klas. Volg de repetities op de basisschool en geniet mee van het optreden in Rotterdam Ahoy. Met artiesten als Maan, Glenn Faria en Kim Lian. Sing & Dance Up. Morgen om 6:30 bij Avrotros op NPO Zapp.
15: Wissel eens chicken voor chickpeas. Wissel mee op wisselenswat.nl.
17: Ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
20: Lekkere van Albert Heijn.
21: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
22: Nu bij New York Pizza. De Double Dough-dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
23: September is iedere dag jouw kans op tickets.
24: September is 3FM Ticketmaand.
23: Vandaag jouw kans op tickets voor
24: Niall Horan.
23: 3FM.
24: Avrotros.
23: Anan Verboom.
1: Hey, goedemiddag. 3:08. We gaan richting het einde van je werkweek. En met een beetje drank op kan het werk een stuk beter zijn. Bewijs de artiest die je zo meteen hoort. Naar Coldplay.

werken met drank op. Niet zo heel handig, toch? Nou, behalve als je Tame Impala heet, dan is het heel slim. Voor hem is het elke dag weekend. Het is nu bijna weekend, vrijdagmiddag, maar voor hem elke dag moet er even wat drank in. Want dat is voor hem de succesformule om goede muziek te maken, zegt hij. Dus dan gaat hij altijd iedere avond bij de zonsondergang, dan gaat hij even naar de kust toe, naar het strand. Dan gaat hij gewoon kijken naar de zon en naar de zee. En daar geniet hij dan van. Neemt hij er nog even een drankje bij en dan komt hij helemaal tot rust. En dat is voor hem de beste manier om muziek te maken, zegt hij zelf. Nou ja, of dat werkt, geen idee. Ik kan geen muziek maken, maar het resultaat mag er wel zijn. Je hoorde hem net bij 3FM. Tame Impala en Loser. Nou ja, dat klinkt volgens mij hartstikke lekker, toch? Het is 3FM, bijna luistert in je werkdag met mij, Anan, op de plek van Sophie vandaag. En de Google Dolls hoor je zometeen.

Marshmallow, Kane Brown en Miles on It. Heb jij dat ook wel eens? Als ik een liedje echt heel leuk vind en ik heb het net ontdekt en ik zit bijvoorbeeld in de auto of zo, dan zet ik dat liedje continu op. Ik weet niet of jij dit ook doet, maar dat je hem op repeat zet en dan denk je, ah, ik vind hem leuk, ik doe hem nog een keer, nog een keer, nog een keer. Ja, en na de 20ste keer, dan is die gewoon echt niet meer leuk. Doe ik met dit liedje ook, wat ik nu heb ontdekt en heel graag aan je wil laten horen. Verschil is alleen, dit liedje blijft maar leuk, vind ik. Daarom dacht ik, dit moet je echt even leren kennen. Jim Gardner, dat is zijn naam. Hij klinkt als een wereldster, alsof hij het waanzinnig goed doet en grote internationale hits heeft gescoord. Is in werkelijkheid niet helemaal waar, want dit is pas het vierde liedje wat hij ooit heeft uitgebracht. Maar het is zo ongelooflijk lekker. Samen met Persia Holder, Jim Gardner en I Do It Again, nu bij 3FM.

0: Opposites bij 3FM, slapeloze nachten. En ben je er fan van? Zeker zondag nog even de radio aanzetten op 3FM. Dan maak je namelijk kans op kaarten in de 3FM Ticketmaand.
1: De Hocus Focus Mix.
0: Zo, hoe zit je erin? Vrijdagmiddag. We gaan richting het weekend. Rob trapt hem zometeen af vanaf 4 uur in de vrijdag vuurwerkshow. En tot die tijd heb je nog even tijd om je laatste taken af te werken, toch? Misschien heb je nog een paar klusjes die gedaan moeten worden. Misschien ben je druk op kantoor en moeten er nog een paar mailtjes worden beantwoord. Of ben je buiten druk aan het werk? Ik ben benieuwd waar jij mee bezig bent. Wat houdt jou bezig zo die laatste paar uurtjes voor het weekend zometeen wordt afgetrapt? Laat het even weten in de NPO Luister-app. Ik ga zometeen namelijk de Hocus Focus Mix voor je draaien. Eén lange mix aan muziek zonder het gebabbel van mij er tussendoor kan je gewoon echt even goed concentreren. En als je achterlaat wat jij gaat doen tijdens die mix in de NPO Luister-app, dan maak je kans op Sophie's snoeppot. Pot helemaal gevuld met allemaal lekker. Opposites bij 3FM, slapeloze nachten. En ben je er fan van? Zeker zondag nog even de radio aanzetten op 3FM. Dan maak je namelijk kans op kaarten in de 3FM Ticketmaand.
1: De Hocus Focus Mix.
0: Zo, hoe zit je erin? Vrijdagmiddag. We gaan richting het weekend. Rob trapt hem zometeen af vanaf 4 uur in de vrijdag vuurwerkshow. En tot die tijd heb je nog even tijd om je laatste taken af te werken, toch? Misschien heb je nog een paar klusjes die gedaan moeten worden. Misschien ben je druk op kantoor en moeten er nog een paar mailtjes worden beantwoord. Of ben je buiten druk aan het werk? Ik ben benieuwd waar jij mee bezig bent. Wat houdt jou bezig zo die laatste paar uurtjes voor het weekend zometeen wordt afgetrapt? Laat het even weten in de NPO Luister-app. Ik ga zometeen namelijk de Hocus Focus Mix voor je draaien. Eén lange mix aan muziek zonder het gebabbel van mij er tussendoor kan je gewoon echt even goed concentreren. En als je achterlaat wat jij gaat doen tijdens die mix in de NPO Luister-app, dan maak je kans op Sophie's snoeppot. Pot helemaal gevuld met allemaal lekkers erin. Dat kan van jou zijn, die kan jij winnen. Je hoeft dus alleen even achter te laten in de

bent. Wat houdt jou bezig zo die laatste paar uurtjes voor het weekend zometeen wordt afgetrapt? Laat het even weten in de NPO Luister-app. Ik ga zometeen namelijk de Hocus Focus mix voor je draaien. Eén lange mix aan muziek zonder het gebabbel van mij er tussendoor kan je gewoon echt even goed concentreren. En als je achterlaat wat jij gaat doen tijdens die mix in de NPO Luister-app, dan maak je kans op Sophie's snoeppot. Pot helemaal gevuld met allemaal lekkers erin. Dat kan van jou zijn, die kan jij winnen. Je hoeft dus alleen even achter te laten in de NPO Luister-app waar jij mee bezig gaat als ik zometeen die mix voor je ga draaien. En dan maak jij dus kans op die snoeppot helemaal vol met lekkers van

0: Stella Lefty hier bij 3FM in Boston. Heb je nog veel klusjes om af te ronden?
1: De Hocus Focus Mix.
0: Ga ik je mee helpen? Ik ga zo meteen de Hocus Focus Mix voor je draaien. Allemaal muziek voor je achter elkaar, zonder gebabbel van mij ertussendoor. Dan kan jij je echt even goed focussen. En laat ook even weten via de NPO Luisterapp waarop jij je gaat focussen. Wat is dat klusje wat jou bezighoudt de komende minuten? Zijn dat de laatste mailtjes die je nog moet afronden voordat het weekend zometeen in kan gaan om 4 uur? Zijn dat nog een paar klusjes in het huishouden die je echt even moet doen, waar je je echt even toe moet zetten? Dan is dit je moment en laat dat eens even achter via de NPO Luisterapp. Dan bel ik je misschien wel terug en dan kan ik je blij maken met Sophie's snoeppot. Zou lekker zijn, toch? Gewoon een pot helemaal gevuld met allemaal lekkers om je even extra te motiveren. Dus wat ben je aan het doen deze paar minuten dat ik die Hocus Focus Mix voor je ga draaien? Laat het even weten. Komt die snoeppot misschien wel jouw kant op? Kan ik je daarmee blij maken? En sowieso kan dat met heel veel fijne muziek in de Hocus Focus Mix. Kan je echt even goed concentreren, dus gebruik dit momentje en geniet er vooral van. De Hocus Focus Mix van vrijdag 11 september.
1: De Hocus Focus Mix.

0: De Hocus Focus Mix van vandaag.
1: De Hocus Focus Mix.
0: Oh, er zat een hele hoop goede platen in. Hè? Desire, Years and Years hoorde je. Buddy van Topic, Never Gonna Give You Up van Rick Astley. Music Sounds Better With You, Stardust, Hallucinates van Dua Lipa en ook Traffic. Chesto hoorde je net nog in de Hocus Focus Mix. De mix van platen waar jij lekker op komt doorwerken. Waar je lekker concentratie van krijgt. Dat hoop ik tenminste. Wat klopt dat, Cecile?
2: Ja, dat klopt zeker.
0: Jij bent heel druk, zag ik in de NPO Luisterrip, met een kaart tekenen voor Katja, want die wordt 50 jaar.
2: Precies.
0: Wat ontzettend leuk dat jij voor haar verjaardag zelf die kaart maakt.
2: Ja, dat vind ik leuk. Vind ik leuk om te doen. En zij waardeert het ook echt, dus dat is ook leuk.
0: Kan je beschrijven wat voor kaart je maakt?
2: Ik heb een kaart met allemaal tekeningetjes die me aan haar doen denken. Dus denk aan een fiets, een landkaart, een tekeningetje van een auto, bosbloemen, een ouderwetse telefoon.
0: Want ze kan niet zo goed.
2: Ik heb heel veel gebeld vroeger.
0: Wat goed.
2: Ja.
0: En ze is een avontuurlijk persoon, als ik het dan zo een beetje zie.
2: Zeker.
0: Wat leuk zeg. Zeker. Gaat ze het dan ook avontuurlijk vieren?
2: Nou ja, ze heeft een café afgehuurd. En daar heeft ze allerlei vrienden uitgenodigd die daar een feestje komen vieren en komen borrelen op haar verjaardag.
0: Nou, wat ontzettend leuk. En dat is komend weekend al?
2: Zeker.
0: Nou, dan heb je een mooi weekend voor de boeg. En dan wil ik hem nog mooier maken, want je krijgt een snoeppot van me.
2: Nou, superleuk.
0: Heb je allemaal lekkers, kan je lekker van genieten. En maak er dan in ieder geval nog een lekkere dag van. En op naar het weekend dan maar.
2: Dankjewel, gaat zeker lukken. Bedankt, jij ook fijn weekend. Doei.
0: Dankjewel. Cameron Whitcomb hoor je zometeen Kingdom of Fear. En dit is nieuwe muziek van Jungle. Someday, Somewhere ontdek je bij 3FM.

0: Solid Calm en Kingdom of Fear hoorde je in de middag van 3FM. Zometeen wordt het weekend afgetrapt in de vrijdag vuurwerkshow met Rob van de Radio.
1: 3FM.
2: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
3: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op z'n Fries. Ontdek het op friesland.nl.
4: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
3: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
5: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
6: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
6: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
7: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
9: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
10: Volg samen met Mathieu Hintze de aanloop naar Sing & Dance Up. Het jaarlijkse concert voor en door basisschoolleerlingen van Stichting Meer Muziek in de Klas. Volg de repetities op de basisschool en geniet mee van het optreden in Rotterdam Ahoy. Met artiesten als Maan, Glenn Faria en Kim Lian. Sing & Dance Up. Morgen om 6:30 bij Avrotros op NPO Zapp.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, 3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.

0: Stef Wanstra, goedemiddag.
1: Goedemiddag. In New York worden op dit moment de aanslagen van 11 september herdacht.
2: NOS op 3.
1: Nabestaanden lezen daar op dit moment de namen voor van de duizenden slachtoffers.
3: Brian G. Ahern.
4: Jeremiah Joseph Ahern.
3: Joanne Marie Aladiotis.
4: Sabir Ahmed.
3: Terrence Andre Aiken.
1: Vandaag, precies 25 jaar geleden, vlogen er twee vliegtuigen in de Twin Towers. En daarna was er ook nog een aanslag op het Pentagon in Washington. De Amerikaanse president Trump is niet in New York, maar nu bij het Pentagon, waar hij zometeen een speech gaat geven. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting het veld of de tribunes. De KNVB heeft daar een overleg over gehad met de politie en ook justitieminister Van Wiel. Vorige maand nog ging het helemaal mis toen Feyenoord-fans in het uitvak bij Cambuur vuurwerk afstaken.
5: Een enorm geknal nu. Vuurwerk in het vak van de Feyenoord-fans en dat niet alleen. Er wordt geschoten. Waarom nou toch weer?
1: En ook afgelopen weekend nog bij FC Utrecht Go Ahead Eagles werd er vuurwerk op het veld gegooid. En toen werd de wedstrijd eerst nog onderbroken en daarna werd hij alsnog gestaakt. Opnieuw triest nieuws uit het Noorse koningshuis, want prinses Astrid is overleden. Ze was de zus van koning Harald, die vorige maand nog overleed en van wie de uitvaart afgelopen woensdag was. De nieuwe koning Håkon zegt dat Astrid een belangrijke steun was voor Harald. Ze was 94 jaar. En de politie in Limburg heeft twee agenten op non-actief gezet. Ze worden verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie. En ook zouden ze door de politiesystemen hebben zitten te struinen. De twee agenten werkten in Venlo en Brunsum. Het weer vanavond vooral droog, met in het oosten nog wel kans op een klein buitje. Morgen een veel drogere dag, gaan we de zon ook vaker zien. Het wordt dan maximaal 21 graden.
0: Stef, dankjewel. Yo. Even kijken hoe het op de weg is. De AIWB verkeersinformatie, de digitale versie van mezelf. Rob, Robot Rob, waar staat het vast? A1 Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken door een ongeluk met twee rijstroken dicht. Dat wordt 42 minuten. A10 vanaf knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein tussen Amsterdam Centrum en knooppunt De Nieuwe Meer. Drie rijstroken dicht door een ongeluk. Maak er 32 minuten van. A2 Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein Zuid en Beest door wegwerkzaamheden. Dit kost je 34 minuten. A50 Arnhem richting Ossen tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Dit duurt 16 minuten. 9 richting Alkmaar of Den Helder tussen Julianadorp Zuid en ET Zand. Beide kanten volledig dicht door een ernstig ongeluk. Helaas staan de auto's daar voorlopig nog wel even stil. Goed nieuws, 9 zal niet snel opgelost zijn. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst. Het Zand is dat, hè?
6: Het Zand. Oh, ja. Ik denk al, wat zegt hij?
0: Ja, nee, apostrof is nog moeilijk, blijkbaar. Kunstmatige intelligentie, zou je zeggen. Het weet inmiddels, kan de beurs hacken, maar dit kan hij niet.
2: Zometeen, na de reclame. De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio. 3FM.
7: Ster. Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
8: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
11: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
12: Mama!
13: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
12: Mama, een kleurplaat!
13: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
14: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
12: Mama!
15: Kijk nou, je zit naast papa.
13: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
16: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
17: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
16: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.

0: bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
1: Het nu volgende programma is niet bedoeld voor mensen met een kort lontje.
2: September is iedere dag jouw kans op tickets.
3: September is 3FM Ticketmaand.
2: Vandaag jouw kans op tickets voor
3: Niall Horan.

tegenstander van de Amerikaanse president Trump mag niet op tv worden uitgezonden in de show van Jimmy Kimmel. Vind ik knap. Een land dat de hele wereld sinds 11 september al 25 jaar uitlegt dat vrijheid het allerbelangrijkste is, kent nu zoveel vrijheid dat je alleen nog mag zeggen wat de president leuk vindt.

Maroon 5 en Christina Aguilera en Moves Like Jagger. Het is 4:10, Rob van de Radio hier. En Adam Levine, zanger van Maroon 5, die zingt dus iedere keer dat hij dezelfde moves heeft als Rolling Stones zanger Mick Jagger. Ik zou denken, wat zijn het dan voor moves? Ik heb opgezocht. Ze hebben allebei onafhankelijk in een interview gezegd, Robin van de productie, dat zij dagelijks yoga-oefeningen doen. Dus als je dat nummer voor de volgende keer hoort, Moves Like Jagger, dan is het dus de vliegende kraanvogel.

0: van de Chemical Brothers. Hey boy, hey girl. Rob van de radio hier, 18 over 16. Robin van de productie tegenover mij.
1: Hallo.
0: En ik was een uur geleden bijna dood.
1: Ja, ik lach, maar ik schrok oprecht even.
0: Bijna 6 dagen na deze datum in de kerk gezeten. Er zijn altijd een paar mensen die achterin hoesten. Hè? Dan denkt de rest, oh, dan mogen wij ook hoesten. Nee, ik ging dus in de kantine op stoel zitten. En toen zaten we lekker te vergaderen. En toen leun ik een beetje achterover. Toen knakte die leuning. Helemaal afgebroken. Maar er zaten mensen van, hoe heet die gast van NOS Sport? Die Nickel interviewen? Oh, sorry. Oh. Hoe heet die? Maar zijn naam ook niet noemen.
1: Zat er een gast van NOS Sport?
0: Die keken ook allemaal naar mij van, wat de fuck gebeurt hier? Ja, maar die waren van NOS Sport, dus die hadden wel ergere dingen gezien. Dus die stoel in die leuning ligt nu los van op de grond.
1: Ja, vanuit mijn oogpunt zeg maar, ik zat gewoon lekker een poging te doen om een soort visje te ontleden.
0: Ja,
1: en ik hoorde opeens een hele grote krak. En ik zie mijn tafel opeens een halve meter mijn kant op schuiven.
0: Ja,
1: gewoon met leuning en al.
0: Ja.
1: Maar jij zat net nog geen halve meter van een vensterbank vandaan.
0: Ja, had ik gewoon mijn nek kunnen breken.
1: Ja.
0: Ik moest denken aan die reclame van rijdt iemand van achteren aan, een auto. En dan dat doet hij. Nou stapt Bram Moskowitz uit. En die doet dan alsof hij heel erg last van zijn nek heeft. Zo van, oeh, dat wordt dan toch duur. Of hoe was het nou ook weer?
1: Weet ik niet.
0: Hij was verzekeraar of hij niet? Hij was advocaat of die andere was advocaat? Oh nee, ja. En toen ging hij toen alsof hij toch wel last van zijn nek had, zodat hij nog kon claimen. Moet ik nou nog iemand claimen?
1: Ja, heb jij last van je nek?
0: Ja, ik heb wel. Nu al spierpijn.
1: Heb jij het nummer van Frank Visser? Van de rijdende rechter?
0: Nee. Heb ik een whiplash? Zoveel vragen. Kijken of ik er zo nog zit. Eerst Pommelien Thijs dan maar. Dit is Atlas 3.

0: platen waar ik niet doorheen ging praten. Ariana Grande en Zet en Break Free. Role Model, de nieuwe High Hopes 3000 en Pommeline Dance en Atlas. Een appje van Sander in de NPO Luister app. Die zegt, Rob, heb je wellicht een hersenschudding? Heb ik een hersenschudding, Robin?
1: Nee, zo praat je altijd.
0: Haha, leuk, dankjewel. Ik ben niet van mijn stoel gevallen, maar die stoel brak gewoon af in de kantine hier bij de NPO. Ik snap dat we moeten bezuinigen, maar niet op mijn ziekenkosten.
2: Ik heb het niet zien gebeuren. Ik zat achter jou bij de lunch.
0: Precies waar je... Ja, maar jullie waren net weg. Het waren alleen nog die mensen over van de NOS Sport... en die ene gast die niet kan interviewen. Die, weet je wel? Die ene gast.
2: Dat ga ik niet zeggen, maar ik weet wie je bedoelt.
0: Heel goed. Die stelde me geen vragen. Die zegt gewoon, was moeilijk. Moet voor jou... dit is voor jou ook een heel groot moment. Dus ik denk, vraag iets. Stel een vraag. Maar goed, die zat er ook. En bij mijn onderrug ging die stoel gewoon zo krak. En ik heb nu ook al een beetje pijn onderin in mijn hoofd, nek, zo boven in mijn nek.
2: Oké.
1: Okay. Als je nou wat langer in de kantine was gebleven, Stef, dan was je bij het nieuws zelf geweest.
0: Precies. Ja, bovenop het nieuws zat je dan.
2: Het nieuws ligt niet op straat, maar gebeurt in de kantine.
0: Ja, zo is dat, ja. Dus ik weet het niet, Sander, dankjewel. Geven we nog kaarten weg voor Niall Horan, zegt Dani. Ja, zeker wel. Als je 3FM ticketalarm hoort, dan kun je een bericht sturen via diezelfde NPO Luister-app. Installeer hem, hij is gratis. Klik je op 3FM, kom je zo in de studio uit. Want september is 3FM ticketmaat.

0: ANWB verkeersinformatie. Waar staat het vast?
1: Aan Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken is er een file van 60 minuten vanwege bergingswerkzaamheden met 2 rijstroken dicht. A2 Utrecht naar Den Bosch van Nieuwegein tot Beest 15 kilometer over 27 minuten door wegwerkzaamheden. A4 Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk is er een flinke file van maar liefst 84 minuten door een ongeluk met 3 rijstroken dicht. A16 van Sjaarloos naar Breda bij knooppunt Terbrechtseplein richting Rotterdam Feyenoord 13 minuten door een kapotte auto op de rechte rijstrook. Voor wie op de A58 van Bergen op Zoom richting Breda moet zijn, tussen Wouwse Plantage en Roosendaal is de boel helemaal dicht vanwege een ongeluk. Omrijden kan over de A17 en A16. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst.
0: Zo, nou, sterkte als je in de file staat. 85 minuten.
2: NOS op 3.
0: Er is ook nog nieuws. NOS op 3 over 4:30. Stef Bansdag, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Amerikaanse president Trump heeft zojuist gespeeched in het Pentagon in het kader van de 11 september herdenking vandaag. Die terroristische aanslagen zijn vandaag precies 25 jaar geleden. President Trump had het in zijn speech onder meer over de slachtoffers en de impact voor de nabestaanden.
4: Captain Stackpole said goodbye to Tara and their 5 beautiful children that morning. And when the planes hit a short time later, he responded leading a team into the unbelievably unusual sight of a South Tower that was burning.
3: Ja, eigenlijk wilde president Trump een speech geven bij het 9-11 Memorial Museum in New York, maar dat is nooit toegestaan. En daarom kwam hij niet en ging hij naar het Pentagon toe.
0: Nooit toegestaan dat hij daar een speech geeft?
3: Of? Nee, dat er überhaupt een speech wordt gegeven tijdens die herdenkingsdienst.
0: Hij had gisteren toch gezegd dat hij, of eergisteren, dat hij was weggedragen tijdens die dag ooit, 25 jaar geleden, door een brandweerman. Mm-hmm. Daar bij het wrak. Of bij de plek.
3: Zoiets
0: dat is niet waar, toch?
3: Dat volgens mij is dat nooit gebeurd. Nee,
0: er zijn ook beelden, heb ik gisteren op Instagram gezien, van dat hij gewoon op die dag zegt, hey, ik heb mijn mensen hier aan het werk. Misschien ook niet waar.
3: Er zijn wel meer dingen die Trump zegt die nooit zijn gebeurd. Natuurlijk.
0: Maar houdt iemand hem daaraan? Nee, want er was dus een tegenpartij.
3: Precies 25 jaar geleden. President Trump had het in zijn speech onder meer over de slachtoffers en de impact voor de nabestaanden.
4: Captain Stackpole said goodbye to Tara and their 5 beautiful children that morning. And when the planes hit a short time later, he responded, leading a team into the unbelievably unusual sight of a South Tower that was burning.
3: Ja, eigenlijk wilde president Trump een speech geven bij het 9-11 Memorial Museum in New York, maar dat is nooit toegestaan. En daarom kwam hij niet en ging hij naar het Pentagon toe.
0: Nooit toegestaan dat hij daar een speech geeft?

0: 25 jaar geleden door een brandweerman. Mm-hmm. Daar bij het wrak. Of ja. bij de plek.
1: Zoiets zag ik waar, toch? Dat volgens mij is dat nooit gebeurd. Nee.
0: Er zijn ook beelden, heb ik gisteren op Instagram gezien, van dat hij gewoon op die dag zegt, hey, ik ben met mensen hier aan het werk. Misschien ook niet waar.
1: Er zijn wel meer dingen die Trump zegt die nooit zijn gebeurd. Natuurlijk.
0: Maar houdt iemand hem daaraan? Nee, want er was dus een tegenpartij, die mocht niet bij Jimmy Kimmel op tv. Gaat niet helemaal lekker in het land daar, volgens mij. Maar jij bent van de grote NOS, dus daar ga je niet nu iets over zeggen natuurlijk.
1: Nou, ik denk dat wat jij aan het begin van je show zei over vrijheid, dat wel veelzeggend is. Ja.
0: Zeker op een dag als vandaag, toch? Dat is toch heel raar.
1: Ander nieuws dan naar Den Haag toe, want als het aan het kabinet ligt, komt er een leeftijdsgrens voor social media. Nederland wil erin samen gaan optrekken met Spanje. En over welke leeftijd dat precies moet gaan worden, dat social media verbod, daar wordt nog druk over overlegd, zegt politiek verslaggever Ewout Kiefiet.
2: Het kabinet wil het graag voor 15 jaar, dus dat je vanaf je 15e pas op social media kan. Dat staat ook in het regeerakkoord. Maar er wordt wel verschillend over gedacht in Europa. Er zijn onderzoeken dat vanaf 13 jaar beter is. En we weten dat de voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, dat die binnenkort met een voorstel gaat komen. En zij lijkt wel geneigd naar 13 jaar. Dus ja, daar zijn ze het nog niet helemaal over eens. Maar Nederland wil 15 jaar, maar het zou zomaar eerder kunnen worden.
1: Ja, Frankrijk kwam als eerste EU-land met een verbod op social media onder de 15 jaar. En Australië was het eerste land ter wereld dat daarmee kwam. En daar mogen de socials onder de 16 jaar niet.
0: Jongen, hoe gaan ze dat dan handhaven?
1: Nou, je moet als het goed is werken met een ideekaart die je dan moet scannen en uploaden.
0: In Instagram?
1: Ja, onder meer.
0: Gaat er niemand doen?
1: Daar moet de regelgeving voor komen. En die bedrijven moeten verplicht worden om dat te integreren.
0: Dan gaan ze Mark Zuckerberg bellen en zeggen, mogen wij in Nederland kopie idee vanuit DigiD naar Instagram uploaden?
1: Ja, zoiets inderdaad.
0: Nou, ze weten toch alles al. Ik weet niet dat er sowieso wordt afgeluisterd, dus maakt allemaal niet uit.
1: Dan nog een heel ander verhaal, want als je bent opgepakt, dan mag je natuurlijk op het politiebureau een advocaat bellen. Maar dat belletje kreeg bij een verdachte op het bureau in Venlo wel een hele bijzondere afloop. Hij stopte namelijk die politietelefoon in zijn kont. Ja, toen agenten dat toestel kwamen ophalen, dachten ze eerst dat het een grap was.
0: Wacht even, ik zet even alle muziek, jongen.
1: Oh ja.
0: Ga verder. Hij had een telefoon in zijn kont.
1: Ja, die politietelefoon waarmee hij mocht bellen, die had hij in zijn aars gedrukt. De telefoon die zat zelfs zo diep dat de verdachte hem er niet meer uitkreeg. In het ziekenhuis is die telefoon vervolgens operatief verwijderd.
0: Nee.
1: Ja, het gaat om een Spectralink 7622-telefoon. Ik had er nog nooit van gehoord. Je moet hem voor geen even googlen.
0: Ja, is een uitklapding of niet ook?
1: Ja, met een lengte van zo'n 14 centimeter.
0: Zo, dat moet je niet hebben.
1: Vraag me of het bereik was.
0: Ja, weet niet. Dat je dan dat je daar ligt, dat je dan... Dat iemand zegt, nee, neem maar even op. Nee, dat gaat niet. En hoe is het afgelopen dan?
1: Hij is eruit gehaald.
0: Oh, wat toch?
1: En wel weer teruggegeven aan die agenten.
0: Mooi zo. En toen ging hij nog zijn advocaat bellen.
1: Ik weet niet precies hoe dat is afgelopen. Ja, maar
0: er zat een luchtje aan in ieder geval. Heb jij dan nog het weekend weerbericht?
1: Zeker vanavond alleen in het oosten nog wat buitjes. Morgen een droge dag, gaan we de zon veel zien. Ja, zondag weer aardig wat buitjes. Het wordt dan ongeveer 21 graden.

0: De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio.
1: Ja, die jongen doet dat wel aardig.
2: Ja. Ja.
1: Met een blote billenhoofd.
2: Ja. Ja. Ja. Rob Jansen met die bril.
1: Ja.
0: 3 FM.

0: 14 voor het weekend, zou ik willen zeggen. En deze is voor iedereen die lekker op de fiets zit om lekker door te trappen richting het weekend. Zonnetje is doorgebroken, in Hilversum in ieder geval. Ik weet niet hoe het bij jou is. Gaspedaal mag omlaag in de auto. En dat kan met de jongen die de gast die op 16-jarige leeftijd in Alphen aan de Rijn zat en dacht, ja, ga ik nou pianist worden op conservatorium of wordt het studie econometrie? Uiteindelijk koos hij voor de muziek, maar werd geen klassiek geschoolde pianist in het concertgebouw. Dat had gek geworden, dat had ze gekund. Dan hadden ze gezegd, dames en heren, hier is voor u in C groot Reinier Zonneveld. Maar dat is niet, want hij is gewoon technokoning van de Lage Landen geworden. Al jaren weet hij elke festivalweide waar hij komt volledig in de fik te zetten. En ook zijn nieuwste is een keiharde pompert. Samen met Nicky Romero en Ceres is Party van Reinier Zonneveld nog een keer deze week. Mijn favoriete plaat van deze week, getiteld
1: De Trapper.

0: In het kader van de door de overheid ingestelde cultuurregels volgt nu een verplicht stukje kleinkunstbeleving.
1: Het leven is kut.

0: mijn body wel hoor. My body is ready. Isn't ready, zegt Sommer. En Mark Ember zegt belong together. En dan nu.
1: Het twee categorieën spel.
2: Met Rob van de Radio.
0: En in de studio Robin van de productie.
3: Hallo.
0: Hallo, kun je even aan het rad draaien?
3: Ja.
0: Dan komen we erachter welke twee categorieën we vandaag spelen in het twee categorieën spel.
3: Kom je aan.
0: Kijk, zo. Dus, dit ding zit helemaal te wiebelen. Heel erg benieuwd waar die op stil komt. Stil komt te staan, moet je dan zeggen in normaal Nederlands. Want die twee categorieën bepalen waar we een woordspeling mee gaan maken voor de grapje via de NPO. Luister, heb jij moet nou al lachen?
3: Ja.
0: Hoezo?
3: Is onhandige timing, denk ik.
0: Wat nou?
3: Het is geworden bekende Nederlanders en kerst.
0: Oh! 11 september?
3: Ja, het is een beetje vroeg.
0: Ja, maar goed, het is een rat.
3: Het is een rat.
0: Dus je weet niet wat je krijgt. Moet er kerstmuziek dan ook bij nu? Ja, is dat niet nodig?
3: Laten we, ik vind drie minuten lang kerstwoordgrappen vind ik al... Ja, wel gezellig.
0: Wel sfeer. Ja, wel sfeer. Bekende Nederlanders en kerst.
3: En kerst.
0: Van Nieuws van de Dag. Thomas van Groningen.
3: Gezellig met de familie. Gourmet zonda grasa.
0: Ja, als je mee wilt doen, dan kan. Via de NPO Luister-app, dan klik je op 3FM. En dan op het spraakhokje, dan kom je zo hier in de studio uit. En als je het leukste bent straks, de grappigste... dan win je stickers van de show. En mag je grabbelen in de grabbelton van 3FM. Moet ik dan altijd de show doen met dit soort muziek. Ik knap het echt beter. Ik knap het echt van op. Bekende Nederlanders en kerst. Bram Kribbe.
3: Wauw.
0: Dankjewel. Dankjewel.
4: Stuur maar een appje met de NPO Luister-app. Dat is gratis en kost tevens niks.
3: En dat is gratis!
5: NPO Luister, wat was er mis met de app van 3FM? Kan er dan nooit eens een keer eens hetzelfde blijven?
3: Nee!
5: Oké.
1: Okay. 3FM.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak... zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
7: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer.
8: Dit voelt als twee.
7: Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
9: Hoor je dat? Lekker hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn Vries. Ontdek het op friesland.nl.
10: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
12: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
13: Ja, hi.
12: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
13: Ja, dat kan goed kloppen.
12: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
13: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
12: Oké, en waarom juist radio?
13: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
12: Oh, wat goed zeg.
13: En ik ga binnenkort ook op tv.
12: Zo.
13: Ja.
14: Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
15: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
14: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
15: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
16: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
17: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
18: Volg samen met Mathieu Hintze de aanloop naar Sing & Dance Up. Het jaarlijkse concert voor en door basisschoolleerlingen van Stichting Meer Muziek in de Klas. Volg de repetities op de basisschool en geniet mee van het optreden in Rotterdam Ahoy. Met artiesten als Maan, Glenn Faria en Kim Lian. Sing & Dance Up. Morgen om 6:30 bij Avrotros op NPO Zapp.
19: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.

0: wel een goede hebben.
1: Ja hoor.
0: Zo opbouwen en dan vallen het weer helemaal dood. Ja.
1: Helemaal goed. Goedemiddag. In de Verenigde Staten worden nu de aanslagen van 11 september herdacht.
2: NOS op 3.
1: Die dag kaapten terroristen vliegtuigen en vlogen ze vervolgens in de Twin Towers. En ook op het Pentagon werd een aanslag gepleegd. En daar gaf president Trump net een speech.
3: In 25 years a generation has passed since the terror attacks of September 11th, 2001. Yet time has not dimmed the honor of that day when our country came face to face with true evil. We will never, ever forget.
1: Ook in New York worden de aanslagen herdacht. Er zijn nu allemaal mensen die het 25 jaar geleden met eigen ogen hebben gezien, zegt correspondent Rudy Bauma.
4: Nou, ik had net een paar minuten geleden nog een aangrijpend gesprek met een staalwerker die nog heeft gewerkt het restaurant boven in de World Trade Center, het oude World Trade Center. En ook heeft gewerkt aan alle 105 verdiepingen van een nieuwe World Trade Center toren. En die zegt, ik heb zo ontzettend veel mensen verloren op die dag. Ze zagen het gebeuren terwijl ze aan het werk waren.
1: En net zijn er ook de namen voorgelezen van de bijna 3000 dodelijke slachtoffers. Dan een sprankje goed nieuws na het grote busongeluk in Zwitserland van gisteren. Want de Nederlanders die licht gewond raakten en sindsdien in het ziekenhuis liggen, mogen het ziekenhuis weer verlaten. Maar hoe ze vervolgens weer thuiskomen is nog niet helemaal duidelijk, zegt verslaggever Noortje Deutekom.
5: Veel mensen geven wel aan, we gaan niet opnieuw met een bus naar Nederland terug. En er wordt natuurlijk gekeken naar hoe de rest gerepatrieerd kan worden in de toekomst.
1: Bij het busongeluk in Zwitserland kwamen 5 mensen om het leven. 40 mensen raakten gewond en de slachtoffers zijn bijna allemaal Nederlands. En de fans hebben er 22 jaar op moeten wachten, maar deze artiest keert terug met een stadionconcert.

0: Ja, onmiskenbaar natuurlijk. DJ Chesto zegt dat hij volgend jaar juni in het stadion van Warschau in Polen staat. Er zijn in totaal 31.000 plekken. Ja, zijn allerlaatste stadionconcert was in 2004. Chesto was trouwens de allereerste DJ ter wereld die ooit een stadionconcert gaf in Gelderdome. In 2003 was dat. We gaan naar het weer toe. Vanavond alleen in het oosten nog kans op een buitje. Morgen vooral droog, heel veel zon, maximaal 21 graden.
1: Stef, dankjewel. En kijken hoe het op de weg is, de AIWB-verkeersinformatie. De digitale versie van mezelf, Robert Rob. Waar staat het vast? A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel is er een flinke file van 8 kilometer. Blijf daar maar liefst 31 minuten plakken. A2 Utrecht richting Den Bosch. Door wegwerkzaamheden tussen Beest en Zaltbommel ben je 17 minuten kwijt. A4 Amsterdam naar Den Haag. Een kapotte auto zorgt dat de linkerrijstrook dicht is tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Prins Klausplein. Daar duurt het 45 minuten. A54 Bergen op Zoom richting Breda is dicht na een ongeluk. Volg de omleiding over A17 en A16, A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Beuningen en Kuik dender je 14 kilometer lang en ben je 46 minuten onderweg. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst.
2: Zometeen na de reclame. De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio. 3FM.
3: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
4: Opgelost. Autotaalglas. Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
5: Simyo.
6: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op z'n Vries. Ontdek het op friesland.nl.
7: Volg samen met Mathieu Hintze de aanloop naar Sing and Dance Up. Het jaarlijkse concert voor en door basisschoolleerlingen van Stichting Meer Muziek in de Klas. Volg de repetities op de basisschool en geniet mee van het optreden in Rotterdam Ahoy. Met artiesten als Maan, Glenn Faria en Kim Lian. Sing and Dance Up. Morgen om 6:30 bij Avrotros op NPO Zapp.
6: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
9: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
10: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
11: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
10: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
11: Maar die prachtige kleding dan?
10: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.

0: Hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
1: Maar eerst nog even naar dit programma.
2: September is iedere dag jouw kans op tickets.
3: September is 3FM Ticketmaand.
2: Vandaag jouw kans op tickets voor
3: Niall Horan.
2: Ja! 3FM.
3: Avotros.
2: Rob van de Radio.
1: Hoor je de ticketalarm afgaan in de show? En het gaat voor 7 uur nog zeker weten gebeuren. Ga jij...

Ed Sheeran en Martin Garrix, Repeat It. Als je een uur Martin Garrix op je feestje wil, kost het, staat hier, tussen de 300 en 600.000 euro. Dan kan ik gewoon een hele Kia voor vol tanken.

0: filmlijst met fijne muziek. Of wat staat er in de gids eigenlijk bij dit programma?
1: Oeh, weet ik niet. De trotskompas niet lezen.
0: Nee, daar moeten we wel in staan, denk ik.
1: Zeker, ja, absoluut.
0: Dat leent toch aan. Nou goed, allemaal vragen die er nu niet te doen. Net als de rest van dit programma. Bekende Nederlanders en kerst, dankjewel voor het meedoen. Er zijn heel veel dingen binnengekomen. Als je nou niet hebt gewonnen, doe volgende week weer mee. Iets voor 5, dan draaien we aan het rad. En dan zo nu, ja, net als nu, 5:10, dan krijg je eerste eervolle vermeldingen. Voor bekende Nederlanders en kerst. Ricardo, Adam, Arnoud, John, Patricia en vele anderen. Die sturen allemaal Jeroen van de Kerstboom. Ja, en natuurlijk. Ja, dankjewel voor meedoen.
1: Martijn, cadeau van Erwin Dorens.
0: Ja, bekende Nederlanders en kerst. Bart, de drie wijzen uit Astrid Joosten.
1: Jeetje.
0: Dankjewel, Bart.
1: Bart. Gert Verberry.
0: Ook een goede naam.
1: Kom met Stalbert Verlinden.
0: Ja, bekende Nederlanders en kerst. Sven. Wendy van Dijk.
1: Wendy McGaddy. Lennart. Sanne Krans.
0: Sanne Krans. Ja, heel goed. En Sven die komt nog met bekende Nederlanders en kerst. Ronald Ragoedemond. Het kan maar één de grappigste zijn en vandaag is dat Hein uit Veldhoven. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Bekende Nederlanders en kerst.
2: Jeroen van Drie Koningsbruggen.
0: Ja, Jeroen van Drie Koningsbruggen. Brengt je bij de gabbelton van 3FM. Robin zit er met zijn hand in en als jij stop zegt, dan haalt hij op jou een prachtige prijs uit. Je krijgt sowieso 3 stickers van de Vrijdag Vuurwerkshow. En
1: een gootsteen stop met een uitstekend handje. Hè? Ja, ik weet het niet. Een apfluisstopfen, oftewel een gootsteen stop.
0: Kijken.
1: En dat kan je in je gootsteen doen. En dan steek je er een handje uit.
0: Gootsteen stop. En dan komt er een handje uit. En de gootsteen stop zelf is ook... Is het roze kleurig. Hein,
2: ja?
0: Jij wint een gootsteen stop met een heel klein rubberen handje wat eruit steekt. Wat ga je ermee doen?
2: Eerst maar even stenen in de goot stoppen.
0: Hey! Mag ik jou een fijn weekend wensen?
2: Ja, natuurlijk.
0: Oké, fijn weekend.
2: Hoi.

0: Oh My God, It's Happening. Gaat het over het ticketalarm?
1: De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio.
0: Nee, het gaat over direct. Boekie Pimps daarvoor nog Somebody to Love. Het is september, dus 3FM ticketmaand. Betekent dat je hele week en deze hele maand iedere dag kans maakt op kaartjes voor de allerbeste concerten. En vandaag te winnen tickets voor Niall Horan in de Ziggo Dome. In Amsterdam, net boven Amstelveen is dat. Zorg dat je vast bent ingelogd via de NPO Luister-app. Dan kun je een berichtje sturen zodra je het ticketalarm hoort. Want als je het ticketalarm hoort, stuur je meteen een appje. En wellicht ga je dan met iemand erbij naar Niall Horan. Zometeen in het weekend van de week 250 gitaristen die tegelijk gaan spelen. Hoe dat zit hoor je zo na de nieuwe van deze dame. Kersvers Vrouwkje. De nieuwste heet Geen Rijn.

0: die is vet, hè? Dat is de allernieuwste van Vrouwtje, die heet Geen Rem.
1: 3FM.
2: De Vrijdag Vuurwerkshow. Met Rob van de Radio.
0: In het kader van het weekend van de week bel ik iedere week met iemand die dit weekend iets bijzonders gaat doen of beleven. En morgen staat er voor het gebouw van Beeld en Geluid staan er 250 gitaristen op een plein. Aanstichter van die actie is in de studio. Ik bel vandaag niet, maar hij is hier. Radio-dj, muzikant, theatermaker, podcaster. Ja, wat kan hij eigenlijk niet? Ed Stellaert!
3: Ah, dankjewel Rob, dankjewel.
0: Hallo, fijn dat je er bent.
3: Ja, wat leuk om weer eens een keer bij 3FM te zijn.
0: Ja, nou, alles staat er nog.
3: Ja, inderdaad.
0: Wat ga je doen?
3: Ja, nee, we gaan aanstaande zaterdag, dat is morgen om precies te zijn, vieren dat het album Continuum van John Mayer precies 20 jaar geleden uitkwam.
0: Precies 20 jaar geleden.
3: Precies op de dag af.
0: 12 september.
3: 12 september 2006 kwam die plaat uit. En dat was voor mij persoonlijk echt, nou ja, de release waar ik dat jaar op zat te wachten. En dat bleek uiteindelijk ook het album te zijn wat voor mij persoonlijk heel veel ging betekenen. Ook muzikaal gezien.
0: Ja, met deze de grote knallen er natuurlijk op. Waiting on a world to change.
3: Ja.
0: Ja, en hier gaat het allemaal over, hè?
3: Zeker weten.
0: Morgen in ieder geval.
3: Morgen gaan we dus dit nummer met, nou, ik verwacht 300 gitaristen.
0: Zo.
3: Want ja, er staat vandaag nog wat meer promo gepland.
0: Het wordt het iedere uur meer?
3: Ja, het wordt steeds meer inderdaad.
0: Maar je gaat dit met z'n allen spelen?
3: Ja.
0: Want? Omdat je het vet vindt. Omdat het kan.
3: Omdat het kan. Omdat ik graag wil laten zien dat de gitaar nog steeds leeft. In deze tijden van AI en elektronische muziek.
0: Ah, ja, ja, ja. En waarom is Continuum dan zo'n belangrijk album voor jou?
3: Nou, wat dat album deed was, nou, tweeledig. Aan de ene kant was het voor John Mayer de overgang van de zoetgevoiste singer-songwriter van Daughters, weet je wel,
0: ja,
3: mooie liedjes,
0: ja,
3: naar laten zien wie die echt was, waar die vandaan kwam. Dus echt uit de R&B-hoek, rhythm and blues.
0: Ja.
3: Dat was de ene kant. En wat hij daarmee deed tegelijkertijd was de gitaar weer in het centrum van de popmuziek plaatsen. En dat zorgde er weer voor dat Edje Struilaert in de Stut Muffins, waar ik toen in zat.
0: Ja, ja, ja, ja.
3: De legendarische Stut Muffins, zou in Westbroek zeggen.
0: 1-1.
3: Ja, jochie. Ja. Dat wij in één keer weer gitaarsolo's konden gaan doen.
0: Maar dat was uit.
3: Dat was helemaal uit. Als ik toen met de Stut Muffins in een studio zat, zei de producer, als ik vroeg van, kan ik een gitaarsolootje doen? Dan zei hij van, nou Ed, ik weet niet of jij het weet, maar de jaren 80 zijn reeds voorbij.
0: Ja.
3: En de gitaarsolo's zijn daar achtergebleven.
0: Ja. Ed Struilaert is in de studio van de Vrijdag Vuurwerkshow. Jullie gaan morgen met 250 gitaristen, misschien wel meer, 300, 400, wie zal het zeggen.
3: Ja.
0: Waiting on a World to Change van John Mayer spelen voor Beeld en Geluid in Hilversum. Je gaat ook een theatershow doen die daarmee te maken heeft.
3: Klopt, ja, dat gaat compleet over Continuum.
0: Oh ja. Ja.
3: Dus ik heb zeg maar de mensen gesproken rondom John Mayer. Dus bijvoorbeeld de drummer Steve Jordan. Die heeft met John Mayer die hele plaat gedaan.
0: Ja.
3: Ik heb hem gevraagd van, joh, hoe is dat nou allemaal zo gekomen? Dit en dat, dus en zo. Dat zit allemaal in die voorstelling. En daarnaast vertel ik ook mijn persoonlijke verhaal over die plaat. Waarom die plaat voor mij belangrijk is geweest.
0: Ja.
3: En dat muziek gewoon zo'n belangrijke pleister kan zijn.
0: Mooi.
3: Ja, en dat deze plaat is dat voor mij. Er zit een wijze emotionele lading ook onder en achter. En dat
0: zit allemaal in die show.
3: Zit allemaal in die show.
0: Hebben mensen het niet gezien, maar jij zit hier de hele tijd al met je gitaar.
3: Ik zit met mijn gitaar.
0: Kunnen we een stukje doen? Wat gaan we morgen horen?
3: Ja, ongeveer zoiets als dit.

0: Bart live in de Vrijdag Vuurwerkshow. Stukje dan van John Mayer. Ik ga voor je staan, want jij hebt namens de NPO, Avotros en 3FM en de Vrijdag Vuurwerkshow het weekend van de week. Ja, ja. Wat is jou ingefluisterd wat je dan moet zeggen?
1: Nee.
0: Wij zijn eens meemaken.
1: Wij zijn is meemaken.
0: Morgen voor Beeld en Geluid. 250 gitaristen, misschien wel 500. Wie zal het zeggen?
1: Wie zal het zeggen?
0: Samen met Ed Struilaert. Waiting on a World to Change kwam uit 12 september 2006. En dit ga je dan horen in Hilversum. Ed, bedankt.
1: Alsjeblieft, Rob.
0: Dankjewel. John Mayer hier. Het is vrijdagmiddag. Doe jij de vrijdag, dan doen wij de rest. Waiting on a World to Change. Ja, dat mag ook wel eens een keer gebeuren.

0: om 11 uur bij Beeld en Geluid in Hilversum. Gaat het gebeuren? Ed Struilaert, niet te verwarren met Ed Struilaert. Dat is helemaal iemand anders. Die gaat het spelen met meer dan 250, 300, 700, 800 gitaristen. Omdat het morgen 20 jaar geleden is dat die plaat uitkwam. John Mayer en Waiting on a World to Change. Dan nu.
1: Daar heb je Robot Rob.
0: Ja, ook dat nog.
1: Hij leest voor jou de files op.
0: De digitale versie van mijzelf heet Robot Rob, de AIWB verkeersinformatie. Waar staat het vast? A2 Eindhoven naar Waardenburg, 14 kilometer met een kapotte auto. Dat kost je 25 minuten. A2 Nieuwegein-Zuid naar Zaltbommel, door wegwerkzaamheden ruim 28 minuten. A4 van Amsterdam naar Den Haag-Zuid, een dichte linkerrijstrook richting Rotterdam. Dat kost je 32 minuten. A29 van Bergen op Zoom richting Sjaarloos, tussen Sabina en Numansdorp 5 kilometer. En maar liefst 44 minuten dankzij een ongeluk. A77 Nijmegen naar Kuik, 14 kilometer. 38 minuten. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst. Zo, nou, sterk als je in de file staat. Gelukkig zijn wij er gewoon. Het is bijna weekend.
2: NOS op 3.
0: Stef Banstra, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Wat is het nieuws?
3: Ja, zoals ieder jaar zijn de Prinsjesdagplannen weer uitgelekt. En het belangrijkste wat daarin staat is zo'n beetje dat de koopkracht voor iedereen ietsjes achteruit gaat. Met 0,1%. En dat betekent dat je net wat minder kunt kopen met hetzelfde geld. Eerder lekt al uit dat het kabinet deels een streep zet door de bezuiniging op uitkeringen. Komende dinsdag worden die plannen gepresenteerd. In Zwitserland mag na dat dodelijke busongeluk van gisteravond een aantal Nederlanders inmiddels weer terug naar huis toe. Gisteren ging het helemaal mis toen een Nederlandse touringcar door een vangrail reed en kantelde. Onze verslaggever Noortje Deutenkom is afgereisd naar die plek.
4: Een deel van de vangrail is weggeslagen. Daar staan nu kleine hekjes, wit en rood gekleurd. Er ligt een grote kuil in het weiland waarin ik loop. Dat weiland ligt direct aan de weg. De weg die loopt van naar een klein dorpje, zie ik ook hier in de verte liggen. Soes heet dat. Kleine, witte, pittoreske huisjes tegen een grote bergwand. Ja, en dan, zoals ik al zei, dat grote gat hier in het weiland. Ja,
3: de bus is inmiddels weggetakeld. Het dodental van het busongeluk in Zwitserland staat nu op 5. En 40 mensen raakten gewond. En in Manhattan, New York, zijn vanmiddag de slachtoffers van 9/11 herdacht.
5: Lee Adler.
6: Daniel Thomas Afwita.
5: Emmanuel Akwasi Afakwa.
6: Alok Agarwal.
3: Ja, waarschijnlijk weet jij ook nog precies waar je was toen de Verenigde Staten op 11 september 2001 werden opgeschrikt door de terroristische aanslagen met vliegtuigen. Vandaag precies 25 jaar geleden dus. Op NPO 1 was er vanmiddag een speciale televisieuitzending van mijn NOS-collega's over 9/11. De gast was daar ook Juriaan Vet. En hij was een van de 5 Nederlanders die destijds in het World Trade Center werkte. En hij werd emotioneel toen mijn collega Albert Bos aan hem vroeg:
7: hoe moeilijk is deze dag voor u?
8: Het is altijd voor mij een rustdag. Dus, sorry. Het is...
7: Nee, tuurlijk, dat snap ik.
8: Nu even dat allemaal weer gezien te hebben is voor mij even een moeilijk moment.
3: Ja, en dat Juriaan überhaupt nog in leven is komt eigenlijk door een bizarre samenloop van omstandigheden. Hij zou namelijk destijds een zakenmeeting hebben in het World Trade Center. Maar die klanten waren zo druk dat ze tegen hem zeiden: kom maar naar ons toe, in de stad.
8: Ja, dat vergeet je nooit. Dat je dat toeval hebt, dat op die manier gecreëerd is, waardoor ik het er niet was. Want normaal was mijn tijd ongeveer dat ik tussen 8:15 en 8:30 was ik meestal daarboven, ja, op de 107e verdieping.
3: Ja, heftig verhaal. Opvallend vandaag. President Trump was de grote afwezige in New York. Hij bleef weg omdat hij daar geen speech mocht geven. Dat mag sowieso nooit bij de 11 september herdenking. In plaats daarvan gaf hij net een toespraak bij het Pentagon. Oud-president Obama, Biden en Clinton waren wel in New York.
0: Heeft hij nog weer iets verzonnen, Trump? Dat hij het zelf in de toren heeft gezeten?
3: Het viel mee. Het ging vooral over de verhalen van slachtoffers en nabestaanden. Hij hield het best netjes voor Trumps doen.
0: Dat is er ook wel wennen. Dylan zit op de gang. Hij zoekt een nier. Via Instagram. Zometeen is hij in de studio om te vertellen hoe dat allemaal zit. Heb jij ondertussen dan nog het weekend weer bericht voor?
3: Zeker. Vanavond alleen in het oosten nog wat buitjes. Morgen een droge dag, veel zon. En komende zondag wel weer aardig wat buitjes. Dan maximaal 21 graden.
0: Dankjewel.

0: aan Eend in L.A.
1: De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio.
0: Goedemiddag. Dit programma staat altijd voor je open via de NPO Luister-app of via 0909-1336. En in onze podcast van de Vrijdag Vuurwerkshow nemen we ook iedere week alle mailtjes door die binnenkomen via rob@3fm.nl. En er staat een mailtje bij, een paar weken geleden, nou, een paar maanden geleden, van Dylan. Dylan is nu in de studio. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Zo snel kan het gaan.
2: Ja, zeker.
0: Want wat stond er in jouw mail?
2: In mijn mail stond dat ik op zoek ben naar een donor neer.
0: Ja. En daar zat een linkje bij naar jouw Instagram.
2: Klopt.
0: En want jij hebt het aangepakt online.
2: Online, via TikTok, Instagram. Daar heb ik een oproep geplaatst voor een donor neer, inderdaad.
0: Ja, jij komt in beeld en je zegt, mag ik jou neer?
2: Mag ik jou neer, ja. Meteen straight to the point.
0: Ja. Ja. Hoe is dat in jouw omgeving? Hoe wordt dat opgepikt?
2: In mijn omgeving wordt het vooral wel goed opgepikt. Maar tot heden reageren mensen wel, dat ze me willen helpen. Ja. Dan hoor je een tijdje wat van ze. En daarna melden ze zich allemaal af. Dan zien ze er vanaf.
0: Ja. En waarom dan?
2: Ik denk dat mensen te snel een beslissing maken daarover om donor te geven. Want het is niet niks natuurlijk om je nier af te geven.
0: Nee, want even vertel even, hoe belangrijk zijn je nieren voor je? Wat heb je er eigenlijk aan?
2: Ik heb sinds mijn geboorte een nierziekte. Mm-hmm. En sinds 2022 ben ik ook dialysepatiënt. Dus ik moet 3 keer per week naar het ziekenhuis voor de dialyse.
0: Ja.
2: En eigenlijk houdt de dialyse mij in leven. Als ik dat niet zou doen, dan zou ik binnen 2-3 weken te komen overlijden.
0: Jongen. Dan moet je 3 keer per week naar het ziekenhuis?
2: Ja, 3 keer per week.
0: En dan lig je aan het apparaat?
2: Aan het apparaat, ja, 4 uur. En dan gaan ze je bloed spoelen.
0: Ja.
2: Dus al je gifafvalstoffen gaan ze uit je lichaam halen.
0: Want je nieren kunnen dat niet?
2: Mijn nieren kunnen dat niet meer. Mijn nieren werken voor 6 tot 8% nog.
0: Ja. En dat, zolang je dus gewoon naar het ziekenhuis kan gaan, blijft dat dan eindeloos goed gaan? Of?
2: Dialyse is eigenlijk overleven tot je weer een nieuwe nier hebt, dat je weer een echt normaal leven hebt als een normale gezond persoon,
0: ja,
2: zeg maar.
0: Ja, en gezonde mensen die geen last van een nier hebben, die kunnen er 1 missen, hè?
2: Ja, die kunnen op 1 nier leven. Ieder gezond persoon kan op 1 nier leven, ja.
0: En jij hebt 2 verkeerde?
2: Ik heb allebei zijn ze kapot, zeg. Ja. Ik heb 2 slechte nieren.
0: Ja. En lukt het online? Hoe? Ja, nee dus, zeg je eigenlijk.
2: Nee, ik heb 2 keer een oproep geplaatst. 2 keer. 1 keer via gewoon via social media. 1 keer met behulp van L1 Nieuws.
0: Ja. Ook niet Limburgse gelukt. Regionale omroep, ja.
2: Die zijn bij mij thuis geweest gefilmd. Mm-hmm. Videootje. Online ook niet gelukt. En tot heden is er nog steeds niet iemand die zich heeft aangemeld als kandidaat die zijn nier aan mij wil geven.
0: Nee. Je bent nu 30?
2: Ik ben nu 30, ja.
0: En hoe zit het gemiddelde week er dan nu voor jou uit?
2: Ik ga dan maandag, woensdag vrij naar de dialyse. Dan ben ik daar 4 uurtjes. En als ik dan thuis kom, ben ik echt moe, geen energie.
0: Nee,
2: maar wel, ja. Sowieso, ik dialyseer al bijna, dit jaar wordt 4 jaar. Augustus is 4 jaar geworden. En dan, ik ga er wel, merk ik zelf, energie, moe, wel verder achteruit mee.
0: Ja, precies.
2: Ik kan niet de dingen doen die ik zou willen doen.
0: Nee, want wat wil je doen?
2: Ja, ik wil graag gewoon mijn normale leven weer terug. Zoals ieder normaal gezond persoon natuurlijk ook de dingen kunnen doen die ik leuk vind met vrienden. Of dingen gaan doen die ik wil gaan bereiken.
0: Ja. En wat wil je bereiken dan?
2: Ja, ik weet niet of dat op de radio kan zeggen. Maar eigenlijk wil ik graag bekend worden.
0: Ja, dat gaat nu, tot nu toe gaat dat goed.
2: Want mij lijkt het eigenlijk leuk om mee te doen aan de tv-programma's. Ja. Of, ja, dat lijkt mij.
0: Maar wil je gewoon bekend worden om het bekend worden? Ja.
2: Ja, dat ook. En dat ik het leuk vind dat mensen me herkennen. Een beetje de aandacht en zo. Ik vind dat wel leuk, ja.
0: Dat is eigenlijk een perfecte combinatie.
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Behalve dat het doel is heel kut.
2: Het doel is heel kut, ja. Maar ja, inderdaad.
0: Dus jij wil eigenlijk bekend worden, maar dan wel om een leuke reden.
2: Wel om een leuke reden, ja, ja. Zeker.
0: Maar kun je
2: zeker
0: ook iets?
2: Ik?
0: Ja. Kun je zingen of zo?
2: Nee, ik kan niet zingen, maar mij lijkt het wel leuk. Bijvoorbeeld een bijrol in Goede Tijden of zo.
0: Oh, ja, gewoon maar even ergens klein.
2: De handlanger van Ludo of zo. Ja. Lijkt me leuk. Ja,
0: dat is heel goed. Ja, je kunt toch, ik zeg altijd, ambities moet je uitspreken.
2: Ja, daarom.
0: Zeker in Hilversum, want anders dan denkt er niemand een beetje mee. Mooi, we praten zo verder. Dylan Wimmer is in de studio. Ik krijg meteen een appje van Patricia. Laten we het zo doen. Laten we zo even, als je vragen hebt voor Dylan, kom maar door via de NPO Luister-app. Zometeen praten we verder naar Alex Warren. Dit is Passenger.

0: Max Warren in de Vrijdag Vuurwerkshow. 12 voor 6. Is dan een radio ook iets wat je zou willen doen, Dylan? Of meer echt tv?
1: Ja, voor radio sta ik ook wel op. Lijkt me ook wel leuk. Maar dan moet je talent voor hebben, hè?
0: Nee, hoor. Nee, hoor. Ze hebben niet nodig. Ik zit hier ook al heel lang. Dylan is in de studio. Dylan die zit hier om een serieuze reden. Want hij is 30. Hij heeft een nierziekte. En hij is op zoek. Wat is het voor nierziekte eigenlijk?
1: Ik heb cystinose.
0: Okay.
1: En dan heb je zeg maar kristallen in je alle organen. Oh. Dus ook in je ogen, in alle, het hele lichaam eigenlijk.
0: En dat is bij alle organen kunnen dat redelijk hebben, behalve je nieren dan?
1: Ja, mijn nieren zijn daar heel zwaar aan getast.
0: En
1: ja.
0: Je bent op zoek naar een donornier. Ja, en dat heb je via Instagram gedaan, ook door ons te mailen.
1: Ja.
0: Rob@3fm.nl, daar kan sowieso alles heen komen, altijd. Veel vragen van luisteraars, even een paar doornemen.
1: Oké, ja, is goed.
0: Lisette die zegt, misschien goed om aan te geven dat mensen ook altruïstisch kunnen doneren. Zodat je er dus ook niks voor hoeft er niks voor terug te hebben. Haar man heeft dat 10 jaar geleden gedaan en daardoor een heel treintje in gang gezet. En zijn ontvanger heeft echt een compleet ander leven nu. Zo mooi. Vraag dan van Patricia. Waarom is het dan zo moeilijk om een donornier te vinden? Want zij zegt, er overlijden toch best wel veel mensen als donor.
1: Ja, ik sta sowieso ook op de wachtlijst van overleden donors.
0: Ja.
1: Ik ben nog 2 jaar afgehaald, want ik heb 2 jaar geleden een hersenbloeding gehad.
0: Oh joh.
1: Ja, ook nog erbij.
0: Moet ook altijd jou hebben.
1: Ja, dat moet altijd mij hebben. Ja. En ja, ik weet niet. Ik denk altijd van, ik ben maar 1,50. Ik denk niet dat een nier past van iemand van 1,90.
0: Oh, dat moet ook nog de goede maat zijn.
1: Ja.
0: Oh,
1: dat denk
0: ja.
1: ik wel, ja.
0: En jij bent niet zo lang?
1: Nee, ik ben niet zo lang.
0: Omdat je een nierprobleem hebt?
1: Nee, ik heb nog een andere ziekte. Dat heet NF1. Maar dat is dan een botafwijking, groeiachterstand. Dat is nog. Dat is erbij gekomen nog.
0: De duivel schijt altijd op één hoop, zeggen jullie.
1: Ja, he? Klopt. Ja, zeker.
0: Okay. Dus het moet ook nog een gepaste zijn.
1: En dezelfde bloedgroep natuurlijk.
0: Dezelfde bloedgroep.
1: Want ik heb bloedgroep O-positief.
0: Ja.
1: En ik kan van O-positief krijgen en O-negatief. O-negatief kan iedereen helpen.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: En ja, dat is precies. Dat is een heel ingewikkeld verhaal. Maar
1: ja,
0: dat heeft dus met je bloedgroep te maken.
1: Ja, zeker.
0: Nog een appje van Yannick. Die zegt, kan je met zo'n donornier dan tot je 80ste verder leven als je die nu krijgt?
1: Als je een levende donor hebt, die gaat 20 tot 25 jaar mee. En van een overleden donor 10 tot 15 jaar.
0: Oh ja, dus dan moet je weer op zoek.
1: Ja, het kan zijn dat hij wel langer doorgaat, maar het kan ook zijn dat hij eerder afstoot. Of ja, het kan altijd gebeuren. Een nier kan altijd afstoten.
0: Jij praat daar zo makkelijk over. Alsof je een frietje bestelt.
1: Ja.
0: Maar ja, dit zit je gewoon in jouw... Hoe komt dat?
1: Het is al heel mijn leven. Ik ben al vanaf mijn geboorte ziek, dus ik weet niet beter. En nee. Ik ben altijd een open persoon die altijd over mijn ziekte vertelt of andere verhalen. Ik praat wel makkelijk over dingen.
0: Ja. Nou, dat helpt wel mee. Ook om dit onderwerp. Mm-hmm. Merk je dat er een taboe op zit of dat mensen het er liever niet over willen hebben?
1: Ik merk wel dat er mensen zijn die niet bijvoorbeeld die ook een nier zoeken. Die niet een oproep durven te plaatsen omdat ze bang zijn voor de reacties of van...
0: Ja, want jij hebt gewoon TikToks en reels met, hey, ik wil jouw nier hebben.
1: Ja.
0: Of ik wil jouw nier, wat was de slogan ook
1: weer? Mag ik jouw nier? Ja, dat komt vanwege het programma waar ik aan meedoe natuurlijk.
0: Ja, want er komt ook een televisieprogramma van.
1: 16 september, volgende week woensdag. Doe ik mee met het programma Mag ik jou nier van BNNVARA.
0: Ja, want dan is het ook de Nationale Week van de Nier. Wordt ook door de Nierstichting
1: van 13 tot de 20 september
0: gecollecteerd. Nou ja, laten we dan naartoe gaan. Want daarom ben je tenslotte hier. Daarom heb je gemaild op Rob@3fm.nl. Yannick, je hebt ook nog. Nee, het was niet Yannick, het was Anesh. Als ik iemand ken of ben die een dode nier wil geven, wat moet ik dan nu doen? Kun jij dan doe een oproep, zou ik zeggen.
1: Ik ben Dylan, ben 30 jaar en ik ben op zoek naar een donornier. Iemand met bloedgroep O-positief of O-negatief. Kennen jullie iemand of ben je zelf iemand die meer informatie wil? Je kunt mij altijd een berichtje sturen op TikTok of op Instagram. Dat is op TikTok of Instagram heet ik Kleine Dylan. Daar kun je me altijd op berichten. Of je stuurt me een mailtje, dat kan ook. Dat is Kleine Dylan, 1995, @start.com. Dan zal ik er altijd op reageren als jullie meer informatie over willen.
0: Is er vanuit de medische sector een reactie op hoe je dit doet? Want dit moet natuurlijk eigenlijk officieel of via een register of zo. Of gebeurt het vaker hoe jij dit aanpakt?
1: Er gebeurt wel vaker dat mensen via social media of via tv een donornier vinden.
0: Ja.
1: En dan moeten hun contact opzoeken met het ziekenhuis.
0: Ja, precies.
1: En dan moeten hun getest worden.
0: Ja, en dan moet je zo'n test.
1: Maar zo'n test duurt 3 maanden. En je moet ook praten met een psycholoog of je dat echt wil. En daarna gaat het pas echt een traject.
0: Niet alleen omdat ze jou zo leuk schattig
1: precies.
0: Dank dat je er was.
1: Ja, zeker. Dankjewel voor de moeite en de waardering dat jullie dit voor mij willen doen.
0: Dylan, als je een nier voor hem hebt, laat het even weten.
1: Ja, zeker.
0: Mooi.
1: Dank je.
0: Bedankt. En succes met bekend worden.
1: Dankjewel.
0: Als je dan heel bekend wordt, kom je dan nog een keer terug?
1: Ja, zeker. Dan kom ik terug. Okay. Zeker weten.
0: High five. Mooi zo. Dit is 3FM. Het is 6:08 in de Vrijdag Vuurwerk Show. Rob van de Radio hier. En zometeen veel meer. Eerst de Red Hot Chili Peppers. Dit is Tell Me Baby.

natuurlijk Peppers en Tell Me Baby. Net het verhaal van Dylan hier in de studio. Die zoekt een donor nier. We gaan erover doorpraten in onze podcast. Iedere maandag om 1 uur een nieuwe aflevering. Zometeen na het nieuws een nieuwe editie van De Week is Om. Met onder andere Rob Jetten. Die al jarenlang dingen laat schrijven door AI.

0: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in het daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm... Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
7: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
10: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde... met maar liefst 25 volumedeals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk.

0: New York pizza.
1: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: zaken. Het nieuws krijg je van Stef Banstra.
1: Goedenavond, een dag vol herdenkingen in de Verenigde Staten. NOS op 3. Want daar is volop stilgestaan bij de aanslagen van 11 september. Vandaag precies 25 jaar geleden. De officiële herdenking in New York is inmiddels voorbij. Daar werden ook de bijna 3000 slachtoffers herdacht. En ze stonden ook stil bij alle mensen die pas jaren later zijn overleden. Want nog veel meer mensen stierven aan de gevolgen van het inademen van giftige stoffen na het instorten van die torens, zegt correspondent Rudy Bauma.
2: Die mensen hebben daar jarenlang voor gestreden. Het zijn er inmiddels ook heel veel en ze zijn ontzettend blij dat die herdenking na jarenlang strijd op deze manier is hervormd.
1: En ook bij het Pentagon in de Verenigde Staten was vandaag een herdenking. Daar gaf president Trump een toespraak. Hij zei dat de slachtoffers nooit vergeten mogen worden. Er moet een Europese leeftijdsgrens komen voor het gebruik van social media. Nederland en Spanje willen dat voor elkaar gaan krijgen. In het regeerakkoord staat dat Nederland een grens van 15 jaar wil. Maar staatssecretaris Aerts wil liever dat het Europees geregeld wordt.
3: Als je het in Europa kan regelen, dan heb je niet 27 lappendekens die zowel voor de bedrijven als voor jongeren en toezichthouders heel ingewikkeld is. En kan je ook een veel sterkere vuist maken tegen die grote techbedrijven.
1: Ja, Frankrijk kwam als eerste EU-land met een verbod op social media onder de 15 jaar. En de KNVB komt met strengere regels tegen vuurwerk in het stadion. Want voortaan als er vuurwerk wordt afgestoken richting het veld of andere tribunes, wordt de wedstrijd direct gestaakt, zegt justitieminister Van Wiel.
4: Einde wedstrijd, iedereen naar huis. En dat doen we omdat het juist gevaarlijk is wat hier gebeurt. En we gaan dus niet het risico lopen dat er nog meer vuurwerk is en dat er nog meer mensen risico lopen. Dus goed uitlegbaar, heel vervelend natuurlijk voor iedereen. Maar ik hoop daardoor ook een afschrikwekkende werking. Doe dit gewoon niet.
1: Vandaag werd ook bekend dat Feyenoord 47 mensen een stadionverbod heeft opgelegd vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur. Daarbij raakten 5 Cambuur-supporters gewond. Dan nog even naar het weer toe. Vanavond alleen in het oosten nog kans op een buitje. Morgen vooral droog, veel zon. Het wordt maximaal 21 graden.
0: Stef, dankjewel. Yo. Even kijken hoe het op de weg is. De AIWB-verkeersinformatie. De digitale versie van mijzelf. Robot Rob, waar staat het vast? A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel staat een file van 8 kilometer met een kapotte auto bij de Sint-Michielsgestel-afslag. Dit duurt 22 minuten. A2 van Utrecht naar Den Bosch van knooppunt Everdingen tot Everdingen 2 kilometer lang door wegwerkzaamheden. A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Beuningen en Kuik, 10 kilometer lang, 24 minuten. En 69 van Veldhoven naar Neerpelt tussen Dommelen en Bergijk, 3 kilometer, 35 minuten door een ongeluk. Dit was Robot Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst.
5: Zometeen na de reclame.
6: De Vrijdag Vuurwerkshow met Rob van de Radio. 3FM.
7: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
8: De vriendelijke specialist DA.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
13: Yes, hij doet het.
14: Ja hoor, dat kan zeker.
12: Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
16: Nu bij New York Pizza, de Double Dough-dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
0: op de klok.
13: Oh, sowieso laat.
0: Zie je het? Ja.
6: September is iedere dag jouw kans op tickets.
14: September is 3FM Ticketmaand.
6: Vandaag jouw kans op tickets voor
14: Niall Horan.
6: 3FM.
14: Avrotros.
6: Rob van de Radio.

0: achteraan.
1: Zodat we met z'n allen weer 130 kunnen gaan.
0: De week is van, het weekend komt eraan.
1: De leesvaardigheid van Nederlandse jongeren daalt verder. Bijna 40% van de 15-jarigen kan niet goed lezen om mee te komen op school.

Het is niet normaal. Nothing but thieves and overcome. Ik heb een... ik zie ineens een mailtje binnenkomen. Nothing but thieves gaat de show geven, de Cloud 9 van Tivoli Vredenburg. Er passen 450 mensen in. Dus ik zeg het nog een keer. Nothing but thieves. Ik zet ze net uit met overkomen. Die gaan een exclusieve show geven in de Cloud 9 zaal van Tivoli Vredenburg. 450 mensen passen erin. Ging vanochtend in de verkoop, meteen uitverkocht. Maar we hebben een setje tickets kunnen regelen. En maandagochtend is die bij Wijnand en Jamie te winnen. Dat setje tickets, als je het ticketalarm hoort. Want september is 3FM ticketmaand. Sowieso heb ik ook nog kaarten voor Niall Horan. Nou, ik zei al, er moet voor 7 uur ergens dat alarm afgaan. Nog 3 kwartier te gaan, dus hou hem hier, zou ik zeggen. Zometeen een portal tussen jou en mij en de radio. 0909-1336 voor de 3 minutes of fame. Eerst.

0: in die portal te stappen die tussen jou en de radio is. Als je nu belt, 0909-136, dan kun je alles roepen wat je wil. Misschien wil je de goed doen, misschien wil je ergens over klagen. Of je hebt iets georganiseerd in het land.
1: Lekker weg in eigen land.
0: Kom maar door.

0: Nederland loopt. Hallo met de radio.
1: Hoi, met Sjoerd.
0: Hey Sjoerd, je mag het zeggen.
1: Hey, ja, die jingle van net dat het bijna weekend is. Ja, dat kan wel een lekker carnavalsnummertje zijn, joh.
0: De week is om.
1: Ja, ja, zeker.
0: Jij weet dat zonder toestemming zanger Bas hem al een keer heeft uitgebracht, hè?
1: Oh, echt? Oh, geen idee.
2: De week is om, het werk is gedaan.
0: Hij had hem nog in de uitzending, zeiden we, jij weet dat het niet mag. Dat wist hij niet. Dus, maar carnavalsnummer, ja, dat ik hoor wat je zegt. Ik heb het opgeschreven, dankjewel.
1: Ja, hey, yo, yo, yo.
0: Hoi. Nog 2 minuten 26 in de 3 minuten of fame. Hallo, met wie spreek ik?
3: Hallo, hier is Siegfried.
0: Ah, Siegfried. Goedenachtmiddag. Wat is middag?
3: Goedenavond.
0: Goedenavond. Wie geht's?
3: Ja, sehr gut geht es in Deutschland.
0: Jawohl. Wo bist... sind Sie? Bist dich? Bist Sie? Jetzt.
3: Ich bin in Lea mit dem Auto unterwegs und dann höre ich immer Radio 3FM und du sagtest... dass es Konzertkarten gibt für 3FR, für Nothing But Thieves in Utrecht.
0: Nein, heute haben wir Karten für Nile Horan.
3: Ja, ich wollte nur sagen, ich habe eine Karte für die Pre-Listening-Party in Hamburg von
0: Ach so.
3: Nothing But Thieves.
0: Ach so, gratuliere.
3: Dankeschön.
0: Ja, bist du nicht interessiert für die Karte für Nile Horan, für der Ticketalarm 3FM Ticketmaß?
3: Oh, 3FM. Ich wüsste dann... Ich glaube nicht, dass das meine Musik ist.
0: Oh, nein. Okay. Na, dann lass uns mal das Dach dann mal passieren. Jawohl, jawohl. Und herzlichen Glückwunsch.
3: Danke, danke.
0: 0909-1336. Zo, nog 1 minuut 15 te gaan. Gaat snel als je het naar je zin hebt. Hallo, met wie spreek ik?
4: Ja, van mijn Martijn.
0: Dit is gewoon Nederlands, toch?
4: Jazeker.
0: Zo, mijn hele hersens waren helemaal thuis. zeg het eens.
4: Nou, ik had toevallig vandaag de podcast van vorige week geluisterd.
0: Ja.
4: En toen is eigenlijk mijn mailtje behandeld die ik vorige week gestuurd, of 2 maanden geleden gestuurd heb.
0: Ja.
4: Over een verzoekje voor Aan of Uit.
0: Ja.
4: Met nummer René Peters met Nooit meer weg. En nou ben ik benieuwd of die meegaat in het Aan of Uit verzoekje.
0: Niet vandaag.
4: Nou, dan een andere keer.
0: Dat zal wel, ja.
4: Nou, is helemaal goed, dat wil ik wel weten.
0: Is jouw vraag daarmee beantwoord?
4: Jazeker. Fijn weekend, wil ik
0: zeggen. Fijn weekend.
4: Hoi.
0: En weer verlatend tevreden klant, het pand.
5: En weer verlatend tevreden klant, het pand.
0: 32 seconden, hallo, 0909-1336, met wie spreek ik?
6: Hoi, met Robert.
0: Hey Robert, je mag het zeggen.
6: Ja, ik ben klaar met werken, dat is sowieso goed nieuws. En mijn vriendin Kim heeft geen hernia, dus we kunnen naar Japan.
0: Yes! Ik heb misschien wel een hernia, want ik ben dus kaart van die stoel in het restaurant gevallen hier.
6: Oké, dan heeft ze maar jou gegeven.
0: Ja, dat zou ook nog kunnen, ja. En waarom had zij misschien een hernia?
6: Nou ja, ze heeft al een week lang gruwelijke pijn en vandaag is dus uitgesloten dat het een hernia was.
0: Okay.
6: Ze heeft gewoon een spier en een beeldspier verrekt met uitstraling en bla bla bla.
0: Oh ja. Hoe zou dat nou toch komen?
6: Ja,
0: het ligt
6: niet aan mij.
0: Ja,
6: nee.
0: Ja, Robert.
6: Nou, misschien toch wel. Misschien
0: Hey, dankjewel. En beterschap of niet, en heel veel geluk. Dus nu gaan jullie op vakantie, wat zei je nou?
6: Ja, maar nou kunnen we naar Japan. Oh. Ik ben bang dat ze niet naar Japan komen.
0: Nee, dat is
6: toch.
0: Dankjewel voor het bellen.
6: Yo, fijne uitzending.
0: Jij ook een fijne uitzending. Even kijken, nog eentje dan. 0909-1336. Hallo, met wie?
7: Met Joy.
0: Joy, een vrouw.
7: Jazeker.
0: Zo zeg, toch nog. Dat is altijd even de vraag, hè, bij dit. Want er zijn heel veel mannen die bellen.
7: Nee, ik was het luisteren samen met een dochtertje. Die is 7 jaar geworden, dus ik wil haar feliciteren.
0: Ah.

0: Nou, doe maar de glückwünsche.
1: Lieve Veerle, ik wens je van harte proficiat. Ik houd van dich.
0: Oh, goh, goh, goh, goh, goh. Sjonkelen, zou ik zeggen.
1: Ja.
0: En, oh, wacht, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop. Dit is veel te vroeg. Kun je dan ook meteen heel even dat weekendding doen wat we altijd doen? Ik hoop dat je vaker luistert, maar het is nu de era jou, Joyce.
1: Het is weekend!

dit, moet ik er wel bij zeggen, is de allernieuwste van Roxy Dekker. Oh, 3 voor half 7, 3 FM is hier, zometeen het nieuws. Nu eerst, de bare minimum doen we vandaag.

0: Boxiedekker, die heet Bare Minimum. Daar heb je Robot. 6:30. Hij leest voor jou de files op. Het zal nou inmiddels wel iets minder zijn met de verkeersinformatie, zou je toch zeggen. De AIWB-verkeersinformatie. Robert Rob, waar staat het vast?
1: A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel, 7 minuten. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rottepolderplein, 11 minuten. A16 Rotterdam richting Breda tussen Rotterdam, Prins Alexander en knooppunt Ridderkerk door een ongeluk, 9 minuten. A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam, 11 minuten. Dit was Robert Rob voor nu. Tot ziens in de toekomst.
0: Sterkte als je in de file staat. Het weekend gaat echt wel beginnen, weet ik zeker. NOS op 3. Stefansa.
2: Goedenavond.
0: Wat is het nieuws?
2: Van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland liggen er nog zeker 10 mensen in het ziekenhuis. Dat zegt hulporganisatie Eurocross.
3: We hebben nog 3 mensen die zwaar gewond zijn en 7 die middelzwaar gewond zijn die in het ziekenhuis liggen. Daarnaast hebben we te maken met 30 lichtgewonden, waarvan er nog een aantal in het ziekenhuis zijn. En een aantal die vandaag al zijn ontslagen. En die zijn opgevangen in een hotel waar ook onze hulpverleners bij aanwezig zijn.
2: 5 passagiers overleefden dat busongeluk niet. De Nederlandse touringcar raakte gistermiddag in het oosten van Zwitserland van de weg en kwam op zijn kant terecht. Aan boord waren de chauffeur en 44 passagiers.
0: Jongen.
2: Dan naar Den Haag, want uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Ja, voor mensen met hoge en middeninkomens gaat het om 0,1%. Dat betekent dus dat je weer iets minder kunt kopen met hetzelfde geld. Mensen met lage inkomens en gepensioneerden gaan er juist iets op vooruit.
0: En dan kun je dus minder kopen met het hetzelfde geld. En dan gaan ze er ook nog minder in doen voor hetzelfde
2: dat
0: geld.
2: Dat is eigenlijk ook wat het is.
0: Kun je er nog minder van kopen?
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Krimpflatie.
2: Zo is het wel een beetje, ja.
0: Waar gaat het heen?
2: Nou, het wordt altijd duurder. Het wordt alsmaar duurder.
0: Alles wordt duurder. Vroeger was alles beter. Dat is een beetje de vibe, toch?
2: Ja. En de fans hebben er super lang naar uitgekeken. De wereldberoemde meidengroep Cat's Eye treedt vanavond voor het allereerst op in Nederland, in de Ziggo Dam. Ja, uren van tevoren stonden de icons, zoals de fans zichzelf noemen, al te wachten in de rij.
4: 10 uur waren wij hier. En we waren ik was om 5:30 opgestaan. En toen hebben we mijn outfit aangedaan, mijn haren gedaan. En het was ook wel heel erg lang rijden.
5: Ik en een vriendin van mij stonden hier al vanaf 5:00 s'nachts. Dus het is al even doorbijten.
6: Ik hou echt heel veel van die groep en ik vind het echt fantastisch om hier te zijn. Ik ben volledig van België naar hier gekomen. Ik heb ook nog pijn van mijn stem van het vorige concert.
7: I'll go MIA, I'm a go-go, I'll go MIA.
2: Ja, Cat's Eye groeide binnen een paar jaar uit tot een van de grootste girlbands ter wereld. En ook op TikTok zijn hun dansjes superhot. Hierna gaat de girlband weer door naar Keulen in Antwerpen.
0: Robin van de productie, je bent de jongste op het moment in de studio.
8: Ja.
0: Wat is dit?
8: Dit is Cat's Eye.
0: Ja, dat hoorde ik net ook.
8: Of heb je het over het cueën?
0: Nee. Kijk, hoe jong was dat eerste meisje? 6?
2: Ja, dat, die zijn gesproken door het Jeugdjournaal. Niet dus normaal. Ik denk een jaar of 6 inderdaad. Ja.
0: Je hoort dat jonge mensen zijn omdat ze zeggen ik en mijn vriend. Terwijl het is natuurlijk niet netjes. Moet je altijd jezelf. Maar ik voel me nu echt steeds een oude lul worden.
8: Nou ja, kijk, ik moet zeggen.
0: Is dit animatie? Is dit een film?
2: Nee, zeker niet. Het is gewoon een beetje zoals de Pussycat Dolls. Het is gewoon echt een girlband.
0: Ik heb geen. Ja, gewoon een girlband.
2: Animal. Dit draaien we op 3FM.
8: Ja, dit draaien wij.
0: Oh, dit draaien we natuurlijk. Oh, sorry.
2: Geproduceerd door Ed Sheeran.
0: Ik was in de war met die andere, weet dat van dinges? Die zo die superhelden spelen. Ja, hoe?
8: Huntrix.
0: Ja, Huntrix. Ja.
2: Ja, en Blackpink heb je ook weer. Het zijn allemaal van die girlbands.
0: En snap je dat ik het er even niet aan elkaar kan houden?
2: Ja, ik snap het. Maar ze horen tot de wereldtop. Cat's Eye dus. Geweldig. Zie ik ook dan.
0: Cat's Eye, draai mij natuurlijk.
8: Uitverkocht gewoon, ja, hè?
0: Geweldig.
8: Zitten nu mensen in de auto. Die zitten nu te luisteren. Die zijn onderweg.
0: Ja. Dan kunnen we er eentje draaien. Welke moeten we dan draaien?
2: Ik denk Gabriella is nog
8: Ik denk dat Sebastiaan zo meteen Cat's Eye draait.
0: Oh ja?
8: Ja, dat denk ik wel. Weet ik niet zeker.
0: Check het even dan. Jij bent ervan. Weet je, doen wij eerst even het weerbericht. Het weekend weerbericht dan?
2: Ja, vanavond alleen in het oosten nog wat buikjes. Morgen begint grijs, maar 's middags komt de zon erdoor. Blijft het overal droog. Maximaal 22 graden dan. Komende zondag veel regen en het wordt dan een tikkeltje kouder.

0: Hey, weet je wat we gaan draaien, Robin?
1: Ik heb een vermoeden, maar ik laat het graag aan jou over.
0: Dit is dus heel vet. Dit is dus, ken je dat? Sketch Eye.
2: Gabriella.
0: Ik hou het ook allemaal niet meer bij. Ik ben ook gewoon...
2: Je klinkt al zo boomer nu, Rob.
0: Bereikt mij ook allemaal niet. Ik ga naar huis.
2: Gewoon uitverkocht een Ziggo Dome.
0: Nee, ik vind het heel goed.
2: Ja,
0: ik vind het fantastisch.
2: Bam.
0: Ja. Zoiets hebben. Ik weet niet hoe ze eruit zien, maar het is fantastisch.

0: Jilla. Ik hou het ook allemaal niet meer bij. Ik ben ook gewoon...
1: Ik klinkt als zo boomer nu, Rob.
0: Bereik mij ook allemaal niet. Ik ga naar huis.
1: Gewoon uitverkochte Ziggo Dome.
0: Nee, ik vind het heel goed.
1: Ketsai.
0: Ja, ik vind het fantastisch.
1: Bam.
0: Ja. Zullen ze hebben? Ik weet niet hoe ze eruit zien, maar het is
1: toevallig dit.

0: 3FM. Tik-tik-alarm. Stuur nu waarom jij wil winnen in de NPO Luister-app.
1: En ga naar Niall Horan. Watching you walk away.

0: en Niall Horan.
1: September is
2: 3FM Ticketmaand.
0: Het Drive Safe, dat is sowieso een fijne boodschap om je aan te houden. Het is de Vrijdag Vuurwerkshow, Rob van de Radio hier. En het ticketalarm is net voorbijgekomen, want september is 3FM Ticketmaand. We hebben kaarten voor eigenlijk iedereen. Het gaat van Bente naar Vrouwtje naar Niall Horan, naar de opposites, naar Chef Special. Het zit er allemaal in. En vandaag Niall Horan. Er zijn heel veel appjes binnengekomen. Ergens in Nederland gaat nu de telefoon.
3: Hi, met Rob Heijn.
0: Rob Heijn met Rob.
3: Hi Rob.
0: Hallo. Jij hebt een bericht gestuurd via de NPO Luister-app.
3: Zeker, zeker.
0: Vertel eens even.
3: Nou, ik heb bijna een jaar een relatie met mijn vriendin. En die is enorm groot van One Direction, maar onder Niall Horan. Ze is dit jaar al naar Harry Styles geweest, maar 2 van de 5 afstrepen dit jaar is natuurlijk wel echt een super iets.
0: Ja, en jullie hebben nu een jaar iets samen?
3: Ja, bijna, bijna.
0: Hoe heet ze?
3: Maud.
0: Is zij bij jou op dit moment?
3: Zij is niet bij mij op dit moment.
0: Wat is ze dan aan het doen nu?
3: Ze zijn onderweg naar Appelpop.
0: Oh leuk, in Tiel.
3: Ja, in Tiel. Ja.
0: Ik doe dan morgen nog podiumpresentatie, dan zal ik even naar de zwaaien.
3: Ja, ik ben er alleen morgen. Ik kom vanavond niet.
0: Nou, hey, heb je haar nummer?
3: Zeker.
0: Zullen we haar dan zo meteen met z'n tweeën samen even gaan bellen dat ze dit gewonnen heeft?
3: Zeker.
0: Is dat leuk?
3: Dat is fantastisch.
0: Oké. Maar dan moet je nog niet haar appen, hè? Of zit ze nu te luisteren? Nee. Shit.
3: Ik weet het niet. Ik weet niet of ze aan het luisteren is.
0: Oh. Ik zou zeggen, don't speak. En blijf hangen. En dan noteren we je gegevens. Bellen we jullie zo meteen allebei, ja?
3: Helemaal goed. Dank je.
0: No doubt is hier.

0: 96. Ik was toen 8. No Doubt en Don't Speak. Romein?
1: Ja?
0: Jij hebt een appje gestuurd via de NPO Luister-app. Omdat het ticketalarm hier voorbij kwam voor Niall Horan in de AFAS Dome in Antwerpen. 5 november.
1: Jouw vriend... 5 november, de AFAS Dome in Antwerpen.
0: Jouw vriendin is groot fan, is op dit moment onderweg in de auto naar Appelpop. Zij heeft het...
1: Die is onderweg in de auto of ze staan ergens. Ik weet het niet. Ik ben er niet bij.
0: Wij hebben nu haar nummer. En ik laat het verder aan jou. En jij kunt haar verrassen. We gaan bellen.
1: Zeker. Ik ben benieuwd.
2: Hallo, met
1: Lars. Hi, schat. Met Romein.
2: Hoi.
1: Hoi. Ik ben benieuwd van jou.
2: Oké.
1: Okay. Zit je? Sta je? Wat ben je aan het doen?
2: Ik zit in de auto.
1: Ik zou toch even... hou je S2 even goed vast.
2: Oké.
1: Okay. Ik heb iets voor jou gewonnen. Wij zijn bijna een jaar samen. Ja. Wat doe jij 5 november?
2: Niks.
1: Dan gaan wij samen naar Niall Horan.
2: Echt?
1: Ja, ik heb een ticket gewonnen.
2: Echt?
1: Ja, ongelooflijk. Ik heb geappt, ja.
0: Wout, je bent op de radio.
2: Hi.
0: Hi, jullie gaan met z'n tweeën naar Antwerpen.
2: Ja, zo leuk. Dankjewel.
0: En dan ga je ook nog naar Appelpop.
2: Ja, ik ben nu onderweg naar Appelpop.
0: En waarom mag hij dan niet mee?
2: Hij kon niet vandaag. Oh, hij gaat morgen mee.
0: Ik wil niet meteen stoken, maar ga ik morgen aan jullie zwaaien, want ik doe daar de podiumdingen, dus dat komt dan ook wel één mooie cirkel rond.
2: Okay,
0: Niall Horan, AFAS Dome, Antwerpen, 5 november. Dit is 3FM Ticketmaand. Jullie hebben allebei gewonnen!
2: Oh. Yay!
3: September is iedere dag jouw kans op tickets.
0: Jullie gaan naar de Pussycat House!
1: Oh my god!
4: Jij gaat naar Klaas!
0: Jij gaat naar Hondé!
2: Oh my god!
3: September is
5: 3FM Ticketmaand.
3: Luister iedere dag naar 3FM.
5: Hoor je het 3FM Ticketalarm? App meteen via de NPO Luister-app.
3: En maak kans op tickets voor al jouw favoriete artiesten.
5: 3FM
3: Ticketmaand.

0: en weer verlaat een tevreden klant het pand.
1: Maud gaat met haar vriend Romein naar de AFAS-doom in Antwerpen op 5 november naar Niall Horan. En in de studio onze eigen Niall Horan, Sebastian Okhuizen.
2: Nou, wat een compliment.
1: Ja.
2: Talent zet je die uit, hè?
1: Nee, precies. Want jij gaat ook altijd in One Direction.
2: Kijk, naar boven hoop ik.
1: Dat weet ik niet. Ik zeg maar wat.
2: Dankjewel,
1: Ian. De tweede aflevering van de BVO-show.
2: Jazeker.
1: Hoe was de eerste?
2: Het was een beetje spannend, toch wel stiekem.
1: Oh ja?
2: Dat probeer je dan van tevoren natuurlijk niet toe te geven.
1: Ga je zweethanden?
2: Nee, gewoon dat je denkt van...
1: Vrijdagavond, ja. IFM.
2: Daarom, dat is gewoon een ding.
1: Ja.
2: Dus ik was wel blij dat het heel erg leuk was vorige week. Voor mij in ieder geval. Ik hoop voor iedereen.
1: Nee, dat maakt niet uit. Het moet gewoon voor jezelf.
2: Ja, dat is waar. Ja. Dus zometeen gaan we gewoon wederom beginnen met reet wat je vreet. Het is natuurlijk een vrijdagavond. Het moment om even vies te eten, even ongezond te eten. Dus stuur vooral even via de NPO Luister-app in wat jij hebt gegeten vanavond op vrijdagavond of wat je nog gaat eten. En geef er even een cijfer bij. Dan gaan we kijken wie de allerlekkerste vrijdagavondmaaltijd heeft.
1: Zijn er dingen uit de show die je meteen hebt weggegooid na vorige week?
2: Nee, alleen qua plaatsing van jingles en zo. Dat ik denk van...
1: Plaatsing van de jingles.
2: Dat had op een ander plekje gemoeten.
1: En is het nu gelukt?
2: Dat is hopelijk gelukt. We gaan het zo horen.
1: Ik ga luisteren.

0: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn Vries. Ontdek het op friesland.nl.
0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
2: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als heel. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
6: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
7: Dames en heren, de daluren beginnen.
8: Ah, vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flexdal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
6: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
9: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
10: Simyo.
11: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
12: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
13: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
14: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
15: Ja, geweldig, hè?
14: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
15: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
14: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Voor iedereen op kanaal 24.
15: Aan tafel!
16: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
17: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
18: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase

0: eerst het allerlaatste nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakte bij het busongeluk in Zwitserland mag waarschijnlijk vandaag nog het ziekenhuis verlaten. In totaal raakten 40 mensen gewond. 5 mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Alarmcentrale Eurocross staat de slachtoffers en de nabestaanden ter plekke bij.
2: Het is een hele puzzel, maar we gaan eruit komen en we gaan er alles aan doen om die mensen zo goed als mogelijk te helpen en zo snel als mogelijk terug naar Nederland te krijgen.
1: De bus zou door de vangrail zijn gereden en daarna gekanteld. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Voor mensen met hoge en middeninkomens gaat het om 0,1%. Mensen met lage inkomens en gepensioneerden gaan er juist iets op vooruit. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Staatssecretaris voor Klimaat, Debat, wil de uitbreiding op het stroomnet op verschillende manieren mogelijk maken.
3: We gaan vergunningen sneller verlenen. Dat kan doordat we de procedures verkorten. We gaan, nadat mensen in bezwaar en beroep zijn gegaan, alleen nog maar naar de Raad van State en niet meer naar de rechtbank. Die moeten ook binnen 6 maanden uitspraak doen en daarmee verkort je die tijd enorm.
1: Het kabinet wil zo de wachtlijst voor aansluitingen voor bedrijven en huishoudens verkleinen. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Vannacht droog en het koelt dan af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, maar in de middag zon en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. ANWB Verkeersinformatie dan op 3FM. Nog 1 file van 10 minuten of langer. Die staat op de A16 Rotterdam richting Breda. Voor knooppunt Ridderkerk heb je een kwartier vertraging. 3FM.

0: in de buurt. Kijk op werkenindeapotheek.nl. Een apothekersassistent, en benut mijn talent elke dag.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
2: Fans van Waanzinnig Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster Beter Leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs voor maar 1,39.
3: Fans van Voordeel,
2: Aldi.
5: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan. En thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
6: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost, Autotaalglas.
0: September is iedere dag jouw kans op tickets.
9: September is 3FM Ticketmaand.
0: Vandaag jouw kans op tickets voor
9: Niall Horan.

0: naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Neil, op 3FM.
2: Sienna's

0: natuurlijk. Want de vrijdagavond, het moment om even goed uit de bocht te vliegen als het gaat om gezond eten. Of juist lekker de tijd nemen om uit te pakken met echt een hele goede maaltijd. Iets gezonds, iets uitgebreids, mag allemaal. Maar laat het vooral even weten via de NPO Luisteren. Wat is jouw vrijdagavond maaltijd geweest? Geef het ook even een cijfer, dan inspireren we iedereen in Nederland die nu nog ruzie heeft met zijn partner over wat er gegeten moet gaan worden vanavond. Edmund, die heeft het iets minder goed voor elkaar, denk ik, dan jij en ik. Voor vanavond.
1: Het enige wat ik heb gegeten is een broodje kroket met mosterd.
0: Nou, dat klinkt lekker, maar er komt sprake, heb je twee.
2: En dat was om 11 uur 's ochtends, moet ik zeggen.
0: Dat is natuurlijk ook weer niet handig. Ed moet even wat eten, jongen. En Thijs is er ook bij via de NPO Luister App.
3: Ja, een hele goede avond, Sebastiaan.
0: Oké. Okay.
3: Ik heb een lekker AVG'tje op vandaag.
0: Hoch!
3: Dat was een soort kipsnietsoortje met broccoli. Mm-hmm. Van die groene broccoli bomen van Sesamstraat. Voor de mensen die naar de radio luisteren.
0: Ah ja, dat zijn er een paar.
3: En een lekkere aardappelkratin uit de oven.
0: Lekker.
3: Echt heerlijk.
0: Ja.
3: Ik geef het een... wat zou ik zeggen? Die aardappelkratin... Ja, dat is echt...
0: Ja,
3: dat is gewoon echt lekker.
0: Ja, altijd.
3: Vind ik altijd wel een ding. Dat is altijd lekker. Dus
0: ja.
3: Ik denk een 9.
0: Kijk eens aan.
3: Een 9 geef ik het.
0: Nou, wat heerlijk zeg. Wat een heerlijke maaltijd, Thijs. Ik vraag me wel af waar het vlees was in deze AVG, maar dat zien we even door de vingers voor deze ene keer. Laten we weten via de NPO Luister App. Heb je lekkerder gegeten dan Thijs? Of heb je smerig gegeten?

0: eindelijk thuis na een week. Ik ben er helemaal klaar mee. Schat, wat eten we? Serieus? Ben je serieus? Gestoomde groenten. Gestoomd? Verzin even wat anders. Pizza, Turks, frietjes, boerenkool. Er mag toch wel een frituurpan aan te pas komen vandaag.
1: Reet. Wat je vreet.
2: Zo is het. Op vrijdagavond mag er zeker weten een frituurpan aan te pas komen. Het mag allemaal wat ongezonder zijn. Of je pakt gewoon lekker uit. En zorg even goed voor jezelf, voordat je toch een beetje losbandig gaat doen dit weekend, hè? Dat zou natuurlijk ook kunnen. Reet wat je vreet. Iedere vrijdag iets na 7 in de BVO-show. Even doornemen wat heel Nederland heeft gegeten. Ikzelf trap hem weer eventjes af. Het is wederom een pizza geworden in de kantine van de NPO. Normaal altijd het enige echt lekkere wat ze hebben, omdat je hem helemaal zelf mag beleggen. Maar de kip was vandaag niet zo lekker gekruid. Niet zo. Dus misschien dat we volgende week even wat anders gaan bestellen. Nathalie, goedenavond.
3: Goedenavond, Bastiaan.
2: Vertel het eens. Steek van wal. Wat hebben we gegeten deze vrijdagavond? Reet wat je vreet.
3: Ja, mijn zoon noemt het burrito, zo'n slechte eten. Maar ja, dan maak ik gewoon gehakt met burrito-kruiden.
2: Ja?
3: En dan snij ik zelf verse tomaten. Mm-hmm. Lenteuitje.
2: Dat gaat goed.
3: Courgette.
2: Allemaal goed.
3: Paprika.
2: Allemaal gezond.
3: En dan pak ik die groenten, doe ik die kruiden erdoor. En dan ga ik daar hard door doen. En dan pakken we wat tortillas.
2: Oh.
3: En dan vouwen we dat lekker in. Nou, zo lief, die wil natuurlijk geen kaas. Want die lust niks. Maar je kan er een beetje kaas op doen. Je kan er wat yoghurt, wat crème fraîche.
2: Hij noemt het burritos, maar het zijn eigenlijk gewoon wrappies, toch?
3: Ja, het zijn wrappies. Maar hij eet het als burritos, dus dan doen we dat, hè.
2: Ah, om het even als een soort van vliegtuigje naar binnen te krijgen.
3: Precies, dus hij krijgt een stoot groente naar binnen wat hij niet weet.
2: En waar gaan we allemaal naartoe dit weekend met zo'n lief? Want die heeft vast wel weer een planning voor zichzelf gemaakt waar we allemaal achteraan moeten hobbelen, toch?
3: Ja, die gaat morgen weer voetballen als spitsje. Die wil kampioen worden.
2: Nou, dat is de goede mindset, toch? Of hoeft die niet zo fanatiek te zijn van jou?
3: Ze hebben hem als leider benoemd van het elftal.
2: Als aanvoerder?
3: Nee, ik moet dat zootje ongeregeld leiden.
2: Jij bent... Wat een verschrikkelijk weekend zat je weer voor de boeg, Nathalie.
3: Nee. Mijn zoon is echt een mega voetbalfan. Die weet alles. Maar ik weet ook heel veel. Dus wij kijken eigenlijk altijd voetbal.
2: Ach,
3: en we doen voetbalspelletjes. En we zijn wel heel erg into de voetbal. Dus
2: dan neem ik mijn woorden inderdaad terug. Dan wordt het weer een gezellig weekend dus.
3: Zeker.
2: Hey, en wat geven we de burrito wraps dingen voor vanavond? Want je moet er nog steeds even eten natuurlijk.
3: Nou... Mijn zoon mocht kiezen. En die zei, ik wil die burrito's. Dus ik denk dat hij het een 9 geeft. Want hij wil het heel graag eten.
2: Dat is lang niet gek. Dat is er eentje voor volgende week vrijdag weer dus.
3: Ja, zeker. Nou, ik doe voor 2 dagen. Dus 2 dagen geen gezeur.
2: Dan kunnen we er even mee door. Hey, dankjewel, Nathalie. En een fijn weekend.
3: Ja, jij ook.
2: Doei. Juliette, goeie avond.
4: Oh ja, hallo, Sebastiaan.
2: Hallo, vertel eens, wat heb jij gegeten vanavond?
4: Ja, ongeveer hetzelfde als Nathalie. Maar dan, gewoon rapjes, groentjes,
2: is het niet van, is het sausje. Niet van, is het niet Nathalie die een ander stemmetje opzet?
4: Nee.
2: Oké, gelukkig. Maar ook lekkere wraps gegeten vanavond.
4: Ja, heerlijk.
2: En dan morgen ook aan de voetbal, of houden daar de vergelijking met Nathalie op?
4: Ja, dan houdt het wel een beetje mee op.
2: Dat is wel een lekker rustig weekend voor de boeg dus.
4: Ja.
2: Hm. Nee?
4: Ja.
2: Stiekem niet, maar... wel?
4: Rustig.
2: Oké. Okay,
4: ja.
2: Okay.
4: Tuintje.
2: En wat geven we voor cijfer aan de wraps voor vanavond?
4: Een 10 toch wel.
2: Dus, dan heb je het wel weer heel goed voor elkaar vanavond.
4: Ja, ik vind dat ik goed heb uitgepakt.
2: Heb je nog restjes voor morgen over?
4: Ja, waarschijnlijk wel.
2: Heel goed. Nou, geniet ervan, hè.
4: Oké, dank je.
2: Fijn weekend.
4: Fijne avond.
2: Doei. En Monique, je mag wel afsluiten. Wat heb jij gegeten vanavond?
5: Ik zet dan mijn tweede koude sausbroodje.
2: Hey, weekend, hey! Nee, waarom? Niet even langs de weg gestopt, niet even langs huis gegaan. Wat is de situ?
5: Mijn situ is dat ik in de zorg van cliënt naar cliënt draai en aardig vol zit vanavond. Dus ik ben even gauw bij de Lidl gestopt en ik heb twee koude sausbroodjes gekocht.
2: Ja, nou ja, als je agenda vol zit, moet het buikje ook vol zitten, toch?
5: Ja, daarom. Dus dan doen we het zo vandaag. Ja, ik wil wel bij Nathalie gaan eten.
2: Wat zeg je?
5: Ik ik wil wel heel graag bij Nathalie gaan eten.
2: Nou, misschien is het wel in de buurt. Ik zal jullie even gaan koppelen zometeen achter de schermen.
5: Ja, heerlijk.
2: Het zijn dan wel twee koude sausjesbroodjes, maar wat geven we het voor cijfer?
5: Een 1.

0: Dit is onze nieuwste single.
1: Here is my new single.
2: And this is my new single.
3: Nieuw op 3FM.
4: Miley, Bass Persuade.
5: Met 3FM ontdek je nog.

0: De allernieuwste van Miley, Bass Persuade. Ex-Mega heet ook hier bij 3FM. Mocht je nou denken, ik wil binnenkort een keertje een leuk concert pakken in de AFAS Dome of in de Lotto Arena, ergens in dat kwartier in Antwerpen. Daar heb ik een paar tips voor. Je kan best met de trein gaan vanuit Rotterdam of vanuit Breda. Ga je gewoon naar het centrum en dan kun je heel makkelijk daar de metro pakken. En als je met de auto gaat, zit hij dan ergens buiten het centrum en pakt de metro ook naar de AFAS Dome. Dat is denk ik het allermakkelijkste als jij naar Niall Horan wilt.
1: 3FM. Ticketalarm. Stuur nu waarom jij wil winnen in de NPO Luister-app. En ga naar Niall Horan.
0: In de AFAS Dome in Antwerpen, 5 november dit jaar. Stuur nu waarom jij wil winnen. Bel je zometeen misschien wel terug met 2 tickets voor Niall Horan.

0: was hem, hè? Nou hoor, een nice to meet you bij 3FM. Daarvoor ging af met de 3FM ticketalarm. Heb je dat gehoord? Dan moest je appen naar de studio van 3FM via de NPO Luisterapp. En heb ik jou misschien nu wel teruggebeld? Met wie spreek ik?
1: Met Maaike.
0: Maaike, hallo, goedenavond.
1: Hallo, goedenavond.
0: Ben jij in de buurt, of niet, van jouw geliefde?
1: Nee, hij komt over een half uur thuis.
0: Een half uur?
1: Ja, ja. 20 minuten, denk ik.
0: Oké. Wil je dan één belofte maken?
1: Ja.
0: Dus een heel klein dingetje, hoor. Dat kan ook gelijk via de NPO Luisterapp geregeld worden. Dan kun je namelijk zo meteen zijn reactie opnemen in de microfoontje. Want jullie gaan er nou horen! Jazeker!
1: Oh, wat ontzettend gaaf.
0: Hoe blij ga jij hem hiermee maken?
1: Nou, ik denk dat ik in de toekomstige jaren nooit meer cadeau hoef te geven, want ik denk dat dit alles overtreft.
0: Nou, heb je dat ook wel opgelost? Veel plezier aan, Maaike.
1: Dankjewel.

Chainsmokers op 3FM samen met Daya. En don't let me down. 3FM. Iedere werkdag tussen 9 en 12 voor je mijn lieve collega Ivo van Breukelen met tijdloze tracks. Allemaal tracks die je de rest van je leven wil en kan horen. Zonder houdbaarheidsdatum, met eeuwigheidswaarde, oftewel tijdloze liedjes waar je altijd vrolijk van wordt. En ik dacht, vrijdagavond is wel het moment om af en toe, als je dan net klaar bent met werken of toch wel die late avonddienst ingaat of misschien wel de nachtdienst al, dat je juist zo'n tijdloze track aanzet om wel even te voelen dat het weekend is ook. Want stiekem zijn er best wel wat tijdloze tracks die echt goed op de vrijdagavond passen. Zoals bijvoorbeeld

En om zeker te weten dat ik zo meteen in ieder geval de juiste tijdloze track draai. Laat vooral even weten dus via de NPO Luisterapp of bel van naar de studio 09091336. Welke vrijdagavond tijdloze classic ik zo meteen voor jou kan gaan draaien. Doe ik dat naar Teddy Swims en heer Steve Lacy. Dit is Oh Yeah.

0: Mr. Know-it-all hoorde je in de BVO-show op 3FM. Het is de vrijdagavond, even het lekkerste moment om een hele goede tijdloze track te draaien waarmee we het weekend even goed vieren. Ik moet zeggen, volgens mij heb ik het net een beetje verkeerd uitgelegd aan de reacties in de NPO-luisterapp te zien. Ik liet je namelijk twee voorbeelden horen. Kapitein deel 2 van Akda de Munnik en Children of the Night van Nakatomi. En dat zijn eigenlijk de twee tracks die vooral zijn binnengekomen. Dus het was niet een keuze die je moest maken. Je mocht lekker zelf kiezen welke tijdloze track je wilde horen voor deze vrijdagavond. Dus uiteindelijk heb ik Niels teruggebeld. Niels, stoorde ik?
1: Ja, je belt me inderdaad op het beste moment van de dag. Ik zit heerlijk in bad. Ik ben blij dat we geen beeldtelefoon hebben.
0: Dat kunnen we regelen als je wil.
1: Nee.
0: Wat voor zeep heb je erin gegaan? Voor normaal zeep of een lekker speciaal zeepje met extra veel schuim en geur?
1: Ik wou er net een lekker bruisballetje in gooien. Dus ik ben blij dat ik dat nog niet gedaan heb.
0: Nee. Anders gaat het zo tussen de billetjes kietelen. Enfin.
1: Zeker. Ja.
0: Niels, waarvoor ben jij in bad gegaan? Heb jij een hele taaie week gehad? Of moet je even klaarmaken voor een heel erg, toch wel uitdagend weekend?
1: Nee, eigenlijk gewoon een lekker werkweekje gehad. En nu gewoon even lekker ontspannen. En dan zondag met vrouw en dochterlief naar Sneeuwwitje, de romantische musical.
0: Sneeuwwitje, de romantische musical? Ja. Neem even mee. Ik hoef zondag niet mee, maar wat is Sneeuwwitje, de romantische musical precies?
1: Dat is een theatershow met volgens mij onder andere liedjes van Gert van Hulst, als ik het goed gelezen heb. Iets met Ron Boshaf. En daar spelen beste vrienden van ons in. En die spelen onder andere de dwergen.
0: Dat jij zo goed bevriend bent met Ron Boshaf en Gert Vils. Wat bijzonder, joh.
1: Ja, ik mag Gert zeggen.
0: Hey Niels, welke tijdloze track kan ik voor je draaien om het weekend even te vieren?
1: Ja, volgens mij hoor je hem al. Too Unlimited met
0: No Limit.
1: No Limit, inderdaad.

Unlimited. En No Limit. Ik ga zometeen misschien wel aan jou €200 aan concertengoed weggeven. Wil je dat winnen? Pak dan alvast de NPO Luisterapp erbij. Ga ik je binnen nu in een minuut of denk ik 10 vertellen hoe je dat

0: Snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
5: Rozer!
2: Oh ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
1: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
6: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
7: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
8: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
9: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
11: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
12: Ja, hoi.
11: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
12: Ja, dat kan goed kloppen.
11: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
12: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
11: Oké. En waarom juist radio?
12: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
11: Oh, wat goed zeg.
12: En ik ga binnenkort ook op tv.
11: Zo.
12: Ja.
13: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
15: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
16: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
17: NHA.nl
18: 3FM. Wil jij €200 concertengoed winnen? Dan heb je maar één ding te doen op dit moment. Via de NPO Luisterapp kun je nu laten weten jouw naam en degene met wie je dat concertengoed het allerliefste zou uitgeven. Oftewel jouw favoriete concertbuddy. Jouw naam en zijn of haar naam in de NPO Luisterapp win jij misschien zometeen wel €200 concertengoed. En krijg je nu het laatste nieuws.
19: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Er zijn wel verschillen, al zijn ze klein, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
20: Dat is een gemiddelde natuurlijk, want mensen met een baan die een laag loon verdienen, die gaan er iets op vooruit. Terwijl mensen die leven van een uitkering er dan weer iets op achteruit gaan. En dat geldt dan weer niet voor gepensioneerden, die gaan er weer iets op vooruit. En mensen met een modaal of een hoger loon gaan er iets op achteruit.
19: En verder heeft het kabinet besloten om de plannen voor een nieuwe manier om vermogensbelasting te heffen bij gebrek aan overeenstemming voorlopig in de ijskast gezet. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en wordt steeds vaker in drinkwater aangetroffen. De pesticiden worden onder meer gebruikt in de aardappelteelt voor het bestrijden van de aardappelziekte. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft vandaag met passagiers gesproken die betrokken waren bij het dodelijk busongeluk van gisteren.
3: Veel van de slachtoffers zijn ook allemaal nog in shock. Sommigen hebben ook niet echt bewust meegemaakt wat er gebeurd is. Ze proberen het allemaal nog te begrijpen en een plek te geven en te verwerken. Wat ik wel van veel mensen hoor is dat ze heel blij zijn over de manier waarop zij hulp hebben ontvangen, ook van de Zwitserse autoriteiten.
19: De gewonden zijn naar 9 verschillende ziekenhuizen gebracht. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Op verschillende plekken in de Verenigde Staten zijn vandaag de terroristische aanslagen van 9 september herdacht. Vandaag 25 jaar geleden. Bij die aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. De nationale herdenking vond plaats op Ground Zero in New York, op de plek waar de Twin Towers stonden. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. En vannacht blijft het droog. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon tevoorschijn en dan wordt het maximaal 22 graden. 3FM.
4: Ster. Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Roll it up.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
17: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
17: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
3: September is iedere dag jouw kans op tickets.
4: September is 3FM ticketmaand.
3: Vandaag jouw kans op tickets voor
4: Niall Horan.
3: 3FM.
4: Want
3: Sebastiaan Okhuizen.
5: Met de vrijdagavond van 3FM, oftewel de BVO-show. Een lekker biertje of een borreltje richting het weekend. Zometeen

0: Black Keys en Lonely Boy.
1: Woord voor woord. Woord voor woord.
0: Het is de BVO-show, de vrijdagavond van 3FM. Sebastiaan hier. En iedere week spelen we voor minimaal 100 euro concertengoed woord voor woord. En als het niet gewonnen wordt, dan gaat de prijzenpot mee, maar naar de week erna. Vorige week, bij de eerste editie, is er niet gewonnen in woord voor woord. En dat betekent dat we vandaag niet 100 euro concertengoed hebben liggen, maar liefst 200 euro concertengoed. Dat kan voor jou zijn als jij zometeen meespeelt met woord voor woord. En geef je op via de NPO Luister-app. Stuur daarin heel simpel jouw naam en degene met wie jij het allerliefste dat concertengoed zou uitgeven. Want dat is degene met wie jij zo meteen dan woord voor woord gaat spelen. Je hebt nog heel eventjes de tijd om jezelf op te geven voor woord dus. En

0: Zandvoort.
1: Je probeert dus wat in een afkondiging. Gaat niet altijd goed, hè? Het is tijd voor Woord voor Woord. Tijd om misschien wel 200 euro concertengoed weg te geven aan Laura. Goedenavond.
2: Hoi, goedenavond.
1: Of aan Menno, goedenavond. Nou ja, trouwens, of.
3: Hallo, Menno.
1: Jullie kunnen dit samen winnen. Even voor de duidelijkheid, wat zijn jullie van elkaar?
2: Vriend
1: en vriendin. Ah, wat gezellig. Wat leuk.
2: Ja.
1: En stel, jullie gaan er nu vandoor met 200 euro concertengoed. Waar zouden jullie dat het allerliefst aan uitgeven? Naar welk concert willen jullie samen het allerliefste gaan?
2: Ja, heel graag naar Noah Kaan. Ik heb al een kaartje, alleen Menno moet nog eventjes mee.
1: Oh, maar zijn er nog kaarten?
2: Dat is een goede vraag, maar dat is een probleem voor later.
1: Ja, en anders kun je vast wel een van de shady figuur bij de Ziggo Dome wel even omkopen met 200 euro. Dan komt het ook misschien nog. Jullie gaan een spel spelen. Dat spel heet Woord voor Woord. En ik ga het wel even heel goed uitleggen, want het is een moeilijk spelletje. Dus spits de oren even heel goed. Laura, jij hebt net achter de schermen een woord van mij gekregen. En jij hebt zometeen 45 seconden de tijd om dat woord aan Menno uit te leggen. Je mag alleen telkens maar één woord zeggen om Menno een hint te geven. Dus het is heel belangrijk dat je heel snel associaties maakt om Menno in de juiste richting te duwen. Een paar regels die heel belangrijk zijn. Je mag niet een deel van het woord zeggen. Je mag geen vertaling van het woord zeggen. Je mag geen meervoudvorm van het woord zeggen. En telkens als jij een hint hebt gegeven, doet Menno een poging om het woord te raden. En pas als dat is gebeurd, pas als er een poging is gedaan, dan pas mag je een volgende hint geven. Als het antwoord wat Menno geeft fout is, hoor je trouwens dit. Dus het is belangrijk om binnen die 45 seconden snel en slim na te denken. Want samen komen jullie misschien wel woord voor woord uit bij 200 euro concertgoed. Raad je het dus binnen 45 seconden, dan win je. En winnen jullie niet alleen samen, maar winnen jullie gewoon een dikke, dikke pot van 200 euro concertgoed. Zijn jullie er klaar voor?
2: Ja.
3: Zeker.
1: Alright, dan gaan we beginnen.
2: Auto.
3: Volkswagen.
2: Inzoomen.
3: Zicht.
2: Scherpte.
3: Snelweg.
2: Lichtvanger.
3: Spiegel.
2: ISO.
3: Achteruit spiegel, achteruit spiegel.
2: Camera.
1: Ai.
2: Oh, nee.
1: Laura.
2: Ik dacht dat ik foto ging zeggen weer.
1: Oh, wat zonde. Je zei uiteindelijk een deel van het woord. Want wat was het goede woord, Laura?
2: Ja, cameralens.
1: Cameralens. En weet je waar het volgens mij de mist in ging, Menno?
3: Ja.
1: Dat jij dacht dat het eerste woord van Laura auto was en niet foto.
2: Oh, ja, daarom. Ik dacht, ik ga hem herhalen, maar ik heb volgelijk toen het woord gezegd.
1: Ach, jongens. Jammer, maar Laura, echt complimenten hoe je alsnog gewoon doorging en ook op een gegeven moment met ISO kwam. Dat is een vakterm. Ben jij fotograaf?
2: Nou ja, wel eens een camera in
1: de
2: hand gehad, ja.
1: Ah, nou ja, sorry jongens, helaas. Bedankt voor het meespelen en de prijzenpot, die gaat mee naar volgende week. Volgende week spelen we woord voor woord voor maar liefst 300 euro concertengoed.

0: onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Neil, op 3FM.
2: Nothing but Thieves, Baby Cool, Evelyn.
0: Met 3FM, ontdek je nog.

0: allernieuwste van Nothing But Thieves. Je hoorde Baby Cool. Het is 3FM Ticketmaand. Komende maandag win je hier bij 3FM de hele dag kaarten. Toegang tot die exclusieve showcase van Nothing But Thieves. Die ze gaan doen een hele bijzondere dag waarin ze gaan optreden in Utrecht, Brussel en in Londen. Allemaal binnen 24 uur. Dat was een hele uitdaging voor ze. Ze beginnen op die zaterdagochtend in Utrecht, dus in de Cloud 9 is dat. En maandag win je hier bij 3FM tickets daarvoor. Net, een uur geleden eigenlijk, het is niet heel erg net, het is allemaal relatief, dat weet ik ook wel, won Maaike tickets voor Niall Horan in de AFAS Dome. Het is vandaag Niall Horan dag in de 3FM ticketmaand. En dat won zij voor haar vriend, die enorm groot fan is. Die was alleen nog niet thuis, dus was het wel belangrijk dat wij eventjes een berichtje kregen van de vriend van Maaike nog. Kleine side note, hij is Jackson en hij spreekt geen Nederlands.
1: What? Wow, this... I don't know what to say. Thank you so much, 3FM. I have so much... yeah, I'm so blij. I don't even know what to say. This is amazing. I am a big fan. And this is an incredible birthday present. So thank you, Sebastian. And my lovely girlfriend, of course, Maaike. Yeah, I don't know what to say. This is amazing. Thank you.
0: Hopelijk is hij er blij mee, maar zo te horen is dat wel gelukt. En happy birthday, after all, Jackson. Zometeen feest DJ Ruud's feestfrequentie. Eventjes het weekend intrappen naar Lady Gaga en Beyoncé en Telephone.

0: frequentie. Iedere week zet ik het feestje Ruud aan het werk met een opdracht. Verzamel de allerbeste nieuwe, oude, geremixte, het maakt niet uit, feesttracks die je sowieso op deze vrijdagavond, of in ieder geval dit weekend, nog gaat horen in de kroeg, op het festival waar je naartoe gaat, of stiekem op het werk. Dat kan natuurlijk ook. De ultieme rammers om het weekend mee te beginnen, hoor je nu.
1: Feestfrequentie.

En dit soort overhangen hoor je alleen bij de feestfrequentie. Mike by Season. Als ik een ad-lib zou zijn, zou ik in deze plaat wonen. Milo laat het eindelijk lukken. Met deze nummer 1 hit, alleen jij.

We blijven even in de festivalweiders met deze knijter van een edit. Dat zijn Gras te Dolen op Soundcloud, The Whole Love Parade met de Black Eyed Peas. Beuken van een plaat.

Ik vind het prachtig als twee werelden bij elkaar komen. Een oude clubklassieker, de jumper, maar dan in een nieuw jasje, een nieuw bubblingjasje door Kiana. Binnenkort te downloaden, maar nu exclusief bij de Facebook.

Het succes van New Wave blijft maar doorgaan. April, ontelbaar veel shows in de Ziggo Dome. Ik heb er helemaal zin in. Maar waar ik nog meer zin in heb, is als er een van Nederlands beste producers aan de haal gaat met een van de bekendere platen van New Wave. Vallen in de club in een Tanto Beat edit. En al deze edits zijn nu te downloaden op zijn SoundCloud.

0: even kijken of... Ja, alle meters het nog wel doen hier bij 3FM. Niet normaal, feest DJ Ruuds. Feestfrequentie voor deze vrijdag 11 september 2026. Ik ga heel eventjes wat water drinken en even bijkomen. Want volgende week moeten we er weer staan, hè?
1: Niet normaal.
0: Het is de vrijdagavond van 3FM met Jungle by Night.

Breda barst. Ik was net verhuisd terug naar Breda. Eerste avondje gelijk in het park. Gratis optreden van Jungle by Night. Was ook al even een tijdje geleden dat ik ze had gezien. Dus ook voor jou even een kleine, nou, toch wel opfrisser voor Jungle by Night. Om die ook misschien ergens in dit concertseizoen weer een keer live te zien.

0: Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
3: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
7: 18.000, potverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
9: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
11: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
12: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
11: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
12: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
11: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
13: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
14: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
15: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
16: 3FM. Het is jammer dat ik een beetje een hooikoortsneusje heb nog, maar volgens mij ruikt het overal wel een beetje naar weekend. Dat vieren we bij 3FM in de BVO-show met zometeen Milky and Melgrab, Just the Way You Are. Ook de Party Squad komt eraan na het laatste nieuws.
17: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Delft zijn de afgelopen weken meerdere vrouwen aangerand en mishandeld. En dat gebeurde begin juli 2 keer en vorige week nog 2 keer. De incidenten vonden steeds 's nachts plaats in het Delftse Hout, een recreatiegebied aan de rand van de stad. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken en mishandeld of aangerand. De politie weet nog niet of de 4 incidenten iets met elkaar te maken hebben en is op zoek naar getuigen. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen worden gebruikt in de landbouw, met alle gevolgen van dien, zegt de inspectie.
18: Het levert risico's op voor bijvoorbeeld de schildklier, de hormoonhuishouding, en kan ook schadelijk zijn voor de voortplanting. En met name omdat het vanuit de oppervlakte natuurlijk ook doorzakt naar het diepere lagen in de grond en uiteindelijk ook terechtkomt in ons drinkwater.
17: De inspectie pleit voor een hardere aanpak van het gebruik van pesticiden. Het Openbaar Ministerie gaat een Rotterdammer van 66 vervolgen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Zwarte Waal. Daarbij botsten een streekbus en een personenauto op elkaar. Een meisje dat in de bus zat raakte zwaar gewond en overleed enkele dagen later. Het is nog altijd onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Rotterdammer, die nu wordt vervolgd, bestuurde de auto. Het OM verdenkt de man onder meer van gevaarlijk rijgedrag. De Nederlandse 3x3 basketballers zijn het EK begonnen met een kleine overwinning. In Antwerpen werden de Italianen verslagen met 19-17. Het winnende punt werd 19 seconden voor tijd gescoord. Nederland had vrijwel de hele wedstrijd een achterstand. Nederland speelt vanavond ook nog tegen Spanje. En de Nederlandse volleyballers zijn het EK in Finland begonnen met een nederlaag. Er werd verloren van België met 3-1. In aanloop naar het EK had Nederland ook al 3 van de 4 oefenwedstrijden van de Belgen verloren. Nederland zet met 8 debutanten vooral in op het overleven van de groepsfase. Zaterdag is Denemarken de volgende tegenstander. Het weer. Vanavond op veel plekken kan er mist ontstaan. Vannacht blijft het droog. Morgen eerst grijs. In de middag zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dankjewel. ANWB verkeersinformatie dan op 3FM. 1 file van 10 minuten of langer vind je nu op de Nederlandse snelwegen. Ik sta op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Voor Hoevelaken heb je een kwartier vertraging. 3FM.
19: Trulease met Genke.
20: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
19: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
20: Precies wat we nodig hadden.
19: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
21: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
22: De vriendelijke specialist. DA.
19: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
23: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
24: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
25: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
26: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
27: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
28: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
29: Opgelost, autotaalglas.
30: September is iedere dag jouw kans op tickets.
31: September is 3FM ticketmaand.
30: Vandaag jouw kans op tickets voor
31: Niall Horan.
30: 3FM.
31: Mond.
30: Sebastiaan Okhuizen.
16: Oké. Wat moet er nog even geregeld worden voor jou voordat het weekend begint? Laat het even weten via de NPO Luister-app, want alles kan vandaag in de BWO-show.

kan zijn dat je al heel lang een droom hebt. Of een wens natuurlijk. Dat zijn de grotere projecten waar we ook gewoon aan kunnen werken in de BVO-show. Maar het kan ook heel goed zijn dat je gewoon op zoek bent naar een bepaalde versie van de Donald Duck. Die je al jaren zoekt en nergens kan vinden. Dan bellen we ze gewoon op bij Sanoma. En dan gaan we het allemaal even regelen voor je. Misschien ga je op kamers, heb je een nieuwe magnetron nodig. Of net zoals ik, een droger. Ik heb geen droger in mijn nieuwe huis. Dat ga ik nog even fixen, maar dat doe ik even voor mezelf. Alles kan, niks is te gek in de BVO-show. Dus laat via de NPO Luisterapp weten. Wat kan ik nog even voor je regelen voordat het weekend begint? Voordat de vrijdagavond officieel voorbij is. Laat het weten via de app of bel 0909-1336. De telefoon van de studio die staat helemaal aan. De hoorn ligt erop en hij gaat dus gewoon over.

0: moeder wel, gaan we het om even oplossen. Niels, goedenavond.
1: Goedenavond, Sebastiaan.
0: Hallo.
1: Wat leuk.
0: Wat kan ik voor je oplossen? Wat kan ik voor je fixen?
1: Ja, ik heb wel een groot probleem, al zeg ik het zelf. Ik zit er heel erg mee. Ik ben al een tijdje aan het daten met iemand. Ik denk dat het nu toch wel richting de 2 maanden loopt.
0: Oeh, dat is wel, waar heb je er ontmoet?
1: Via school eigenlijk gewoon. Ja, dat is bizar.
0: Wel een risico wat je loopt, Niels.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Is het echt een klasgenoot of is het iemand die je gewoon een beetje geil vond en rond zag lopen?
1: Het was echt wel dat tweede. Je hebt het heel mooi gezegd. Ja, klopt.
0: Oké, nou goed. En nu alweer 2 maanden dus aan het daten.
1: Ja, ja, zo ongeveer.
0: Mag ik haar naam weten? Dat is misschien wel handig voor het verhaal, toch?
1: Ja, Isa.
0: Isa, je bent aan het daten met Isa. En ja. Natuurlijk 2 maanden. Wat is het ding? Wat moet er geregeld worden?
1: Het ding is dus, ik zit er heel erg mee, dinsdag is zij jarig.
0: Ja.
1: En nu ben ik heel erg aan het twijfelen, moet ik nou überhaupt een cadeau geven?
0: Oeh.
1: Denk het wel. Maar wat dan? Want ja, ik wil wel, ik denk dat ik groot wil uitpakken, maar ook weer niet te groot, weet je wel.
0: Ja,
1: ik wil ook niet te lucht geven, dat is moeilijk.
0: Oké, dus je twijfelt, eigenlijk de eerste twijfel is, moet ik wel een cadeau geven? Nou, ik denk dat we allemaal daar het antwoord wel op weten, Niels.
1: Ja, ik denk het. Er moet
0: iets gegeven worden. Of het klein of groot is, daar moeten we in ieder geval even achter gaan komen. Dus ja. Eigenlijk is jouw vraag, wat is nou handig om te geven? Wat zou een goed cadeautje zijn? En ook dus qua prijs en qua grootte en dat soort dingen.
1: Ja, precies. Eigenlijk is dat het, ja. Want je kan wel met een of andere grote, zeg het eens, een hele grote knuffel aankomen of zo. Maar dat is weer meteen te romantisch misschien, weet je wel.
0: Het leven is geen romcom, Niels.
1: Nee, weet, dat dacht ik altijd.
0: Nee, nou, dat heb je mis. We moeten wel even een paar dingen weten, zodat we eventjes ook wat advies van eventueel andere luisteraars ook nog kunnen gaan vergaren, voordat we echt dingen gaan regelen. Op welke honk ben je nu?
1: Met honk? Ja, dat vind ik lastig.
0: Maar heb je first base al geraakt?
1: Ja, wat zijn die bases ook alweer? Ik weet het nog niet aan mijn hoofd.
0: Heb je al geneukt?
1: Ja, dat is gebeurd.
0: Oké, kijk. Ja, dat is goed. Er is intimiteit geweest.
1: Ja, precies. Intimiteit heeft plaatsgevonden.
0: En
1: ja.
0: hoe vaak spreken jullie elkaar? Zeggen jullie dan elke ochtend via WhatsApp even goedemorgen? En dan s'nachts zeggen slaap lekker?
1: Dat is het, ja, dit klinkt heel corny, heel cheesy, maar dat is wel hoe het gaat inderdaad, ja.
0: Maar dan
1: ja.
0: Ben je dus wel echt...
1: Je doet er een beetje lullig over, Sebastian, maar
0: nee.
1: Zo gaat het wel, ja.
0: Ho, dat klopt een beetje. Maar dit betekent wel dat jij ook misschien wel verliefd bent op haar.
1: Jawel, ja.
0: En zij dus ook wel op jou, want zij praat ook terug.
1: Ja, het is niet dat ze me de hele dag negeert.
0: Nee.
1: Dus dat scheelt ook.
0: Daarom,
1: dus
0: ja, we zitten in een goede, serieuze datingfase.
1: Ja, ik weet niet wat ze ervan vindt dat het nu op de radio allemaal besproken wordt, maar dat is iets anders.
0: Nee, maar ze heet toch niet echt Isa? Je hebt toch wel even de naam beschermd?
1: Dat was een heel goed idee geweest.
0: Oké, nee, even alles op een rijtje, Niels. Jij bent nu 2 maanden aan het daten met Isa. Die is dinsdagjarig. Ja. Nou, er gaat een cadeau gegeven worden. Dat hebben we in ieder geval wel even voor je duidelijk gemaakt. Maar wat ga je geven? Hoe ga je het geven? Hoe groot, hoe duur, dit en dat gaat het allemaal worden? Je bent wel intiem geweest. Er is veel contact. Dus er is al sprake van serieus daten. Ik ga eens eventjes kijken of ik wat voor je kan regelen. En mocht je nu luisteren en denken, ik heb het ultieme advies voor Niels. Laat je vooral even horen via de NPO Luisterapp. We gaan het sowieso voor je regelen voor 10 uur, Niels.
1: Wat super, ja, heel erg fijn.
0: Oké, ik spreek je zo weer.

0: Het is 3FM met Pink Panthers en Zara Larsson. Je hoorde Stateside. We zijn op zoek naar een eigenlijk ultiem cadeau. Wat Niels kan geven aan Isa. Want Niels die is nu een maand of dikke twee aan het daten met Isa. En Isa is dinsdag jarig. Er was al lang twijfel bij Niels van... Moet ik iets geven? Wat moet ik dan geven? Dit en dat. Dus we zijn een beetje naar op zoek. Ze zijn er wel intiem geweest. Er is al wat een en ander gebeurd. En ze appen elke dag. Dus het is wel echt serieus daten. Maar ik snap Niels wel. Het is een moeilijke... zoals ze in Amerika zouden zeggen... He's in a pickle. Het is een moeilijke pickle waar Niels in ieder geval in zit. Dus heb ik wel even wat geregeld voor zometeen. En vroeg ik ook aan jou, mocht je nu luisteren... wat is nou een goed cadeau wat Niels zou kunnen geven? Hallo, met wie spreek ik?
1: Hallo.
0: Hi, vertel, wat moet het worden voor Niels?
1: Een thuiskok.
0: Een thuiskok?
1: Ja.
0: Heb je daar ervaring mee met de thuiskok? Heb je dat wel eens zelf thuis gehad?
1: Nee.
0: Oh, wat dan?
1: Ik kook wel eens bij mensen thuis.
0: Ah, oké. Okay. Wat maak je dan?
1: Italiaanse eten.
0: Wat goed zeg. Hoe heet je bedrijf?
1: Mino's Italian Food.
0: En dan ben jij dus?
1: Mino.
0: Ah, dat is maar 1 plus 1 is 2 dan, hè? En wat moet ik dan voor me zien op zo'n avond? Kom jij dan met spullen ook in de keuken en neem je ook alle ingrediënten mee? Of moet ik mijn hele keuken gaan prepareren voor jou?
1: Nee, ik neem in principe mijn eigen spullen mee.
0: Wat goed zeg.
1: Ja.
0: Kun je me even meenemen in een klein voorhoofd na? Of, sorry, antipasti, primi, secondi en desserti?
1: Nou, dolce, daar heb ik eigenlijk nog niet echt in verdiept.
0: Oké.
1: Nee, want ik doe meer de voorgerechtjes en de hoofdgerechten.
0: Welk gerecht ben je het meest trots op? Wat is het allerlekkerste volgens jou?
1: Ja, ik ben toch wel heel trots op mijn officiële bolognese. Authentiek.
0: Oh.
1: 8 uur opgestaan.
0: Dat kan een wapen zijn, Mino. Een goede bolognese is echt een... Dat is een killer.
1: Ja, en goede spullen halen. Hè? Dat scheelt wel.
0: Hey, maar zou jij eventueel, als Niels het er ook zo meteen mee eens is... zou jij eventueel tijd hebben om dinsdag voor Niels en Isa te koken?
1: Dinsdag?
0: Ja, dinsdagavond.
1: Dinsdagavond. Dan moet ik wel mijn baas heel erg lief aankijken om te vragen of ik die mee kan missen dinsdagavond.
0: Nou, maar misschien kunnen ze het ook weer plannen, hè? Dat die dinsdag kan geven en dat het ergens in het weekend een keer gaan gebeuren.
1: Ja, dat zou misschien nog wel kunnen.
0: Nou, dan ga ik het even door.
1: Ik ben wel toevallig wel druk aankomende weken, maar misschien dat ik nog wel een gaatje kan vinden.
0: Ja, maar voor een thuiskok kan Isa denk ik ook wel wat ruimte maken. Ik ga dit even opschrijven, ik ga het zo meteen even aan Niels voorleggen. Dus dankjewel, Mino.
1: Graag gedaan.
0: Ik ga het niet alleen aan Niels voorleggen. Ik heb even iemand geregeld die sowieso een sluitend advies kan geven voor Niels. Wat voor cadeau die moet halen. Dat zometeen naar Britney Spears.

0: Britney Spears en Toxic. Hoorde je op de vrijdagavond van 3FM, waar we op zoek zijn naar het ideale cadeau wat Niels kan geven aan Isa, waar hij net 2 maanden mee aan het daten is. Alles kan in de BBO Show. Maar gelukkig is er wel wat houvast waar we even op kunnen bouwen. 2 maanden dus, ze zijn al intiem geweest. Er wordt veel geappt heen en weer, dus er is wel echt sprake van serieus daten. Er zijn al een aantal ideeën binnengekomen via de NPO Luister-app ook voor van de mensen die op dit moment luisteren en denken, ik heb het ideale cadeau wat Niels zou kunnen geven aan Isa dus. Niels, ben je er nog, jongen?
1: Ik ben er nog. Een leuke tune trouwens. Fantastisch.
0: Dankjewel. Hey, heb je zelf al iets meer zekerheid? Heb je misschien ergens zelf ook wat inspiratie gehad het afgelopen half uur? Of moeten we nog echt even iets sluitends voor je vinden?
1: Ja, ik moet zeggen, ik heb net die kok gehoord die dan thuis komt koken.
0: Ja, vond je dat een beetje te veel?
1: Nee, maar zij is allergisch voor tomaten, pasta. Heel veel soorten pasta kan al niet.
0: Hey, maar
1: vegetariër, dus dat wordt wel een moeilijk verhaal.
0: Waarom ben je dan nog met haar aan het daten?
1: Ja, dat maakt toch niet uit. Nee. Het is heel oppervlakkig voor jou, dit.
0: Ja, dat klopt. Dat is zeker waar. Wat dat betreft ben jij een goed man. Niels, ik heb even wat voor je gefixt. Want al die dingen die binnen zijn gekomen, moeten we even langs een goede meetlat leggen. Maar we moeten ook even een iets beter beeld krijgen van wat jij kan betekenen voor Isa. En wat Isa kan betekenen voor jou natuurlijk. Daarom heb ik aan de telefoon Leonie Erestein, datingexpert. Leonie, goedenavond.
2: Hey, goedenavond. Wat ontzettend leuk.
0: Ja, ik neem aan dat jij nog wel iets meer moet weten van Niels en Isa, toch? Behalve dan dat ze dus
2: zeker
0: 2 maanden aan het daten zijn. Ze zijn in team geweest en ze appen veel.
2: Oké, nou hartstikke leuk, Niels. En ik begrijp dat je helemaal Isa helemaal leuk vindt. En een goede indruk wil achterlaten voor haar verjaardag, toch?
1: Zeker, dat klopt helemaal.
2: Ja, wat leuk. En ik heb een beetje informatie nodig, want wat is Isa een beetje voor type? Hoe zou je haar het beste kunnen omschrijven? Waar houdt ze van?
1: Ze is heel spontaan, ze is heel grappig. Gewoon hele absurde humor, dat vind ik dan wel weer grappig. Waar houdt ze van? Een hele goede vraag, vind ik dat.
2: Ja, hè? Ja, want ik probeer een beetje een beeld te schetsen voordat ik met allemaal suggesties natuurlijk zit te komen. Want is ze een beetje sportief of een beetje classy, een beetje edgy? Wat is een beetje, wat voor type is ze?
1: Ja, precies. Wat alternatiever, denk ik wel, gewoon. Dus niet heel middle of the road, gewoon een beetje edgy inderdaad wel, ja.
2: Leuk. En ook creatief of niet?
1: Ja, zeker. Ja. Veel ook gewoon dingetjes knutselen, dingetjes maken. Dat vind ik ook heel leuk. Ja.
2: Oké. Dus ik probeer gewoon een beetje beeld te vormen natuurlijk van jullie. Ja. En wat zijn de dingen die je al een beetje samen hebt gedaan waar ze bijvoorbeeld heel erg blij van werd?
1: Naar concerten gaan, dat doet het altijd heel erg goed. Festivals ook. Ja, dat vinden we elkaar ook wel echt in.
2: En wat voor soort festivals?
1: Gewoon hele absurde humor. Dat vind ik dan wel weer grappig. Waar houdt ze van? Een hele goede vraag, vind ik dat.
2: Ja, hè? Ja, want ik probeer een beetje beeld te schetsen voordat ik met allemaal suggesties natuurlijk zit te komen. Want is ze een beetje sportief of een beetje classy, een beetje edgy? Wat is een beetje, wat voor type is ze?
1: Ja, precies. Wat alternatiever, denk ik wel, gewoon. Dus niet heel middle of the road, gewoon een beetje edgy inderdaad wel, ja.
2: Leuk. En ook creatief of niet?
1: Ja, zeker. Ja. Veel ook gewoon dingetjes knutselen, dingetjes maken. Dat vind ik ook heel leuk, ja.
2: Oké. Dus ik probeer gewoon een beetje beeld te vormen natuurlijk van jullie. Ja. En wat zijn de dingen die je al een beetje samen hebt gedaan waar ze bijvoorbeeld heel erg blij van werd?
1: Naar concerten gaan, dat doet het altijd heel erg goed. Festivals ook. Ja, dat vinden we elkaar ook wel echt in.
2: En wat voor soort festivals?
1: Dan krijg je toch weer die wat alternatievere muziek, hè. Dat krijg je dan.

0: Ja, veel ook gewoon dingetjes knutselen, dingetjes maken. Dat vind ik ook heel leuk. Ja.
1: Ah, oké. Okay. Dus en ja, ik probeer gewoon een beetje beeld te vormen natuurlijk van jullie. Ja. En wat zijn de dingen die je al een beetje samen hebt gedaan waar ze bijvoorbeeld heel erg blij van werken?
0: Nou, naar concerten gaan, dat doet het altijd heel erg goed. Festivals ook. Ja, dat vinden we elkaar ook wel echt in.
1: En wat voor soort festivals?
0: Ja, dan krijg je toch weer die wat alternatievere muziek, hè. Dat krijg je dan wel snel. Dus dat soort festivals zijn er dan. Dat soort concerten zijn er dan ook, ja.
1: Oké, okay, dus houdt van een beetje leuke muziek, festivals, een beetje alternatief, creatief hoor ik zo hier.
0: Ja, want
1: weet je, nou, in ieder geval, waarvan ik weet dat het gewoon sowieso leuk is om te doen, is als je haar dus een belevenis cadeau geeft.
2: Mag ik even onderbreken? Daar heb ik misschien dan wel een tip van Pijken binnengekregen via de NPO Luisterapp. Die zegt, ik ben al wat op leeftijd, al zeg ik het zelf. Dus ik spreek uit ervaring dat iets van een wellnesservaring, sauna, een massage, dat soort dingen heel goed kan uitwerken op hoe de rest van de avond natuurlijk ook verder gaat. Maar ik weet niet of dat dan helemaal in het profiel past wat Niels net heeft geschetst, Leonie.
1: Ja, dan moet ik toch even terug naar Niels, denk ik. Want ik denk dat Niels dat wel goed kan beoordelen. Want je moet er wel een beetje een type voor zijn om een hele dag natuurlijk samen in de stomende, stomende hitte en bubbels te gaan zitten.
0: Krijg je zelf helemaal de
1: in je blootje.
0: Ja, ik denk dat ik het vooral zelf niet leuk vind eigenlijk.
2: Nee, dat is niets, hè?
1: Nee, en dan moet je dat niet doen. Want weet je, het is wel belangrijk dat je de vibe een beetje hoog hebt en dat je natuurlijk wel haar verrast. Maar het leukste is dat jij er ook lol aan beleeft. Weet je, want dan kunnen jullie samen lekker viben. Als ik je zo een beetje hoor, dan zou dat gewoon wel in de hoek kunnen zijn van dat je haar verrast misschien met een leuk concertje. Misschien van een alternatief bandje wat je hebt uitgezocht, dat zij nog niet kent. En dat je dat dus lekker als verrassing houdt. En dat je daarvoor misschien iets gaat eten. Want ik hoor net dat ze niet van tomaten of whatever houdt. Of allergisch is.
0: Wel lastig,
2: Hey, Niels, hoe klinkt dit? Hoe klinkt dit idee?
0: Ja, maar dit is fantastisch. Zeker als we het een verrassing houden inderdaad.
2: Ja, precies.
0: Iets leuks gaan uitzoeken. Of jullie voor mij iets leuks gaan uitzoeken van... Hey, naar deze artiest moeten we bijvoorbeeld gaan. Dat kan natuurlijk ook nog.
2: Dat is geen gek idee.
0: Als iemand tips heeft. Dat klinkt als muziek in mijn oren.
2: Dan gaan we dat als sluitend advies geven aan jou, Niels. Namens datingexpert Leonie Erenstein. Leonie, dankjewel. We hebben een cadeau voor Isa. Lekker is dat,
0: zeg.
2: Ja, jongens, we gaan het allemaal helemaal afronden volgende week eventueel nog. Gaan we even kijken hoe het ging.
1: Helemaal leuk.
2: Dankjewel, jongens.
1: Doei.

Niels een fantastisch cadeauadvies gegeven. 2 maanden daten met Isa. Hij had geen idee of en wat hij moest geven. Uiteindelijk een mooie ervaring. Een lekker avondje uit. Een concert. Iets in die richting van dating-expert Leonie. Helemaal super. Kijk, een appje binnen van Jasper. Niels, mocht je nog luisteren. Die zegt, Comedy Club Haug in Rotterdam. Altijd leuk voor een avondje weg. Zeker, kan ik beamen. Mooi advies, Jasper, dankjewel. Zometeen Liquido met Larkadic na de allernieuwste van Chase & Status. Mijn favoriete van dit moment. Dit is Gone Too Far op 3.

0: een groot deel van Nederland lekker langzamerhand de kroeg induikt. Of toch even met een extra dekentje op de bank gaat liggen. Misschien al wel lekker het bedje induikt na een lange week richting het weekend. Zijn er ook nog steeds zoveel mensen aan het werk? Zoveel mensen die het land draaiende houden, in wat voor functie dan ook. Dus er werd zojuist ingebeld naar de studio 0909-1336. Hallo, met wie spreek ik? Hallo?
1: Hallo, met Ritseme.
0: Hallo Ritseme. En met wie nog meer? Ik hoor nog een stem.
1: En met Peter.
0: Wat klinkt Peter hetzelfde als Ritseme, zeg?
2: Wat klinkt Peter hetzelfde?
1: Ja, ik vind het hetzelfde. Ik snap het niet.
0: Hey, willen jullie even de radio uitdoen op de achtergrond?
1: Ja, sorry. Ik ga even.
0: Dus anders horen we alles dubbel natuurlijk. Ja, hey, vertel, wat zijn jullie aan het doen? Want jullie zijn aan het werk, hè?
1: Ja, we zijn aan het werken.
0: Wat voor werk
1: we
0: doen jullie?
1: We zijn van de handhaving.
0: Van de handhaving, waar? Mogen we dat weten?
1: Sorry?
0: Welke stad, welk dorp?
1: Van Beek, dat is bij Maastricht in de buurt.
0: Ach, wat gezegd. Wel een rustig avondje, toch?
1: Ja, op zich, het valt heel erg mee.
0: Ja, toch, lekker mensen zijn terug van vakantie, alles is nog een beetje gemoedelijk. Dat is een rustig nachtje zo.
1: Ja, gelukkig wel.
0: Tot hoe laat moeten jullie?
1: We hebben vandaag een nachtdienst tot 12 ongeveer.
0: Nou, dat valt reuze mee. Kan ik eventjes ruimte maken in de playlist van 3FM om even een plaat te draaien die jullie graag willen horen. Wat kan ik voor jullie draaien?
1: Ja, we willen eigenlijk heel graag een rapliedje horen van Boef.
0: Een rapliedje van Boef. Ik heb goed nieuws. Ja. Die heeft hij gemaakt. Welke mag het zijn?
1: Doe maar Vosselen. Of nee, niet Vosselen, doe maar Habiba.
0: Habiba ga ik voor je draaien. Voor de handhavers in Beek. Boef op de radio. Dankjewel, jongens.
1: Dankjewel.

0: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
2: Phew, we kunnen weer.
1: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
0: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt. Op vag.nl.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
7: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
7: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
13: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
14: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
15: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
16: Simyo.
17: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het herstellen van de schade duurt is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. En daarbij raakten tientallen mensen gewond. In verschillende ziekenhuizen liggen na het zware busongeluk in Zwitserland nog 10 Nederlandse gewonden. Sommige van hen zijn er ernstig aan toe, zag de directeur van reisorganisatie OAT. Het ongeluk heeft een enorme impact, zegt hij.
1: Het crisisteam wat gisteravond direct gevormd is, dat heeft tot midden in de nacht doorgewerkt met het verzamelen van informatie, de plannen te maken, wat moet er gebeuren, wie gaat wat doen. En ja, dit is je ergste nachtmerrie. Als elke busreisorganisatie, dit is je grootste angst in het seizoen, dat je ooit een keer gebeld wordt, zoals gisteren ik gebeld ben. Dat gun je niemand.
0: Volgens alarmcentrale Eurocross hebben zeker 8 mensen het ziekenhuis inmiddels verlaten. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. In Brazilië wordt de zoon van oud-president Bolsonaro verdacht van corruptie en witwassen. Flavio Bolsonaro zou voor het maken van een film over zijn vader Jair miljoenen hebben aangenomen van een omstreden zakenman. Volgende maand zijn de presidentsverkiezingen in Brazilië. Flavio Bolsonaro is de belangrijkste uitdager van de zittende president Lula. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben hun tweede wedstrijd op het EK verloren van Spanje. Het werd 14-13. Maar ondanks deze nederlaag eindigt Nederland toch op de tweede plaats in de pool en is door naar de kwartfinale. En die wordt zondag gespeeld. De tegenstander is Duitsland. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Er is ook nog verkeersinformatie op de A1 Hengelo richting Osnabrück. Tussen de Lutte en Duitsland. 10 minuten vertraging komt door grenscontroles. 3FM.
3: Ster. Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
4: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
5: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
4: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.

0: www.apothekersassistent.nl.
1: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
2: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
3: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Holido.
6: I was working on.

0: Burgers die gaan volgens mij s'avonds toch wel tegen een uurtje of 10 slapen. Dus als jij s'nachts op feest bent, weet je in ieder geval zeker dat die mensen er niet zijn. En dat is het leuke ervan.
1: De burgers.
0: Nou, burgerlijke burgers, laten we het zo zeggen.
2: Dit is The Beat met Justin Verkijk.
3: Slaap lekker, burgerlijke burgers. Hallo freaks. Het is editie 172 van deze prachtige radiobijeenkomst. Speciaal voor dansvloer-enthousiastelingen, aspirant-dansvloer-enthousiastelingen en liefhebbers van nachtcultuur in het algemeen. De komende 3 uur wordt hier op je wenken en in je oren bediend. We spreken straks een legendarische DJ die 50 kaartjes uitblaast. En dat ook het hele weekend gaat vieren. We

dat was mijn kern. Of was het die van jullie? Mensen minderen niet, ze duwen. We willen toch naar voren, niet één naar rechts en twee achterom.

0: koud. Hoe voelt dat, David?
1: Ja, ik zag hem al aankomen natuurlijk. Nou, voel goed. Ja. Je kan het beter wel worden of niet worden.
0: Dat zeggen ze wel eens. Ja, ik nou.
1: Ja. Het voelt goed. Het voelt zelf als vorig jaar.
0: Toch wel, hè? Ja. Ja, en ja. Ik denk ook als jij gewoon blijft zeggen, ik ben 49, geloven mensen dat ook gewoon, hoor.
1: Nou, ik ben laatst nog gekocht. Ik kwam met mezelf hier bij de Plus. En toen kijk, moest ik mijn legitimatie laten zien.
0: Oh ja?
1: Dus ja, dat gaat goed.
0: Het gaat hartstikke goed met je. Hé, hey, ja. En je gaat het hele weekend vieren. Vertel even, wat staat er allemaal op het programma?
1: Vanavond in mijn hometown Club Export met Legwood Lights. Jijzelf, DJ. DJ Sutek, ik en Marsman.
0: Ik heb er heel veel zin in.
1: Ja, ik ook. En dan morgen doe ik Downtown Festival sluiten. Na Another Tasty Band.
0: Dat is een hele vette band, vind ik dat.
1: Ja, zijn mijn vrienden. Heel goed.
0: Echt dik.
1: En dat een special bus is set met rookmachines, confetti en disco dancers. En daarna ga ik door naar mijn homebase, de Pip.
0: Ja, in Den
1: Haag. Dan ga ik back-to-back met Doppelgang, Eileen en Janna. En zondag vertrek ik naar Nantes in Frankrijk. En dan ga ik met David Caretta, waar ik heel erg fan van ben. En gaan we daar ook nog wat van maken. En dan,
0: Jezus, ik dacht dat het er 3 waren, maar je hebt er gewoon 4 dit weekend. Het zijn er gewoon 4. Het hadden er eigenlijk 5 moeten zijn dan. Voor iedere 10 jaar 1. Maar goed, we zien het door de vingers.
1: Het is wat het is.
0: Godverdomme, had je dat... ik mag niet schelden. Had je dat gedacht? Dat je op je 50ste gewoon dat zou vieren. Met 4 shows in toffe clubs, op een tof festival. En ook nog in het buitenland. Dat is toch een droom, of niet?
1: Nee, dat had ik nooit kunnen verwachten, moet ik eerst zeggen. Nee. Maar ik ben nooit zo bezig geweest met de future en heel erg rijk en populaire DJ zijn of zo. Toen ik begon, bestond dat nog niet, hè?
0: Nee.
1: Dus dat was altijd voor de liefde voor muziek. En is het toch best wel leuk om,
0: Ja, en altijd blijven doen waar je in gelooft. Altijd blijven draaien waar je in gelooft. En uiteindelijk is de rest van de wereld er laat achter gekomen dat David Funk heel sick is. Maar ook weer precies op tijd uiteindelijk, toch?
1: Ja, ze waren heel erg op tijd, sowieso.
0: Ja.
1: Ik ben nog niet klaar, want ik heb nog minimaal 20 jaar te gaan.
0: Oké, kijk. Nou, ik kijk nu al uit naar wat je allemaal gaat doen als je 70 wordt. Ik hoop dat ik er dan nog steeds bij mag zijn. David, ik vind het een grote eer dat ik vanavond op je verjaardag mag draaien. Ik vind het nog veel fijner dat ik jou tot mijn vrienden kan rekenen. Ik hoop nog eigenlijk minimaal 30 jaar van jou te kunnen genieten.
1: Zeker.
0: Ik hou van jou. En
1: ik van jou.
0: Ik heb slecht nieuws, ik ben het cadeau vergeten. Mijn meisje belde net op dat ik het cadeau had laten
1: liggen. Jij bent mijn cadeau.
0: Dus die kom ik morgen. Ik kom morgen je cadeau brengen in de Pip. Zo ben ik dan ook alweer. En ik dacht, dan stort ik nu gewoon een beetje Buma. Is dat ook goed?
1: doe maar wat voor die playlist invullen.
0: Ja, precies. Ik doe gewoon een beetje Buma. Dus ik draai 2 keer David Funk achter elkaar nu.
1: Ja, geen tracks voor 5 minuten. Die leveren minder op.
0: Nee, precies. Alleen maar lange tracks doen. Pillenspoel. Zometeen in de beat. Eerst een tootje lager. Nog zoveel te doen in de David Funk remix. David, ik zie je straks.
1: Hey, lachen.

0: niet heeft, is dat. Nee, dat krijg je niet. Want jij wil veel te graag. Je wilt het veel te graag. En dan kun je het wel vergeten, meneertje. Hè? Pillensmoe.
1: Ik weet niet of er een radiostation is waar je dat liedje van David Funk gaat horen. Pillensmoel was dat op 3FM. Twee keer achter elkaar David Funk. Omdat hij maar 1 keer 50 wordt natuurlijk. En we blijven even in de feeststemming. Want het toonaangevende platenlabel Delsim Records bestaat 30 jaar. Gaan ze volgende week vrijdag uitgebreid vieren met een feest in Paradiso. Met allemaal artiesten die ook uit hebben gebracht op het label. Steve Ragmat, Frill, Delta Functione en Comforce, om er maar een paar te noemen. Maar er is nog meer. Er komt een mooie release aankomende maand. Een 3-dubbel LP. Met 36 tracks uit het rijke Delsin archief. 1500 tracks hebben ze uitgebracht de afgelopen 30 jaar. Dus ik kan me zo voorstellen dat dat lastig kiezen was. En dan komt er in november ook nog een mooi boek over 30 jaar creatief ondernemen. Als independent muziekding. Wat bijzonder is. Begon in 1996 als een klein do-it-self label. Dat door oprichter Marcel van der Wielen vanuit zijn slaapkamer in Amsterdam werd gerund. Nou, het is nu gewoon 3 decennia later. Later uitgegroeid tot een wereldwijd gerespecteerd techno-label. Geprezen door DJ's als Laurent Garnier, Marcel Detman en Benny Rodriguez, om er maar een paar te noemen. En volgende week hebben we een 30 jaar Delsin mix in de beat. Daar wilde ik vast een klein beetje op vooruitlopen. Met 3 Delsin tracks achter elkaar in de beat nu. Een primeurtje zometeen. Een track van het album van van Frill. Het nieuwe album dat over 2 weken uitkomt. Ga je zo meteen horen. Peel Seamus is ook onderweg. Dat is een alter ego van oprichter Marcel. Dit is wat mij betreft het allermooiste electro-nummer ooit gemaakt. En ik kwam er dus vandaag pas achter dat Delsin het in 2012 opnieuw heeft uitgebracht. Het is Claro Intellecto, Peace of Mind, 3FM.

Ferraco Rouyam. Gaat uitkomen op 25 september met een heel album op Delsin. En daarvoor nog Claro Intellecto, Peace of Mind. Volgende week dus nog meer Delsin op 3FM. Want Matic van Delsin doet dan de beatmix met alleen maar Delsin tracks. Wordt sick. Ik heb nog twee nieuwe platen die ik aan je wil laten horen. Pancrazio met Be Yourself zometeen. Daar deze Aris Drew remix van Hodge Wiggler in de beat.

uit Italië. Hoorde je op 3FM met de chanson Be Yourself. Daarvoor Horch en Wigglers in de Airstru remix. Blijf lekker hangen, want we hebben zometeen het nationale bakelmoment. Ik heb je gewaarschuwd.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van Albert Heijn.
2: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op z'n vries. Ontdek het op Friesland.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Ook opvriezen? Ontdek het op Friesland.nl.
3: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Yeehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
8: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
9: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
10: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
11: Oh, en nu niet?
10: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
11: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
12: We zijn zo terug met de beat, bakootjes, lekker sfeertje en Mason. Na het nieuws van 11 uur, goedenavond.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het noorden van Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. 20 inzittenden raakten gewond. De trein reed tussen de steden Rouen en Caen. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het treinongeluk. In een zwembad in Afferden in Gelderland is een jongen overleden. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd, maar de jongen moest woensdag worden gereanimeerd. Het zwembad was op dat moment gereserveerd voor een school voor speciaal onderwijs. Vandaag laat de politie weten dat de jongen is overleden. Vanwege de gebeurtenis bleef het zwembad in Afferden vandaag dicht. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. 2 pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het duurt om de schade te herstellen is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. Daarbij raakten tientallen mensen gewond. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in Noord-Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter... en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. In de Eredivisie heeft koploper AZ punten gemorst tegen Willem II. In Alkmaar werd het 1-1. Het was voor het eerst deze competitie dat AZ punten liet liggen. Door het gelijkspel kan de ploeg uit Alkmaar dit weekend de koppositie verliezen aan PSV. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Holido.
3: Wissel eens chicken voor chickpeas. Wissel mee op wisselenswat.nl.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.

0: Goedenavond. Housemuziek en houseparties. Wie zich niet elk weekend in het nachtleven stort, kan vandaag zien en horen wat hij tot nu toe gemist heeft. House is niet zomaar muziek of zomaar een feest. House is een verschijnsel, een fenomeen. House is niet voor burgerlijke burgers.
1: Dit is de beat op 3FM.
2: Ja, de burgerlijke burgertjes die liggen op bed. Wij zijn er voor jou tot 1 uur met onze eerste hulp bij knaldrank. We spreken straks met M.H.I. die hard op weg is om een superster te worden. Straks de beatmix doet tussen 12 en 1. Verder nog wat nieuwe tracks om aan je te laten horen. De nieuwe Berk & Swim bijvoorbeeld, samen met Sammy Fergie. En een zalig jaren 90 blokje, al zeg ik het zelf. Maar eerst, lieve vrienden, springen wij op een trein.
3: Welkom bij de Bakeltrein. Juka juka, bako bako, de bako train.
4: Het nationale bako moment.
2: Ja, dames en heren, het nationale bako-moment. Ofwel het nationale Virgin bako-moment voor mij in ieder geval. Want ik doe aan geheel onthouding. Ik zeg er ook eerlijk bij, het wordt een heel lastig weekend. 3 keer draaien. Vannacht om 4 uur tot 5. En dan heb ik net gehoord dat mijn zoontje morgenochtend om 8:30 met de selectie mee mag voetballen. Dus dat wordt een kort nachtje, kunnen we zeggen. Dan morgen 2 keer draaien. Ja, hoe hou je dat vol, zeggen ze dan. Ja, normaal had ik daar allebei goede ideeën bij hoe ik dat volhield. Maar dat probeer ik niet. Maar goed, ik had ook al zoiets van, als ik dan van de wagen val, dan maar dit weekend. Ik ga strijden ten onder. Tijn van de Bako's, goedenavond.
5: Yo, goedenavond.
2: Ik begreep dat jij iets aan mij wilde overhandigen.
5: Ja, we kregen een paar dagen geleden, 7 om precies te zijn.
2: Oké.
5: Okay. Stuurde Matthijs een mooi berichtje.
2: Oké. Okay.
5: En toen dacht ik, dan moeten we iets mee.
2: Oh, oh ja. Wacht.
5: Ik zei nog, dan moeten we iets mee.
2: Ja.
5: Hij is binnen. Goeie.
2: Oh, het voelt zwaar. Het voelt als een tegeltje.
5: Ja, daar zit je redelijk in de buurt.
2: Oh my god. Ik heb hier nog aan gedacht van de week. Ik weet natuurlijk wat het is. Het is een appje die binnenkwam.
5: Van Matthijs.
2: Van Matthijs. Die kan je gewoon sturen. Je kan gewoon een appje sturen met de NPO Luister-app. Gratis appje naar de studio. En heel soms belanden die appjes op een tegeltje. Maar ik weet niet of ik deze vorm heb gelezen. Is dat een beetje lullig?
5: Nee. We hebben hem al voorgelezen, volgens mij.
2: Nou. Oké, ik ga het gewoon doen. Matthijs stuurde vorige week in de app van in de NPO Luister-app. Blij dat je weer terug bent, Justin. De afgelopen dagen was het toch alsof de Bako met Freeway Cola werd geschonken.
5: Dat was te mooi om niet te doen.
2: Ja, oh Tijn, dit is echt, het streelt mijn hart.
5: Ja. Volgende vakantie kun je hier naar kijken. Dan dit is hoe erg je gemist wordt.
2: Dit is het nationale Bako-moment. Ik heb dus een Virgin Bako, dat wil zeggen dat er geen ba zit in mijn co. Maar schaam je niet en schenk er voor jezelf wel één in. Hè? Want wij zijn van de bieten, wat je drinkt, dat boeit ons niet.
5: Oh, proost!
2: Mag je wel proosten als er geen ba in je Bako zit?
5: Zeer ruimschap.
2: Oh, oké. Okay. Je hebt een dubbele genomen. Nou goed, ik ga een slokje nemen. Doe vooral lekker mee. Toch nog steeds het moment om even lekker die week van je af te laten glijden. Met een slurpje naar keuze. Als je nog trouwens iets hebt om te vieren. Zeg van nou, daar moet echt even flink op geproost worden in die studio van 3FM. Laat het dan even weten via de NPO Luister-app. Misschien belandt jouw appje wel op een tegeltje. Het zou zomaar kunnen. Ik heb een gek Bako-tuntje. Eentje waarvan ik dacht, waarom is die nooit eerder de Bako-tune geweest? En in principe, ben je dan. Dat is genoeg om er eentje te worden.
5: Ja,
2: dus het is gelukt, het is Black Legend. You see the trouble with me. En die begint met zo'n heerlijke ovatie, toch? Ja. Ah, dit is mooi, man. Nou, proost, hè.
6: Thank you. 1975, we brought you an album with a song.

dat je kan roken op de een of andere manier. Het is nieuwe muziek van Kira Caldi, die hier nog in de livebox heeft gedraaid. Ze was mee als resident van Radio Radio toen ze Club van de Maand waren. Alle mixen die staan trouwens op Soundcloud. Je vindt een linkje op 3fm.nl/thebeat. Dat is 3fm.nl/thebeat. Alle beatmixen kun je terugluisteren. Dus ook van de week die van M-High bijvoorbeeld, die we straks tussen 12 en 1 gaan uitzenden. Oké, heel eerlijk. Toen ik deze plaat van de week tegenkwam, toen dacht ik dat die van de

Roughnecks of Whiter. Maar niets bleek minder waar. Er is namelijk gewoon nog een Roughneck. En dat is dan een groep uit Amerika. Je hebt dus twee Roughnecks. We hebben Patrick van Kerkhoven. De Nederlandse legendarische hardcore en gabber DJ. Die overigens heel boos is. Vooral heel boos op Paul Elstak. Dat hij het hele boeltje om zeep heeft geholpen. Met de happy hardcore. En je hebt dus ook de Amerikaanse housegroep Roughneck uit New Jersey. Die in 1995 een gigantische hit scoorde. Een clubhit die zelfs bij ons uiteindelijk in de top 40 heeft gestaan. Everybody Be Somebody. En dit zijn platen waar ik voor leef. Gewoon, ik hoor het en ik denk, ik ken dit. Maar aan de andere kant heb ik er nooit van gehoord. Nou goed.

0: Ik zei, hoe hou jij dat vol?
1: Wat heftig.
0: Ja. Ik zou er niet aan moeten denken.
1: Nee, ik vind dat gewoon een nachtmerrie.
0: Ja, maar op een gegeven moment ben ik er ook zo klaar mee.
1: Ah, same.
0: Mijn max is denk ik 2:30.
1: Ja, daarna is het vaak ook grimmig.
0: Het wordt alleen maar later

0: Tron, Let Them Down. Daft Punk, The Form of Burn-In, daarvoor Roughneck en Japan, Everybody Be Somebody. Lekker blokkie uit de jaren 90. Tussendoor nog een kleine geschiedenisles gegeven aan Tuin van de Bako's. Want jij had dit soort ingelijst boven je bed, dat album. Dat album van Daft Punk, maar je wist niet dat Burning erop stond.
1: Ja, nee, ik dacht dus dat ik homework had, maar ik heb Discovery, heb ik een heel mooi plekje in mijn woning. Maar ik heb ze allebei heel veel geluisterd en Burning helemaal gemist.
0: De Arguably, het beste nummer van dat album.
1: Ja. Bij deze.
0: Nou goed, weer wat geleerd.
1: Thanks.
0: Het is de Beat op 3FM, goedenavond. Straks tussen 12 en 1 hebben we M High in de Beatmix. Dat is iets waar ik al een hele tijd naar uitkijk. En ontzettend blij mee ben dat hij een gaatje heeft kunnen vinden in zijn drukke agenda. Vaste luisteraars van het radioprogramma horen zijn muziek ook heel vaak voorbij komen hier. Riding High is een The Beat classic ondertussen. M High heet door de week gewoon Marijn en is nu aan de telefoon. Marijn, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hey. Stiekem gewoon een superster aan het worden. Dus ik ben echt heel blij dat je tijd hebt voor ons vanavond.
2: Ja, het heeft even geduurd. Deze stond al lang in de agenda.
0: Ja, maar goed. Ja. Goede dingen in vaten verzuren niet, zeggen ze wel eens, toch?
2: Exact.
0: Hey. En volgens mij moet je gewoon volgende week naar Amerika voor een tour, of niet?
2: Ja, man. Eerst morgen nog even vroeg op om naar Edinburgh te gaan voor Fly. En dan volgend weekend weer naar Engeland, inderdaad. Dan heb ik Washington, even kijken, en dan twee in Californië, als ik het goed heb.
0: Ja, Amerika. Je zei Engeland, maar het is Amerika. Ja, sick hoor.
2: Ja.
0: En Fold London zie ik, Warehouse Project in Manchester staan.
2: Ja, man.
0: En Ibiza voor de closing van Ushuaia. What the fuck is er allemaal aan de hand, Marijn?
2: Ja, man. Ik heb veel clubs van binnen gezien afgelopen zomer. Het was echt, in één oogknip was het voorbij, maar het was echt gestoord.
0: Ja, lijp. Hey, ja. En ja, ook heel veel op Ibiza geweest. Volgens mij zijn er weinig clubs daar waar je niet hebt gespeeld. Maar ik ben heel benieuwd, hoe is het om in die gigantische universe te draaien?
2: Ja, het is zo'n zieke zaak, weet je. Je kan gewoon zien dat er is zo

0: over nagedacht. Alle dingen die je bij andere clubs, waar je misschien nog op aan te merken valt, die zijn daar een soort van gepatcht, weet je wel. Van hoe je je kleedkamer in kan komen met je artiestenbandje, tot aan hoe de trappen door de club gaan. Het voelt helemaal niet als een grote club als je er loopt, omdat het gewoon zo geniaal is ingericht.
1: Ja,
0: dus en ja, het is heel imposant.
1: 10.000 man, toch, in die grote zaal?
0: Volgens mij wel meer. Volgens mij, als ik het niet verkeerd heb, past iets van 12.000, 13.000 man in die toko.
1: Wauw.
0: Ja.
1: En ze hebben net als de Shelter ook nog een zaal bij de Play, toch?
0: Ja, die vind ik eigenlijk stiekem leuker.
1: Oh ja? En welke zaal stond je? Stond je in die grote?
0: Ja, ik stond in de playzaal. Dat is echt die's party, want dan zijn ze een soort blok.
1: Ja, man. Het klinkt zo denigrerend.
0: Ja, nee. Het is echt, die vind ik een stuk leuker. Want je overal waar je kijkt staan mensen staan om je heen. Je staat in een soort van kubus midden in het publiek.
1: Ja.
0: En het is echt aan. Het plafond is heel laag. Het geluid komt overal vandaan. Je kan alles draaien wat je wil daar. Dus dat is echt... een pleasure om daar te staan.
1: Hey, ja. En vertel even, dus je komt met je artiestenbandje, daar kan je de deur mee openmaken naar de backstage of zo, of naar de kleedkamer?
0: Ja, dat is een van die dingen, weet je wel. Als je bijvoorbeeld bij de High of zo staat, of bij andere zaken, dan moet je altijd moet je gaan wachten op de, weet je wel, kan je misschien even de deur voor ons openmaken. En dat soort kleine dingetjes hebben ze allemaal in die nieuwe zaak, hebben ze gewoon zo slim aangepakt. Weet je, de looproutes. Je kan gewoon zien dat over alles is nagedacht. En dat is gewoon zo fucking imposant.
1: Ja, sick. Ja. Maar goed, heel veel op Ibiza geweest en de rest van de wereld. Er komen ook nog wat Nederlandse shows aan, zag ik. Ik zie Colorado Charlie en Radio op dezelfde dag. Dus Den Haag, Amsterdam op, als het goed is, 25 september.
0: Ja, dat klopt. Er staan redelijk wat leuke Nederlandse shows nog in de
1: Thuishaven.
0: Thuishaven, inderdaad, is ook een warm bad ondertussen.
1: Ja.
0: Dus en dan, ja, man, zeker.
1: En dan heb je tussendoor nog tijd om aan de World Domination te werken, want ik heb gehoord dat je groot nieuws hebt.
0: Het ligt eraan wat jij met groot nieuws bedoelt, maar ik probeer namelijk wel heel veel in de studio te zitten inderdaad nog. Er komen leuke dingen aan, man. Ik ben met heel veel dingen tegelijk bezig. Er worden heel veel ballen hoog gehouden op het moment.
1: Mm-hmm.
0: Maar er komen inderdaad interessante projecten aan. Ik heb net een remix gemaakt voor Empire of the Sun. Wie kent ze niet? Die is deze week goedgekeurd. Dus daar ben ik super blij mee inderdaad. Dat is gewoon eer om voor zo'n grote... artiestengroep een remix te mogen maken samen met Marlon Hofstad had er een gemaakt volgens mij en Maceo Plex volgens mij.
1: Wow. Dat
0: is leuk om een rijtje te staan.
1: Of wilden ze alleen maar artiestennamen die begonnen met een M? Dat kan natuurlijk
0: dat
1: ook.
0: Dat is het denk ik, man.
1: Ja.
0: Dus ik probeer veel muziek te maken tussendoor. Maar ja, soms is het natuurlijk als je dan met een jetlag op dinsdag landt in Amsterdam, is het heel moeilijk om nog muziek te maken. Maar ik doe mijn best. Ja.
1: Ik ben even aan het twijfelen. Mochten we nou wel of niet over het label praten?
0: Nee, we kunnen wel een beetje over praten. Ik weet niet wat mijn manager allemaal tegen jou verteld heeft. Wat ik niet
1: weet,
0: wat jij wel weet.
1: Nou, we konden niet overal over praten, maar wel het feit dat er een label gaat komen.
0: Zeker. Dus we zijn echt met een super vet project bezig. En het is zoveel werk. Ik had niet verwacht dat het zoveel werk is, maar het wordt zo kicken. Ik ben dus bezig met mijn eigen label. En de eerste release wordt echt het grootste project waar ik ooit aan gewerkt heb. En dat wordt een soort van samenwerking tussen ik en 8 andere artiesten. Dus een album.
1: Ja.
0: En ik ga nog niet zeggen welke artiesten, maar het zijn wel echt artiesten waar ik echt naar opkijk en door geïnspireerd ben. En dat ik met hen tracks samen heb kunnen maken, dat is echt gewoon, dat is gewoon super vet. En dat ze allemaal ook op mijn eerste album, op mijn eerste release willen staan, dat is gewoon, had ik niet verwacht.
1: Ik heb het lijstje gezien, ik zal het niet verraden, maar het zag er fantastisch uit.
0: Ja,
1: kunnen we wel de naam van het label verraden? Want daar was ik heel enthousiast over.
0: Ja, je hebt het net al genoemd, het gaat Riding High heten. Ja.
1: Vet. Ja, Riding High is gewoon mijn lievelings M High track. En ik, volgens mij heb ik je toen ook gedamd. Ik weet dan even niet of dat de eerste keer was dat we spraken. Maar ik zei van, sorry, ik ben echt late to the party. Want hij was volgens mij al een jaar uit. Dat ding.
0: Ja,
1: ik vind het zo'n vette plaat.
0: Nee, ik moet zeggen dat ik misschien wel die mening met je deel, man. Ja, dat is echt... als ik hem draai niet altijd in mijn gigs, maar als ik hem kan draaien... Dan gaat hij goed los.
1: Ah, vet. Ja. Hey, we gaan straks naar je mix luisteren. Over een minuut of 12, zeg ik. Wat kunnen we verwachten?
0: Nou, ik heb die mix eigenlijk een beetje gemaakt met de achterhoofd dat de zomer voorbij is. Dus ik heb eigenlijk veel platen gepakt die ik gewoon lekker veel gedraaid heb deze zomer. Wat oude dingen, wat nieuwe unreleased dingen van mezelf. Wat unreleased dingen van mensen die ik toch al toegestuurd heb gekregen. Maar ook gewoon wat dingen die ik ergens in een stoffige kist heb gevonden bij de platenzaak om de hoek.
1: Heerlijk.
0: Dus ja, van alles wat. Dus ja, lekker groeven.
1: Ik kan niet wachten. MH in de beatmix straks tussen 12 en 1. Marijn, dankjewel. Heel veel succes. Morgen en ook in Amerika. En ik hoop je snel te zien.
0: Is goed man, we houden contact. Spreek je snel.
1: Later.
0: Later.

0: zo mooi. Tot Terry Bounce to the Beat. Alsof hij voor dit radioprogramma is geschreven. Prachtige plaat. En daarvoor Josh Café Limousine in de Special Request Remix. Voor jou gedraaid in de beat. Blijf vooral hier, want we hebben zometeen M High in de beatmix. En dat wil je niet missen.
1: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
2: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
3: Ja, geweldig, hè?
2: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
3: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
2: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Voor iedereen op kanaal 24.
3: Aan tafel!
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
9: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen? Paprika.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
9: Fans van Waanzinnig Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster Beter Leven schoolkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeluk in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding is voorlopig dicht tot de schade aan het systeem is hersteld. Hoe lang dat gaat duren is niet bekend. Via de leiding vervoert Saoedi-Arabië normaal gesproken ruwe olie, waarmee de straat van Hormuz kan worden omzeild voor olie-export. Vier vrouwen zijn de afgelopen weken in Delft aangerand en mishandeld. Dat gebeurde vorige week en begin juli. De incidenten waren allemaal 's nachts in recreatiegebied Delftse Hout. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken. Er is nog niemand aangehouden. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS-journaal. 3FM.
1: NTR. Justin Verkijk.
2: Yes, yes. Ik weet niet waar je bent, maar hier zit je goed. We hebben namelijk het allerlaatste gaatje in M. Heijs' agenda kunnen claimen. Je hoort hem nu tot 1 uur.

0: We genoten van de muziek.
1: Jazeker.
0: We genoten van drank.
1: Ja.
0: We hebben genoten van de drank. Ja. Hebben we een paar jointjes gerookt? Oh ja, zeker. Maar dat mag allemaal. En that's it. We gingen lekker, ja. Op die manier.
2: Yo, yes. Ik wil nog even bedanken, man, voor deze fantastische avond. Deze avond is echt tanto kanker bueno.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. In het zwembad in Afferden is een jongen overleden toen hij daar net met zijn school voor speciaal onderwijs aan het zwemmen was. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het incident gebeurde woensdag. De jongen moest gereanimeerd worden. Afgelopen dag meldde de politie dat de jongen is overleden. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in North Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter... en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De nummer 1 van de plaatsingslijst was in de halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Karen Khachanov. In de finale treft hij de winnaar van het Amerikaans onderrondje zaterdagnacht tussen Ben Shelton of Frances Tiafoe. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is onze nieuwste single.
1: Here is my new single.
2: And this is my new single.
3: Nieuw op 3FM.
4: Roxy Dekker. Bare Minimum.
5: Met 3FM ontdek je nog. 3FM.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosievenverkenner van de politie doet onderzoek. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam, onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's